0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio.
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
4: Oh ja joh?
3: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat schouder aan schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, schouder aan schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
8: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
9: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
10: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
11: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
12: Klachten door de verkeerde zithouding? Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u de beste relax- en stouwopstoelen. In elke stijl en speciaal op maat gemaakt. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom. Of op voorbroad.nl.
13: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in de industriële kunststofbedrijfsvloeren voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen één dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
12: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbroad.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten. Van Albert Heijn.
4: Download

0: 50. Weet wat je moet doen.
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
2: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg-hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
3: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
11: En als je huur verandert?
10: Pas het zelf aan.
12: En als je gaat samenwonen?
10: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Het is 8 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen de Rijnmond Jukebox, maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaert. De werkzaamheden aan de Zuurhofbrug in de Europoort zijn klaar. De oude Zuurhofbrug moest worden verstevigd omdat er scheuren in de constructie waren ontdekt. De werkzaamheden veroorzaakten de afgelopen tijd files op de A15 in de Europoort en op de N15 op de Maasvlakte. Er zijn 2 Zuurhofbruggen over het Hartelkanaal, de oude en de nieuwe. En de oude, die nu is gerepareerd, zou rond 2031 moeten worden vervangen. In Rotterdam-West is vannacht brand gesticht op het spoor, dat meldt de politie. De brand was ter hoogte van de spoorbrug over de Delfshavense Schie bij de Van Nellefabriek. Er is, voor zover bekend, nog niemand opgepakt. De brandstichting op het spoor kan gevolgen hebben voor het treinverkeer. Dus als je met de trein gaat, hou daar dan rekening mee. Op de Coolsingel in Rotterdam is vannacht een vechtpartij geweest waarbij een aantal politieagenten is aangevallen. Getuigen melden dat de politie met behulp van de wapenstok de vechtende mensen uit elkaar probeerde te halen toen omstanders er zich mee begonnen te bemoeien. 1 man sloeg meerdere agenten. De politie heeft hem getaserd, waarna hij kon worden aangehouden. Ook een andere man is opgepakt. Voor zover bekend raakten de politieagenten bij de vechtpartij niet gewond. Een brand heeft gisteravond een houten chalet in de as gelegd op vakantiepark Poort van Zeeland in Hellevoetsluis. Op het moment dat de brand uitbrak in het chalet aan de Duinweg waren een echtpaar en hun hond binnen, maar niemand raakte gewond. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen vakantiehuizen. De oorzaak van de brand op park Poort van Zeeland is nog niet bekend. En dan het weer, wolken en zon vandaag. In de loop van de dag buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En er is verkeersinformatie, een melding over een afsluiting op de A16 Rotterdam richting Breda bij de Drechttunnel, want daar staat een te hoog voertuig.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
16: Oh ja joh?
15: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
17: De skilift halen is één ding. Maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
18: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek. Van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
19: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom lekker hangen bij het gratis Bankhangconcert. Alleen dit weekend, want live muziek beleef je nog beter als je lekker zit. Maar dansen mag ook. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
20: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
22: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
23: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
22: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
24: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
25: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
26: Dit is Radio Rijnmond.
27: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

was Have You Met Miss Jones van Tony Bennett uit 1964. Dit nummer was voor het eerst te horen in de musical I'd Rather Be Right uit 1937... en werd geschreven door het duo Rodgers & Hart. Het is door die jaren heen gezongen door tal van artiesten... waaronder Robbie Williams, Frank Sinatra, Bing Crosby, Anita O'Day... en dus door Tony Bennett. Deze Amerikaan overleed in 2023 op 96-jarige leeftijd. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox... Roland Troane en Claude Johnson kwamen uit Long Beach in New York... en vormden samen het duo Don en Juan. Ze hebben gemeen dat ze allebei niet oud werden. Don werd 45 en Juan 67 jaar. In 1962 brachten zij het door Johnson geschreven nummer What's Your Name uit... dat op de soundtrack van It Came From Hollywood kwam te staan. Don en Juan hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met hun enige hit. Dit is What's Your Name.

Je hoorde Cotton Fields van Creedence Clearwater Revival uit 1969. De eerste opname van dit nummer komt uit 1940 en was van blueszanger Lee Belly. De versie van CCR stond op hun album Willie and the Poor Boys, ook uit 1969. Het is door de jaren heen door meer artiesten uitgebracht, waaronder ook door de Beach Boys, die er in meerdere landen een nummer 1 hit mee scoorden. Het nummer Stay in My Lonely Arms werd geschreven door het befaamde trio Holland Doja Holland en staat op het album Darling Baby van The Elkins uit 1966. Deze Amerikaanse groep werd in het midden van de jaren 60 opgericht en bestond maar 2 jaar, waarin ze muziek uitbrachten bij Motown. De groep had meerdere namen, zoals The Downbeats, maar het was Motown-oprichter Berry Gordy die erop stond dat de naam The Elkins werd gebruikt, de naam die eerder werd gebruikt door The Temptations. En de Elkins hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met Stay in My Lonely Arms.

Ella Fitzgerald met haar live uitvoering van Summertime. Zij zong dit nummer in 1958 live bij Mr. Kelly's, destijds een bekende nachtclub in Chicago. Het gehele concert dat zij toen gaf werd in 2007 uitgebracht als album ter ere van haar 90ste verjaardag. Wat ze zelf niet meer meemaakte nadat ze in 1996 overleed op 79-jarige leeftijd. Het nummer Summertime komt uit 1935 en is van oorsprong een aria uit de Amerikaanse folkopera Porgy and Bess, geschreven door George Gershwin. Billie Holiday nam het theaternummer als eerste op en met succes. En later zouden vele artiesten volgen, waaronder Sam Cooke, The Zombies, Louis Armstrong en dus Ella Fitzgerald. Op 7 februari 1934 werd in New Orleans Earl Silas Johnson IV geboren. En we leren deze bluesmuzikant kennen onder zijn artiestennaam Earl King, die een aantal fraaie bluesstandards op zijn naam heeft staan, die ook weer gecoverd werden door artiesten als Jimi Hendrix en Stevie Ray Vaughan. Op zijn 15e ging hij gitaar spelen en meedoen aan talentenjachten, en toen hij een jaar of 18, 19 was, nam hij zijn eerste plaat op. Hij werd ontdekt door een talentenscout en ging samenwerken met grote namen en werd uiteindelijk 69 jaar. In 1961 dook Earl King de studio in en nam hij voor de eerste keer Mama en Papa op.

52 een top 3 hit voor Joe Stafford. Je hoorde haar met Jambalaya. Het nummer dat werd geschreven door Hank Williams, die er in datzelfde jaar een grote hit mee scoorde. En het zou dan ook zijn bekendste hit worden. Er zijn veel meer versies van dit nummer, zoals bijvoorbeeld ook een rock'n'roll versie van Fats Domino. Joe Stafford werd geroemd om de pure klank van haar stem, en dat had te maken met haar opleiding, want ze was eigenlijk geschoold om operazangeres te worden voordat ze de populaire muzikant koos. 1955 was een bijzonder jaar voor Joe Stafford, want in dat jaar werd bekend dat zij van alle vrouwelijke artiesten ter wereld de meeste platen ooit had verkocht. We gaan in de Rijnmond Zoobox naar de Amerikaanse doo-wopgroep The Heartbeats. Deze groep werd in 1953 opgericht in Queens in New York. In 1956 brachten zij het nummer A Thousand Miles Away uit, wat de grootste hit zou worden voor The Heartbeats.

was in 1963 een grote hit voor de Amerikaanse countryzanger Dave Dudley. Je hoorde Six Days on the Road, wat ook zijn grootste hit zou worden. Het nummer werd al in 1961 uitgebracht. Toen was het Paul Davis die het als eerste opnam. De versie van Dave Dudley die je net hoorde is uiteindelijk omarmd door de Amerikaanse vrachtwagenchauffeurs en het werd hun lijflied. Hij overleed in 2003 op 75-jarige leeftijd op een parkeerterrein in Wisconsin aan een hartaanval. De Amerikaanse blueszanger Roscoe Gordon werd in 1928 geboren en was een echte pionier van de Memphis Blues. Hij werkte eind jaren 40 en begin jaren 50 samen met artiesten als Bobby Bland en B.B. King, tot het laatstgenoemde vertrok naar Los Angeles. Gordon stopte in 1962 met muziek maken en verhuisde naar New York, waar hij aandeelhouder werd in een kledingwasserette. En dat aandeel kocht hij met geld dat hij had gewonnen met pokeren. Een paar jaar later richtte hij zijn eigen platenmaatschappij op, maar zelf optreden deed hij nog niet. Dat gebeurde pas weer in de jaren 80, toen hij na het overlijden van zijn vrouw ook weer ging optreden. Met Roscoe Gordon gaan we nu naar 1959. Dit is Go!

Sarah Vaughan dook door de jaren heen meerdere keren de studio in om dit nummer op te nemen. Je hoort haar met I've Got a Crush on You. Dit nummer werd geschreven door George en Ira Gershwin en het werd gebruikt voor twee verschillende Broadway-shows. Namelijk Treasure Girl uit 1928 en Strike Up the Band uit 1930. En dat was uniek voor een liedje van George en Ira Gershwin. Sarah Vaughan werd 66 jaar nadat ze in 1990 overleed aan longkanker. Tijdens haar behandeling wilde ze naar huis en ze overleed uiteindelijk voor de televisie, terwijl ze keek naar de film Laker Girls, waar haar dochter in speelde. De Amerikaanse zanger Larry Williams werd slechts 44 jaar en hoewel er vanuit werd gegaan dat het zelfmoord was, zijn er ook verdenkingen van moord geweest. Want Williams zou zich bezig hebben gehouden met drugs en prostitutie. Wat we wel zeker weten is dat Larry Williams zanger en schrijver van liedjes was en een aantal bekende nummers op zijn naam heeft staan. Zo bracht Williams in 1958 een nummer uit dat de Beatles en John Lennon met de Plastic Ono Band zouden coveren. Dit is Dizzy Miss Lizzy.

Dat was de Nitty Gritty Dirt Band in de Rijnmond Jukebox met een American Dream uit 1979. Dit nummer staat op het 11e album van de band, dat ook de titel een American Dream kreeg. Het nummer werd geschreven door de Amerikaanse countrymuzikant Rodney Crowell en hij bracht het een jaar eerder uit onder de titel Voila, an American Dream. En dit nummer staat op zijn album Ain't Living Long Like This. De Nitty Gritty Dirt Band werd in 1966 opgericht en sloot op 18 juni van dit jaar in Denver de afscheidstournee All the Good Times af. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond en daarna staat er nog een uur van de Rijnmond Jukebox voor je klaar. Maar eerst gaan we nog naar het nummer That's How Strong My Love Is. Dit nummer werd in 1964 uitgebracht door soulzanger Ovie Wright, maar hij wist er geen hit mee te scoren. Een jaar later bracht Otis Redding het uit op zijn album The Great Otis Redding Soul Ballads en hij had er meer succes mee. Uiteindelijk is het door veel artiesten uitgebracht, waaronder door The Stones, Bryan Ferry, The Hollies en Candy Staten. En in de jukebox draaien we Otis Redding met zijn versie van That's How Strong My Love Is.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom. Of op voorbroodmeubelen.nl.

0: flats in Bergsenhoek.
1: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbrood.nl.
2: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Raamdecoratie nodig? Kom naar ons, Paul en Paul. Kijk op paulenpaul.nl.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/jointheclub.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
9: Morgen.
8: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: Het is 9 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Dennis Kranenburg gaat straks verder met de Rijnmond Jukebox. Ik ben Martin van der Boogaert en van mij krijg je het nieuws. Er rijden zeker de hele dag geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie bij de vanillefabriek in Rotterdam-West. Het lijkt er sterk op dat er sprake is van sabotage, want bij de spoorbrug is vannacht een zware metalen deur van een technische ruimte opengeslepen en daarna is er brand gesticht. In die technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. Door de schade kunnen er voorlopig geen treinen over het traject. De storing duurt nog zeker de hele dag, maar volgens ProRail kan het ook wel langer gaan duren. Het is nog niet bekend hoe groot de schade is. Dat kan pas worden vastgesteld als de recherche klaar is met forensisch onderzoek. Er rijden nu zeer beperkt stopbussen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Als je vanuit Delft of Den Haag of Leiden met de trein naar Rotterdam wil, kun je het beste omrijden via Gouda. En als je van plan bent om met de trein vanuit Schiedam naar Rotterdam Centraal te gaan, dan kun je nu het beste met de metro. De werkzaamheden aan de Zuurhofbrug in de Europoort zijn klaar. De oude Zuurhofbrug moest worden verstevigd omdat er scheuren in de constructie waren ontdekt. De werkzaamheden veroorzaakten de afgelopen tijd lange files op de A15 in de Europoort en op de N15 op de Maasvlakte. Er zijn twee Zuurhofbruggen over het Hartelkanaal, de oude en de nieuwe. De oude, die nu is gerepareerd, zou rond 2031 moeten worden vervangen. Op de Coolsingel in Rotterdam is vannacht een vechtpartij geweest waarbij een aantal politieagenten is aangevallen. Getuigen melden dat de politie met behulp van de wapenstok de vechtende mensen uit elkaar probeerde te halen toen omstanders er zich mee begonnen te bemoeien. Eén man sloeg meerdere agenten. De politie heeft hem getaserd, waarna die kon worden aangehouden. Ook een andere man is opgepakt. Voor zover bekend raakten de politieagenten bij de vechtpartij niet gewond. Een brand heeft gisteravond een houten chalet in de as gelegd op het vakantiepark Poort van Zeeland in Hellevoetsluis. Op het moment dat de brand uitbrak in het chalet aan de Duinweg waren een echtpaar en hun hond binnen. Niemand raakte gewond. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen vakantiehuizen. De oorzaak van de brand op park Poort van Zeeland is niet bekend. En dan het weer, wolken en zon vandaag. In de loop van de dag buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ongeveer 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze website of naar de Rijnmond-app. Er is informatie voor reizigers in het openbaar vervoer. Treinreizigers om precies te zijn, ik zei het al in het nieuws. Er rijden zeker de hele dag geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Als je vanuit Den Haag, Leiden of Delft naar Rotterdam wil, dan kun je het beste omreizen via Gouda. En vanuit Schiedam naar Rotterdam kun je het beste de metro pakken. En de storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal duurt zeker nog de hele dag.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
16: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
18: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: Kom werken bij Stijnweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Stijnweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Stijnweg.com/join the club.
2: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
11: En als je huur verandert?
10: Pas het zelf aan.
12: En als je gaat samenwonen?
10: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
13: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Dat was de Amerikaanse countryzanger Mark Colley en je hoorde hem met Shame, Shame, Shame uit 1993. Mark Colley werd op 18 januari 70 jaar en hij scoorde flink wat hits en wist ook meerdere prijzen in de wacht te slepen. Na zijn werk als zanger is hij ook acteur en speelde hij in meerdere films en tv-series. De single Shame, Shame, Shame werd mede door Mark Colley geschreven. Hij zong het vervolgens de Billboard Hot Country Singles-lijst in. De Amerikaanse muziekarrangeur en producer Patrick Williams overleed in 2018 op 79-jarige leeftijd. Hij bracht door de jaren heen heel veel muziek uit voor films en tv-series. In 2015 bracht hij het album Home Sweet Home uit, waarvoor hij een Grammy-nominatie ontving en waarvoor hij met verschillende artiesten samenwerkte, zoals met Cherry Sutton en met Frank Sinatra Jr., die ruim 5 maanden na de release van het album overleed. Je hoort hen nu met I've Been Around.

0: gonna step on me.
1: Dat was de Big Boppen in de Rijnmond Jukebox met Walking Through My Dreams. Charles Perry Richardson Jr. werd bekend als de Big Boppen en werd geboren in Texas. Na zijn werk als zanger en muziekschrijver was hij ook discjockey. Walking Through My Dreams werd uitgebracht in 1958 op zijn album Chantilly Lace. En de Big Boppen overleed op 3 februari 1959, slechts 28-jarige leeftijd, bij het bekende vliegtuigongeluk, samen met Buddy Holly en Richie Valens. De Amerikaanse zanger en acteur Scatman Crothers werd 76 jaar. Als acteur speelde hij rollen in The Love Boat, Starsky & Hutch, The Shining, Kojak en Magnum P.I. Als muzikant had hij zichzelf leren spelen op de gitaar en de drums. En met hem gaan we nu naar 1956. Want in dat jaar kwam zijn album Rock'n'Roll with Scatman uit. En een van de nummers op dat album komt al uit 1935. Dit is I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter.

Dat was de Amerikaanse bluesmuzikant Johnny Big Moose Walker en je hoorde hem met Worry Worry. Walker overleed in 1999 op 72-jarige leeftijd en hij werkte samen met grote namen als Ike Turner, Sonny Boy Williamson en Muddy Waters. Het nummer Worry Worry dat je net hoorde werd door Johnny Big Moose Walker geschreven en in 1978 door hem uitgebracht op het album Living Chicago Blues Volume 2. De Amerikaanse zanger Luke Bryan werd op 17 juli van dit jaar 50 en verkocht in zijn meer dan 20 jaar durende carrière meer dan 75 miljoen platen. Sinds 2018 is hij ook jurylid bij het talentenprogramma American Idol, waar hij zo'n $12 miljoen per seizoen voor krijgt. In 2020 bracht hij zijn 7e studioalbum uit, dat de titel Born Here, Live Here, Die Here meekreeg. En een van de nummers op dat album van Luke Bryan is Where Are We Going?

Dat was Move It On Over van de Amerikaanse zangeres Rose Maddox, die tot kort voor haar dood in 1998 bleef optreden. En ze heeft best wat te verduren gehad, want tijdens de jaren 80 werd haar carrière meermaals onderbroken door zware hart- en longproblemen en lag ze zelfs 3 maanden in coma. Er zou in haar laatste levensjaren een film over haar leven worden gemaakt, maar uiteindelijk is dat er nooit van gekomen. Ze werd uiteindelijk 72 jaar en scoorde eind jaren 50, begin jaren 60 meerdere hits in de country hitlijst. De Rolling Stones zijn al decennia lang niet meer weg te denken uit de muziekwereld en zijn zelfs vandaag de dag nog actief. Op 10 juli verscheen hun album Foreign Tongues. De Britse band werd in 1962 opgericht en kende door de jaren heen meerdere leden. Een van de medeoprichters van de band was Brian Jones, die op 27-jarige leeftijd dood in zijn zwembad werd gevonden. Onduidelijk wat er precies was gebeurd. 6 jaar voor zijn dood, in 1969, schreven Holland Dozier Holland voor Marvin Gaye het nummer Can I Get a Witness. De Stones namen het in 1964 op voor hun debuutalbum The Rolling Stones met Brian Jones. Dit zijn The Rolling Stones met Can I Get a Witness.

Dat was de Amerikaanse zanger en gitarist Charlie Sexton met Graceland. Het nummer dat terug te vinden is op de soundtrack van de Quentin Tarantino film True Romance uit 1993. Charlie Sexton werd onlangs 58 jaar en hij werd geboren in Texas. Hij leerde als kind gitaar spelen van W.C. Clark, die ook wel bekend staat als The Godfather of Austin Blues. Op 30 juni van dit jaar was hij nog in Nederland voor een optreden in Tivoli Vredenburg in Utrecht, samen met Elvis Costello en The Impostors. Rodgers en Hart schreven samen het nummer The Lady is a Tramp en het was Mitzi Green die het als eerste zong. Ze deed dat in 1937 in de musical Babes in Arms. Het is daarna door tal van artiesten gezongen, waaronder door Frank Sinatra. Hij zong het in 1957 ook in de film Pal Joey, waarin hij de hoofdrol speelde. We gaan met Frank Sinatra nu naar 1993, het jaar waarin hij een comeback maakte met het album Duets. Voor het album werkte hij samen met artiesten als Bono, Julio Iglesias, Gloria Estefan, Carly Simon en met Luther Vandross. Met deze Amerikaanse R&B en soulzanger nam Sinatra The Lady is a Tramp op.

Queen of Country Reba McEntire met The Night the Lights Went Out in Georgia. Deze Amerikaanse actrice en countryzangeres is 71 jaar... en het is niet heel gek dat je de Queen of Country wordt genoemd... als je meer dan 75 miljoen platen hebt verkocht... en meer dan 100 singles in de Amerikaanse country hitlijst wist te krijgen. Toch doet ze nog veel meer, want zo heeft Reba McEntire ook een restaurant en kledinglijn... en was ze in verschillende seizoenen coach in de Amerikaanse editie van The Voice... onder meer samen met Michael Bublé. Het nummer The Night the Lights Went Out in Georgia werd geschreven door Bobby Russell... en als eerste opgenomen door zijn vrouw Vicki Lawrence. In 1991 bracht Reba McEntire haar album For My Broken Heart uit... en daarop staat haar versie van The Night the Lights Went Out in Georgia... het nummer dat je net hoorde in de Rijnmond Jukebox. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond... maar eerst gaan we nog naar de Beatles... Het nummer Rock'n'Roll Music werd in 1957 geschreven en uitgebracht door Chuck Berry, die de bijnaam The Father of Rock'n'Roll kreeg. Dat hij er succes mee had, blijkt wel uit de plek die het nummer kreeg in de lijst met de 500 beste nummers ooit gemaakt. En als je succes hebt, dan willen andere artiesten daar maar al te graag een cover van opnemen. Dat deden bijvoorbeeld de Beach Boys en ook de Beatles. En dat was bij beide groepen niet zonder succes. Dit zijn de Beatles in de Rijnmond Jukebox met Rock'n'Roll Music.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom lekker hangen bij het gratis Bankhangconcert. Alleen dit weekend. Want live muziek beleef je nog beter als je lekker zit. Maar dansen mag ook. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
3: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
7: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
6: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaat. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
16: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
17: Een bijzonder goedemorgen, het is 10 uur. En het is ook nog 10 oktober. Het is zaterdag. Een heerlijk weekend voor de boeg. We slaan ons door de regen heen en de wind natuurlijk, want er is heel veel lekkers te doen in het Rijnmondgebied. De komende 2 uur, het weekend is er. Boordevol tips, lekkere muziek en fijne gesprekken. Nu eerst het belangrijkste nieuws op rij gezet door Martin van der Boogaard. Goedemorgen, Martin.
18: Ja, goedemorgen, Ronald. De politie onderzoekt of er sprake is van sabotage van het spoor in Rotterdam-West. Er is vannacht brand gesticht in een technische ruimte bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie bij de vanillefabriek. De zware metalen deur die toegang geeft tot die ruimte is opengeslepen. Wie dat heeft gedaan is niet duidelijk. Er is voor zover bekend nog niemand opgepakt. In die technische ruimte bij de spoorbrug zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. Door de schade rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. De storing duurt nog zeker de hele dag, maar het kan volgens ProRail ook wel langer gaan duren. Er rijden nu zeer beperkt stopbussen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Reizigers tussen Rotterdam Centraal en Leiden, Den Haag of Delft kunnen omreizen via Gouda of de Randstadrail pakken. En als je van plan bent om met de trein vanuit Schiedam naar Rotterdam Centraal te gaan, dan kun je nu het beste met de metro. De werkzaamheden aan de Zuurhofbrug in de Europoort zijn klaar. De oude Zuurhofbrug moest worden verstevigd omdat er scheuren in de constructie waren ontdekt. De werkzaamheden veroorzaakten de afgelopen tijd lange files op de A15 in de Europoort en op de N15 op de Maasvlakte. Er zijn twee Zuurhofbruggen over het Hartogkanaal, de oude en de nieuwe. En de oude, die nu is gerepareerd, zou rond 2031 moeten worden vervangen. Op de Coolsingel in Rotterdam is vannacht een vechtpartij geweest waarbij een aantal politieagenten is aangevallen. Getuigen melden dat de politie met behulp van een wapenstok de vechtende mensen uit elkaar probeerde te halen toen omstanders er zich mee begonnen te bemoeien. Eén man sloeg meerdere agenten. De politie heeft hem getaserd, waarna die kon worden aangehouden. Ook een andere man is opgepakt. De politieagenten raakten bij de vechtpartij niet gewond. Een brand heeft gisteravond een houten chalet in de as gelegd op vakantiepark Poort van Zeeland in Hellevoetsluis. Op het moment dat de brand uitbrak in het chalet aan de Duinweg waren een echtpaar en hun hond binnen. Ze raakten niet gewond. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen vakantiehuizen. De oorzaak van de brand op park Poort van Zeeland is niet bekend. En dan het weer, wolken en zon vandaag, er kunnen buien vallen. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er wel meer zon dan vandaag. En de middagtemperatuur dit weekend ongeveer 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, ga dan naar onze website of naar de Rijnmond-app.
17: Dankjewel, Martin. Verkeersinformatie. Er is één file op deze vroege zaterdagochtend en die staat op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Daar is tussen Rotterdam, Delfshaven en het Terbrechtseplein eerder vanochtend een ongeval plaatsgevonden. Er staat een file van 3 kilometer. Je doet daar zo'n 20 minuten langer over. Men is de wrakstukken van de weg aan het takelen vandaar. En voor de rest natuurlijk voor treinreizigers. Hou rekening met de stremming van het spoor tussen Rotterdam Centraal en Delft. Maar dat hoorden we zojuist al van Martin. 2 uur lang het weekend is er voor de boeg met heel veel muziek. En dit is er eentje die graag zo meteen zijn stem laat horen.
0: Wie is daar? Het weekend is er op Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
20: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.

0: uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
1: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
2: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Airwap. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
1: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
7: Wacht even hoor.
6: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Het weekend is er met Ronald van Oudheusden.
11: Radio met een grote R.

0: wat blijft dat goed, hè? Peter Gabriel, inmiddels 76. Dit is ook alweer 40 jaar oud. Dat was Sledgehammer hier op Radio Rijnmond. Dit is Het Weekend Is Er.
1: Dit is Het Weekend Is Er.
0: Ja.
1: Met Ronald van Oudheusden.
0: En dat ben ik. Goedemorgen. Welkom bij de weekendopening. Iedere zaterdag tussen 10 en 12 hoor je veel lekkere muziek. Dan heb ik leuke tips voor jouw weekendinvulling. We hebben het natuurlijk over de sport. Het is een thuiswedstrijd van Feyenoord vandaag. Vanavond of vanmiddag 6:15 wordt er afgetrapt in de Kuip. Dat betekent dat Frans Rijngaard straks na 11:30 weer een Feyenoord-column komt inspreken hier in de studio. Live als het leven zelf. En voor de rest ga ik ook nog praten over het Architectuur Filmfestival Rotterdam. Dat het laatste weekend beleeft en morgen een hele bijzondere middag heeft met vier films achter elkaar. De beste films van het hele festival dat afgelopen woensdag is begonnen. En voor de rest heb ik ook nog een vanavond Raccoon in Rotterdam. Daar gaan we ook nog even over praten. Ja, er is van alles en nog wat. En een noodradio kun je winnen. Dus er is van alles een alibi om te blijven luisteren hier naar Radio Rijnmond.
1: Tot 12 uur is dit Het Weekend Is Er. Op Radio Rijnmond.
0: Ja, je bent gewend nu gelijk muziek te horen. Maar ik heb een bijzonder gesprek gepland. Want de vrouw die ik nu ga spreken, die heeft straks heeft een hele drukke agenda vandaag. Ik ga het hebben over het Rotterdamse Scapino Ballet. Want dat gaat tot begin april de planken op met een spektakelstuk La Mer. Geïnspireerd op een compositie van Claude Debussy. We horen de muziek op de achtergrond. En die maakte ruim 120 jaar geleden een soort muzikale schildering van de zee in al haar stemmingen. Dus van kabbelen tot storm. En de première was gisteravond met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch. En een enorm live koor van Laurens Collegium. En 80 kostuums voor de dansers van de Japanse modeontwerper Nakazato. Oftewel, een tsunami aan schoonheid stel ik me dan daarbij voor. Artistiek leider van Scapino is Nanine Linning. Die heb ik nu aan de telefoon. Nanine, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Was het een tsunami aan schoonheid?
2: Ja, het is zo fantastisch gegaan. Het publiek was echt laaiend enthousiast. Dus we hebben zo'n fijne opening gehad. Het was echt magisch.
0: Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Ik heb beelden gezien, maar dan heb je dus gisteravond en vanavond ook nog gewoon het Live Philharmonisch en al die zangeressen erbij.
2: Ja, en morgen ook nog. Morgen matinee. Ja, het is echt een feestje om met zoveel geweldige kunstenaars zoiets moois te mogen maken.
0: Vertel eens over La Mer. Welke gezichten krijgt de zee allemaal bij jullie in die lichamen van die dansers?
2: Nou, we hebben natuurlijk een reflectie eigenlijk op wat oceanen en zeeën vandaag zijn. Als je kijkt naar de tijd van Debussy, ongeveer 100 jaar geleden, was dat natuurlijk heel primitief en naïef en ongeschonden. En vandaag, als we uitleggen wat de zee is, ja, dan hebben we het eigenlijk over oil spills en eindeloos veel plastic en de temperaturen die opwarmen en de overbevissing en de fracking, dus dat boren naar olie. Er is zoveel gaande. Staat in schril contrast met wat het vroeger was.
0: Ja, het is dus eigenlijk een voorstelling ook met een boodschap. Hè? De zee is bedreigd, maar ook bedreigend.
2: Ja, beide, tuurlijk. Het is natuurlijk altijd de vraag, nature of nurture, weet je. Krijgt de mens grip op zo'n groot natuurfenomeen? En we hebben heel lang gedacht, nee hoor, dat valt allemaal wel enorm mee. We moeten onszelf niet overschatten. Maar inmiddels zien we echt wel de gigantische catastrofes waar wij verantwoordelijk voor zijn. Dus het is een voorstelling die eigenlijk niet met een vingertje schuld aanwijst, maar juist gaat over de paradox van de mens. Want ik ben ook, ik hou van de zee, ik ga graag naar de zee toe. Het heelt je als je verdriet hebt. Het geeft letterlijk lucht en ruimte. We eten vissen, onze transporten. Dus het is zo belangrijk. En hoe paradoxaal is het dan dat hetzelfde moment waar die zee zo vergiftigt en eigenlijk alleen maar dingen eruit trekken en tegelijkertijd alles lozen, alles dumpen wat we niet meer willen. Hoe kunnen we onszelf eigenlijk zo vergiftigen is, is de vraag. Maar ik heb dat met heel veel schoonheid en heel veel liefde gedaan. Dus het is zeker geen voorstelling die naar schuld op zoek is. Maar juist een voorstelling om de stem een zee te geven. En ja, opnieuw die schoonheid te laten zien.
0: Ja. Ja, je gaat ook niet depressief naar huis na zo'n voorstelling. Het geeft ook inspiratie.
2: Nee. Mensen zweven. Nee, absoluut niet.
0: Ja, het lijkt me geweldig. En het is een enorm aantal mensen dat op het podium staat. Wie werken er allemaal aan mee?
2: Ja, ongeveer 80 muzici van het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Nou, dat is echt fenomenaal. Want zij spelen eigenlijk alleen maar in concertzalen. Dus dat zij met ons deze samenwerking aangegaan zijn, is echt best iconisch. En dan hebben we dat prachtige koor die tussen de dansers zingen en bewegen. Dan hebben we ongeveer onze 25 dansers die echt de sterren van de hemel dansen. Ik kan niet anders zeggen hoe goed deze mensen zijn. En dan hebben we natuurlijk prachtig videokunstwerk van Helene Blanke. Mm-hmm. We hebben van Yuima Nagasato, Japanse cultuurontwerper, echt hele bijzondere kostuums. En dan hebben we Yannis Kirakidis, die eigenlijk die stem van de zee vandaag geeft. Dus we hebben de oude romantische muziek van Debussy. En we hebben vandaag een hedendaagse componist die eigenlijk die reflectie van de zee vandaag laat horen. En die twee werelden die komen bij elkaar. En wat nou echt heel bijzonder is dat we werken met sopraan en dirigent Barbara Hannigan. En zij is eigenlijk de schikgodin. Zij vertelt het verhaal, zij waarschuwt de mensheid. En zij danst tussen de dansers, maar zij zingt terwijl ze danst. En dan gaat ze af en toe ook nog het orkestbak in om te dirigeren. En dit is echt een primeur wereldwijd. Er bestaat gewoon niemand anders op deze wereld die drie elementen kan en durft te combineren. Dus wij zijn zo ontzettend onder de indruk van haar en deze samenwerking. Het is echt, ze is een magneet.
0: Ja, wauw, geweldig verteld. Ik ben helemaal zen geworden en ik wil er graag naartoe. Maar dat kan, hè, want het is dit weekend nog. Maar jullie gaan daarna heel het land door. Tot april, geloof ik, hè?
2: Precies, we spelen vandaag en morgen nog met live orkest en met koor en met Barbara Hannigan in Nieuwe Luxor Theater. En vanaf volgende week door heel Nederland 45 voorstellingen. Mm-hmm. En dan ook nog naar Spanje. Dus we hebben nog best wel wat mooie dingen voor ons liggen.
0: Wow. Iedereen gisteravond bij de première levend de zaal verlaten, of zijn er ook mensen verdronken in schoonheid?
2: Dat zou ik niet durven te zeggen, maar ik denk als ze niet verdronken waren van schoonheid in de zaal, dan misschien met een klein drankje na afloop. Het was echt een feest.
0: Oh. Nou, Nina, van harte gefeliciteerd met je première en ik wens je heel veel mooie voorstellingen de komende maanden.
2: Dankjewel. Goed. Fijn zo. Om even hier te zijn. Dank je.
0: Bye bye. Dag.

0: Dat was natuurlijk Cher hier op Radio Rijnmond. Het is inmiddels 6 minuten voor 11:30. Dit is zaterdag 10 oktober. Vanavond vanaf 6 uur op de radio natuurlijk sport. Ja, Feyenoord speelt om 6:45 tegen AZ in de eigen Kuip. En straks na 11:30 gaan we op met een column vooruitblikken op die wedstrijd met Frans Rijgaard hier live in de studio. Er gebeurt vandaag nog veel meer in Rotterdam. Vanavond speelt namelijk ook Raccoon in Ahoy in het RTM steeds gebouw. Een soort muzikale amuse voor het 30-jarig bestaan van de band uit Goes. Dat komend jaar zal worden gevierd in Ahoy, in de grote zaal. En zanger Bart van der Weijden was deze week bij Eruit met Peter en Milou. Over het, en hij vertelde over wat het leukste is aan het bandleven.
1: Dat ik nu op zijn rock'n'roll al meer dan 30 jaar muziek maak en vooralsnog gezond ben. Ik vind als je 30 jaar samen muziek maakt en echt voor elkaar door het vuur gaat. Het is gewoon een soort van relatie eigenlijk. Een muzikale. En dat vind ik ontzettend rock'n'roll. Moet je wel even doen, want je moet heel veel hardships moet je ook overleven natuurlijk. Je moet vaak discussiëren, je moet vaak bekvechten. Je moet vaak je poot stijf zetten, maar je moet ook vaak toegeven. Het is echt een relatie. Dat vind ik nogal rock'n'roll van ons. Eén keer in de grote, in de Ahoy zelf, zeg maar. Volgens mij nu 2 of 3 keer in de RTM. Ja, en ik moet zeggen, ook de RTM is echt, geluidstechnisch is echt fantastisch. Daar kun je echt een plaatje neerzetten qua geluid en qua zicht. Dus dat gaan we weer doen.
0: Ja, het concert vanavond van Raccoon in RTM in Rotterdam is trouwens wel stijf uitverkocht. Maar ja, wie weet, er zijn altijd mensen ziek, een beetje herfstgriepje. Dus je kan altijd Ticketswap even checken op de app of op de website of er mensen nog zijn die kaarten beschikbaar stellen. Vanavond dus Raccoon in Rotterdam. Met die band heb ik iets, omdat ze ook de 1000ste sessie ooit vertolkte in Live at Lloyd. Hier in de studio aan de Lloydstraat nummer 23 in Rotterdam. Straks heb ik contact met... ik ga niet te veel verklappen, want er zitten best wat verrassingen in deze uitzending. En ik ga straks ook nog een noodradio weggeven. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren. Dit is Alex Warren met Emerald Eyes.

0: 1992 maakte Henk Westbroek deze prachtige single Waar ze loopt te wandelen. Het is inmiddels bijna 3 minuutjes over 10:30. Dit is Radio Rijnmond. Tot 12:00 het weekend is er. Met straks nog alles over het Architectuurfilmfestival Rotterdam. Het laatste sportnieuws. En ik mag straks ook nog een noodradio weggeven. Eens even kijken hoe het met het weer staat voor de komende uren en het weekend waar we middenin zitten. Het is vandaag wisselend bewolkt. Kans op enkele buien. 15 graden wordt de maximale temperatuur bij een stevige west- tot zuidwestenwind. Vanavond en vannacht kan er een bui blijven vallen. Dus ik zou zeggen, als je naar de Kuip gaat, doe een regenjackie aan. En er staat ook nog een stevige west. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. En morgen de zondag, kans op buien, die neemt wat af. Het is wat vaker droog, het wordt morgen 15 graden. En de komende dagen wordt het vrijwel droog en gaat de temperatuur weer een beetje stijgen. Dat zijn goede berichten. Martin van der Boogaard hoorde je al om 10:00, straks om 11:00. Maar er is reden om ook nu even je mond open te doen, Martin. Want er is ergens een probleem in de regio.
1: Zeker, Ronald. Ja, er woedt een zeer grote brand op dit moment in Papendrecht. Bij een bedrijfsverzamelgebouw, een grote loods aan het Nanengat. En bij die brand komt heel veel rook vrij. Er is daarom een NL-alert uitgestuurd. Dus mensen in de omgeving kunnen het beste ramen en deuren dicht houden. En ja, als je mechanische ventilatie in huis hebt, dan kun je die nu het beste uitzetten. Van de brandweer hebben we informatie dat die inmiddels een extra watertransport naar Papendrecht heeft gestuurd om het vuur te kunnen blussen. En er zijn ook drones ingezet boven die loods om te kijken waar de brandhaarden zitten. En in de omgeving zijn verschillende wegen afgezet, onder andere de Ketelweg. Aha. En
0: ja, 15 is wel gewoon open bij Papendrecht.
1: Het is in de buurt van de Papendrechtse brug. Nou, die is sowieso dicht, dus daar gaat geen verkeer overheen. Ook nog even gevraagd of er meldingen zijn over gewonden. Je weet het niet. Het is zaterdag, dus je zou denken er wordt niet gewerkt, maar. Ja, wij zijn ook aan het werk. Dus je weet het niet, maar in ieder geval zijn geen meldingen dat er nu mensen in dat pand aanwezig zijn. Maar ja, dat zou natuurlijk altijd nog kunnen, dus dat houden we in de gaten. Om 11:00 hoop ik meer informatie te hebben.
0: Goed zo, dankjewel. Martin.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit is Het Weekend Is Er, met Ronald van Oudheusen.

0: Dat was Mark Amber hier op Radio Rijnmond. En daarvoor Michael Jackson met het geweldige Beat It. Met die iconische gitaarsolo van de halve Nederlander natuurlijk. Hè? Eddie Van Halen. Die destijds op uitnodiging van producer Quincy Jones de solo inspeelde. Hij kwam even in de studio, deed zijn trucje en verdween weer. Kreeg geen vermelding op de originele hoes. En kreeg ook niet betaald naar verluid voor de solo. En wat mij betreft is dat echt de kers op de taart van dat hele nummer. Eddie Van Halen overleed trouwens 6 jaar geleden. En dit jaar ontving zijn broer Alex een heus koninklijke onderscheiding hier in Nederland. Dus ja, Van Halen was trouwens ook een geweldige band. Trouwens David Lee Roth, de oude zanger, treedt nog steeds op. Maar dat kan hij beter niet doen. Op de social media zie je daar nog wel eens wat gerontische beelden van voorbij komen. In een legging. Ja, het ziet er werkelijk niet uit. Het is bijna zielig. Het is 11:12. Er zijn geen files in het Rijnmondgebied. Wel problemen op het spoor natuurlijk. Hè, want je hebt het gehoord vanwege de brand in Delfshaven bij de spoorbrug daar. Bij het Sparta-stadion en de moskee. Daartussen zit die brug. En daar is brand gesticht waarschijnlijk. En dat betekent dat er in ieder geval vandaag geen treinen rijden tussen Rotterdam Centraal en Delft. Dus je zult, als je met de trein verder moet, via Gouda moeten gaan rijden. Eens even kijken. Ja, ook vandaag en morgen is Rotterdam nog het decor voor het Architectuur Filmfestival. Een van de premières, dat was gisteren, was de documentaire film over 125 jaar Hotel New York. The Secret of Hotel New York is de titel daarvan. En dat is gemaakt door Boudewijn van Eijk. En gisteravond dus vertoond. En ook maandag, vanaf maandag, is die te zien in Cinerama in Rotterdam. Dus als je dat gisteren hebt gemist, de première, goed nieuws naar Cinerama vanaf maandag. En in het voorjaar wordt die trouwens ook bij TV Rijnmond vertoond. In Afslag Rijnmond was de maker woensdag te gast. En hij vertelde dat hij ook naar New York is geweest vanwege de rol die het gebouw speelde voor de Holland-Amerika-lijn.
1: We vonden het toch wel belangrijk om die brug, hè, men zegt de brug over de oceaan, die begint dan natuurlijk hier in Rotterdam, maar die eindigde in New York. En een van de sprekers in de film, die zegt ook dat er 1 miljoen mensen uiteindelijk vanuit Rotterdam met de Holland-Amerika-lijn zijn geëmigreerd. Ja, dat is natuurlijk een enorm aantal. Nou, we hebben daar een soort cruise-expert kunnen vinden, Bill Miller. En met hem zijn we naar de oude pier gegaan, waar die schepen vroeger aanlegden. Daar liep hij als klein jongetje met zijn vader, dat was een politieagent, liep hij op de kade en hij zag die grote Holland-Amerika-lijn schepen daar aankomen. Dus die reflectie vanuit New York op wat zich, laten we zeggen, in Rotterdam allemaal voordeed, dat vonden we wel belangrijk om dat ook in de film op te nemen.
0: Ja, dat was de maker van de film over Hotel New York, 125 jaar, Boudewijn van Eijk. Er was nog geen Erasmusbrug, maar toch zag de gemeente in 1986 al mogelijkheden om het gebouw van de sloopkogel te redden.
1: Het stadsbestuur vroeg zich af, ja, wat moeten we nou met die Kop van Zuid gaan doen? We hebben toen een nieuwe directeur stadsontwikkeling aangetrokken. Mevrouw Riek Bakker, die natuurlijk ook uitgebreid in de film zit. En die zei, ja, het was een geschenk uit de hemel dat er 3 ondernemers waren in Rotterdam die het idee kregen om daar een hotel-restaurant in te gaan vestigen. Want als je zo'n gebied gaat ontwikkelen met kantoren, dan heb je ook een trekpleister nodig, om het zo maar te zeggen. Je hebt goede horeca nodig. En die hele transformatie van dat gebied, waarbij dit gebouw zo'n belangrijke rol heeft gespeeld, dat was voor mij ook wel een van de ontdekkingen. En overigens is het zo dat het gebouw niet alleen in deze periode belangrijk is geweest, maar ook al in 1901 om dat gebied te ontwikkelen. En ook na de Tweede Wereldoorlog, toen daar alles was platgegooid. Maar mijn slotconclusie is, en dat vind ik het geheim van Hotel New York, dat de impact van dit gebouw en de trots die het oproept bij heel veel Rotterdammers en mensen die daar aangekomen zijn en vertrokken, nog veel groter was dan ik zelf als Rotterdammer, en ik woon bijna mijn hele leven al hier, had gedacht. Dat vind ik eigenlijk voor mij het grote geheim van Hotel New York.
0: Dat was Boudewijn van Eijk, de maker van die documentaire film die in het voorjaar dus te zien is op TV Rijnmond en vanaf maandag in Cinerama. Over bioscopen gesproken, in de Gouvernerstraat viert Kino trouwens het 10-jarig bestaan. Op de plek waar vroeger Lantaarn Venster zat en ook bandjes speelden als de Talking Heads, Joy Division, de Ramones, de Sex Pistols hebben zelfs in de Gouvernerstraat daar gespeeld. Daar is Kino nu een serieuze plek met meerdere zalen. 10 jaar Kino is reden voor een feestje. Tot en met volgende week zondag zelfs, vertelde oprichter en directeur Jan de Vries in Lunchbreak deze week.
2: We hebben van 9 tot en met 18 oktober hebben we eigenlijk een soort 10 dagen dat we allemaal speciale voorstellingen doen. Ook weer Boogie Nights, dus het feest dat we normaal via tijdens IVVR geven. Ja, eigenlijk hebben we geprobeerd om alles wat we de afgelopen 10 jaar hebben gedaan, om dat een soort van in 10 dagen te proppen. En dat is redelijk gelukt. Dus proberen we zoveel mogelijk van wat Kino een soort van speciaal maakt in onze ogen dan te laten zien.

Blijf lekker, hè? I Can Tina Turner, 1971 was dat. Proud Mary. Tips voor uitgaan vanavond. Als je van theater houdt, kun je in Dordrecht naar Kunstmin gaan. Daar staat Huub Stapel op het podium met het programma Mannen komen van Mars en Vrouwen van Venus. En dat schijnt een herkenbare en humorvolle voorstelling over relaties, verschillen en misverstanden te zijn. En ja, je kunt daar nog kaarten verkopen. Volgens mij zijn er nog een paar kaartjes beschikbaar. Huub Stapel dus vanavond in Kunstmin in Dordrecht. En dan ja, een beetje een tipje uit eigen keuken. Want ja, Wendy, die ga je volgende week horen in de ochtend bij Peter. Geen Peter en Milou, maar op maandag is het Peter en Floor. En de rest van de week is het Peter en Wendy. Wendy Hoogendijk, je kent haar, van TV Rijnmond ook. Die staat vanavond in het Isala Theater op de planken met een première van harte gecondoleerd. Dat is dé voorstelling over rouw zonder zwart randje. En dat doet ze samen met Ameline Ansou. Wendy Hoogendijk dus, ik wens je ongelooflijk veel succes vanavond in Capelle aan de IJssel.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
4: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
3: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
5: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Rouwkaart, kerst,
7: uitvaartpraat.
6: Bloemstuk, koets met paarden,
7: uitvaartpraat.
6: Koffie, cake, bitterballen,
7: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
5: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
7: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
8: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
14: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
15: Een bijzonder goedemorgen. Dit is Radio Rijnmond. Het is zaterdag 10 oktober, het is een minuutje na 11 uur. Een half uurtje geleden hoorden we Martin van der Boogaard met een update over het nieuws uit Papendrecht, waar een grote brand aan de gang was. Is dat nog steeds gaande, Martin? Goedemorgen.
16: Ja, zeker. Goedemorgen, Ronald. Dat is nog steeds het geval. In Papendrecht woedt dus een zeer grote brand. En die brand die woedt in een loods aan het Nanengat. En bij die brand komt veel rook vrij. Daarom is er een NL-alert uitgegaan. Als je in de buurt van die brand woont, dan moet je ramen en deuren gesloten houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, dan kun je die nu het beste uitzetten. De brandweer heeft een extra watertransport gestuurd naar het Nanengat om het vuur te kunnen blussen. En met drones wordt in de gaten gehouden waar de brandhaarden zitten. In de omgeving zijn wegen afgezet, onder andere de Ketelweg. Er zijn geen meldingen over eventuele gewonden. Er rijden de hele dag geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. En dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. Er wordt nu onderzocht of er sprake is van sabotage. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt. In de technische ruimte bij de spoorbrug zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. Door de schade kunnen er voorlopig geen treinen rijden tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. En die storing duurt nog zeker de hele dag, maar het kan volgens ProRail ook wel langer gaan duren. De werkzaamheden aan de Zuurhofbrug in de Europoort zijn klaar. De oude Zuurhofbrug moest worden verstevigd omdat er scheuren in de constructie waren ontdekt. De werkzaamheden veroorzaakten de afgelopen tijd files op de A15 in de Europoort en op de N15 op de Maasvlakte. Er zijn twee Zuurhofbruggen over het Hartelkanaal, de oude en de nieuwe. En de oude, die nu is gerepareerd, zou rond 2031 moeten worden vervangen. En dan krijg je nog het weer, wolken en zon vandaag. En verspreid over de regio vallen er buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er wel meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ongeveer 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app en op onze website rijnmond.nl.
15: Dankjewel Martin. En als er meer nieuws is over die brand, dan hoor je dat natuurlijk hier ook het komend uur. Verkeersinformatie, geen files, maar wel goed nieuws voor de luisteraars die dachten, ik ga dadelijk om 11 uur lekker naar de sprintrace van de Formule 1 in Singapore kijken. Je kunt gewoon Radio Rijnmond blijven luisteren, want er staat daar een bak water dat naar beneden komt in Singapore. Je kunt daar beter gaan waterpoloën dan Formule 1 rijden. Dus de start is uitgesteld. Lekker blijven luisteren hier naar Het Weekend Is Er. Wie is dat?

0: Het weekend is er op Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Download

0: weet wat je moet doen.
1: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
2: Bouw aan je merk met Rijnmond Reclame. En adverteer al vanaf 1000 euro. Kijk op rijnmondreclame.nl. Rijnmond Reclame. Jouw partner voor regionaal succes.
3: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, 1,89.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Morgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Het weekend is er met Ronald van Oudheusden.
9: Radio met een grote R.

0: blijft dat toch een lekker plaatje. Deep Blue Something met Breakfast at Tiffany's hier op Rijnmond.
1: Dit is Het Weekend Is Er met Ronald van Oudheusden.
0: Een bijzonder goeiemorgen. Het is het tweede uurtje van Het Weekend Is Er, met straks alles over het laatste weekend van het Architectuurfilmfestival in Rotterdam. Hoeveel mensen zijn daar eigenlijk op afgekomen de afgelopen dagen? En straks ook een vooruitbeschouwing, een bijzondere vooruitbeschouwing op Feyenoord AZ. Vanavond ook op Radio Rijnmond te volgen in een extra sportuitzending vanaf 6 uur hier op de radio. Om 16:30 trapt trouwens Sparta al af, hè? In Deventer tegen Go Ahead Eagles. Ook daar natuurlijk de hoogtepunten van later in de sportuitzending. Feyenoord AZ, hou rekening als je vanuit de omgeving Schiedam komt en je wil met de trein naar de Kuip. Ja, dan zul je toch even moeten improviseren. Want we hebben het al in het nieuws gehoord. Er is een stremming tussen Rotterdam Centraal en Delft. En dat gaat nog wel de hele dag. En nou, als ik het zo inschat, misschien wel het hele weekend duren. Dus dan moet je met de metro gaan reizen. Er is op dit moment één filetje. Die popt net op in mijn scherm op de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij het knooppunt Oude Rijn staat een file van 4 kilometer. En ook op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Bij het Hellegatsplein staat 3 kilometer op dit moment. Voor de liefhebbers van de Formule 1, ja, er wordt nog niet gereden. De sprintrace zou om 11 uur van start gaan in Singapore. Maar het regent daar zo hard dat ze inmiddels de zwemvliezen aan het aantrekken zijn. Dus de start is uitgesteld. En voor de rest heel veel lekkere muziek. En, jawel, als je het geluid hoort van die sirene. Hè? Ja, ik ga dat niet nog een keer laten horen, want dan krijg ik gelijk heel veel van die appjes. Maar ik mag straks weer een noodradio weggeven. Je kent de spelregels, de laatste van deze week. Dus als je het alarm hoort straks tussen de platen, gelijk even appen naar de Rijnmond-app en dan de frequentie appen. Op welke etenfrequentie kun je Radio Rijnmond het best volgen in een geval van nood? Ah, deze man heeft eigenlijk een soort sweepertje-effect, hè? Want is het, het heel veel muziek gemaakt, maar wordt altijd geconfronteerd met deze plaat. Never Gonna Give You Up. Dit is de one and only Mr. Rick Astley.

0: Ja, die Rick Astley, hij heeft nog wel wat andere hitjes gemaakt, maar hij hoeft er natuurlijk na deze single nooit meer te werken. En ik denk dat hij nog rondkomt ieder jaar van de royalties van dit plaatje. En het is zo'n gimmick geworden dat hij ook met heel veel artiesten heeft opgetreden die helemaal niks hebben met deze disco natuurlijk. Ik kan me herinneren dat hij met de Foo Fighters op het podium heeft gestaan en dat ze dit spelen. Ja, dat was werkelijk geweldig om te zien. Dit is Radio Rijnmond. Het is 18 minuten over 11 tot 12 uur. Het weekend is er. Dan gaan we een paar uurtjes lekkere non-stop laten horen. Muziek uit de 80's, 90's, maar ook lekkere muziek uit de 70's en de 60's hoor. En vanaf 6 uur natuurlijk sport op Radio Rijnmond. Met straks na 11:30 ook hier aandacht voor de wedstrijd Feyenoord tegen AZ. Vandaag en morgen zijn ook de laatste dagen van het Architectuur Filmfestival Rotterdam. En deze week hoorde je al het een en ander. Bijvoorbeeld over de documentaire films en over de bibliotheek van Rotterdam. En 125 jaar Hotel New York. Ik liet daar het vorige uur al wat fragmenten van horen. En die laatste film ga je trouwens ook in het voorjaar zien op TV Rijnmond in 4 delen. Vorige week blikte ik vooruit met Rookje Meijerink van het filmfestival. En dat beviel me uitstekend. Dus Rookje die mocht terugkomen vandaag. Goedemorgen Rookje.
1: Goedemorgen.
0: Ja, er is vandaag en morgen nog van alles te beleven hè, op de doeken van Lantaarnwensten.
1: Absoluut. Er zijn nog 2 dagen vol film en architectuur hier bij het Architectuur Filmfestival Rotterdam.
0: Ja.
1: Mis het zeker niet.
0: Nee, wat zijn de hoogtepuntjes wat jou betreft dit weekend?
1: Daar zou ik wel 3 dingen denk ik uit willen lichten, als dat mag. Mm-hmm. Wij hebben vanavond om 21:15 nog de speelfilm Promised Spaces. Yeah. En dat is de winnaar van de juryprijs van het AFVR, de King Kong Award. Die is in première gegaan in Cannes en nu dus bij AFVR.
0: En waar gaat het over?
1: Het gaat over een nieuwe stad die gebouwd wordt in Cambodja. En over de mensen die daar gaan wonen en de mensen die hem bouwen.
0: Oké.
1: En het is een speelfilm, dus dat belooft wel wat.
0: Nou, laat het je vanavond, hè? Vanaf 10 uur, zeg je, in Lantaarnvenster?
1: Vanaf 21:15.
0: 21:15 zelfs. Nou, moet je nagaan. Kan je eerst nog naar de Kuip en dan naar een film.
1: Precies.
0: Ja.
1: En als je nou meer van de documentaires bent, dan kan je morgen nog naar de Best of AFVR. Dat zijn 4 van de beste documentaires van het festival.
0: Ja.
1: En die screenen we samen met onze mediapartner, Architectenweb is dat.
0: Ja.
1: En die kun je kopen als pakket. Dus 4 films, back-to-back, achter elkaar. Dan zit je van 1 uur 's middags tot 19:30 avonds zit je in de zaal. Maar ik heb goed nieuws. Ja? Je kunt ze ook loskopen.
0: Oh, kijk aan. Hey, maar dan moet je echt naar buiten gedragen worden, denk ik, hè?
1: We hebben ieder jaar een vast kern hardcore kijkers. Die komen de hele middag komen die in Lantaarnvenster filmen en documentaire kijken. Dus als je denkt, ik kan het aan, dan kan ik het je aanraden.
0: Ja. Hey, er zijn natuurlijk deze week heel veel films vertoond. Gaan die nou ook nog andere bioscopen in? Gaan die on tour, zeg maar? Of is dit echt heel specifieke doelgroepen die deze films bezoekt?
1: Dat verschilt. Maar bijvoorbeeld zo'n film als Promised Spaces, die dus de juryprijs heeft gewonnen. Mm-hmm. Die gaat zeker ook nog draaien in de bioscopen. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de film over Hotel New York. Die hier gisteren in première is gegaan. Ja. Die gaat ook nog draaien in Cinerama en in Lantaarnvenster. Voordat hij bij Rijnmond komt. Sorry.
0: Ja. Nee, dat geeft niet. Ik heb vanaf maandag in Cinerama. Dat is dus geen concurrent. Maar dat is gewoon, we zijn op de wereld om elkaar een beetje te helpen.
1: Exact.
0: Ja.
1: Dus als je denkt, ik haal het nu niet. Dan kan je eventueel voor sommige films nog wil je kansje napakken.
0: Hey.
1: Mocht het nou niet lukken, dan moet je natuurlijk zeker naar AFVR komen.
0: Rookje.
1: En dan had ik nog 1 laatste tip.
0: Zeker.
1: Als je nou denkt, ik heb zin in een feestje vanavond, kom dan ook naar AFVR. Want vanavond hebben we Architect of the After Hours, onze clubnacht, van 11 tot 5 in Lantaarnvenster, samen met Nieuws Klaar en met Operator, de hele nacht dansen op DJ's. En je kan ook nog film kijken.
0: Hey, maar
1: non-stop.
0: Rookje, ik heb een bepaald beeld, kijk ineens. Een feestje met allemaal architecten om je heen. Het lijkt me echt geen feest.
1: Architecten kunnen wel dansen, hoor.
0: Ja, die dansen heel donzig, hè, schijnt. Ja, ja. Hey, maar dat is dus vanavond. En moet je kaartje verkopen?
1: Ja, klopt. Ja. 12 euro zijn het.
0: Okay,
1: nou, en dan heb je dus heb je de hele nacht heb je DJ's en films.
0: En architect om je heen. Dus als je dan je schuurtje, als je schuurtje wil verbouwen, dan koop je een kaartje voor 12 euro. Dan kan je op de dansvloer gratis een advies krijgen natuurlijk.
1: Ik weet niet of ze daar nog zin in hebben vanavond.
0: Hey, hoe zat het met
1: het... kan ook zo'n feestje.
0: Ja, met de publieke belangstelling. Hoe was het de afgelopen dagen? Goed?
1: Het ging meer dan goed. We hebben gisteren, denk ik, non-stop uitverkochte zalen gehad hier in Notaar of Winter. Woensdag de opening night, ook helemaal uitverkocht.
0: Ja.
1: We klagen niet.
0: Volgend jaar weer?
1: Volgend jaar weer, absoluut.
0: Wat doe jij dan de rest van het jaar, Rookje?
1: De rest van het jaar werk ik voornamelijk ook voor Aster. Oh. Maar ook nog wel voor andere festivals en architecten.
0: Nou.
1: Maar Aster is natuurlijk wel het hoogtepunt van het jaar.
0: Nou, als je nog wat leuks te melden hebt de komende maanden, dan hoor ik je graag hoor.
1: Zeker.
0: Goed zo.
1: Wij houden contact.
0: Ik zou zeggen, dansen vanavond tussen al die architecten op de dansvloer.
1: Absoluut.
0: Goed zo. Bye-bye.
1: Zeker.
0: Ja, dankjewel. Bedankt. Hoi hoi. Dag Rentje.
1: Hoi hoi.
0: Ach ja, lekker vrolijk. En dit is Shanna Spyro, die heeft me een stem. Ach, ik ga nu mijn kippenvel een beetje koesteren.

1969, de Beatles. Ja, de alarmbellen die hebben zojuist geklonken. Dus je hoeft niet meer te appen. Ik ga zo meteen een winnaar kiezen voor de Noodradio. Vanavond.

0: Dat was Roxette hier op Rijnmond. Het is inmiddels 5 minuten over 11:30. Er gaat zometeen gestart worden in Singapore voor de sprintrace. En ik met een schuin oog zal ik jou in ieder geval op de hoogte houden van de verrichtingen van onze vriend Max Verstappen. Maar je hoorde net de sirene. Nou, en dan krijg ik ongelooflijk veel appjes meteen binnen. Ik wil iedereen zeer bedanken voor de deelname. Maar ja, er kan er maar één de winnaar zijn. Dus ik heb blind een nummer gedraaid. En wat blijkt, die zit in het buitenland. Dick Visser, goedemorgen.
1: Goedemorgen, vanuit Frankrijk.
0: Vanuit Frankrijk. Je zit gewoon naar Rijnmond te luisteren, naar mij te luisteren in Frankrijk.
1: Ja, dat kunnen we niet missen natuurlijk. Hè. Ik bedoel, de DHB aan en dan op vakantie gewoon naar Rijnmond luisteren.
0: Wat grappig, joh. En zit je dan in een caravan of in een huisje of in een auto?
1: Nee, we rijden op dit moment met de camper. We zijn net de grens tussen België en Frankrijk overgegaan.
0: Ja.
1: En we zijn richting Barcelona aan het rijden.
0: Wauw, lekker zeg. Hoe lang ga je erover doen?
1: Barcelona, een dag of 4. Maar ik denk dat we tegen de kerstpas terug zijn in Nederland.
0: Zo hé. Hey.

0: reizen?
1: Ja, die zit eruit. En Rol, die zit er dus in.
0: Oh, wat gezellig zeg. Hey, jij hebt een noodradio gewonnen.
1: Hartstikke mooi, ja.
0: Moet je wel even de frequentie van Rijnmond noemen, hè?
1: 93.4 FM.
0: Dat lijkt me geweldig, ja. Helemaal goed. We hebben later nog wel even contact. Dan stuur ik even een berichtje voor je adres. En dan komt dat ding er vanzelf naar aan.
1: Oké, hartstikke fijn. En bedankt voor de radio. En fijne uitzending.
0: Ja, mag ik jou een ongelooflijk mooie reis en een mooie vakantie wensen. En de groeten aan de vrouw en de hond.
1: Ja, oké. Die hebben meegeluisterd. Dankjewel.
0: Bye bye, Dick.
1: Oké, dag.
0: En dit is een geweldige nieuwe plaat van Douwe Bob. Note to Self, het kattenbelletje, maar dan muzikaal.

0: country is weer een opmars, hoor. Want dit is ook prachtig, zeg. Douwe Bob met zijn nieuwe single Note to Self. Het is 11:50. En een update vanuit Singapore, waar Max Verstappen inmiddels aan de leiding ligt. Want bij de start van de sprintrace ging George Russell hem in de Mercedes voorbij. Maar een paar bochten verder crashte die. Dus Russell ligt eruit. Die kan het WK wel vergeten. En Max Verstappen zal zo meteen achter de safety car als eerste weer vertrekken. Dus wat dat betreft gaat het crescendo daar in Singapore. Eens even kijken, want wij hebben hier in de studio natuurlijk... Ja, hebben jullie hem niet gemist? Nou, ik wel. Mijn vaste gast in de show in de weekenden dat Feyenoord thuis speelt. Oftewel, Frans Rijgaard is in town. Hou je dochters binnen. En dat betekent punten pakken in de Kuip. Hallo Frans, goedemorgen.
1: Zo dan, goedemorgen. Ja.
0: Nou, je dochters. Nee, gewoon je echtgenoten, denk ik. Hè?
1: Ja, iedereen binnenhouden.
0: Je bent op leeftijd. Frans, vanavond mogen we weer in de Kuip. 7:15 de aftrap, vanaf 6:00 op Radio Rijnmond te volgen. Hoe ben jij de eredivisieloze periode doorgekomen?
1: Ja, verschrikkelijk. Ja? Dat meen ik echt. Ik ben zo blij dat het weer gaat beginnen. En misschien denk ik daar vanavond laat anders over, maar dan nog heerlijk om weer naar Feyenoord te gaan. Want ja,

0: Ik heb niks met dat interland voetbal.
1: Nee, jij zit niet in een oranje shirt de afgelopen weken voor de televisie.
0: Nee.
1: Maar het is toch heel leuk om Feyenoorders daar te zien accelereren?
0: Ja, kijk, ik denk misschien wat gek, maar het liefst heb ik dat Feyenoorders niet voor Oranje spelen, want ze kunnen alleen maar geblesseerd raken. En als Nederland verliest, krijgen zij de schuld. Maar CGL zag ik invallen. Tegen Servië was volgens mij. Dus ik heb wel wat gezien. Dan zit ik daar wel van te genieten.
1: Ja.
0: Zo gemakkelijk als die jongen dat doet. Alsof hij al jaren in Oranje speelt. Die doet gewoon zijn ding. En is nergens onder de indruk. En er verandert ook meteen iets in het spel. Heerlijk.
1: Ja, ik vind het ook mooi dat zo'n zegje als zo'n jonge jongen ook zo hongerig is. En dat hij ook zegt dat hij van Xavi kan leren. Hè? Want het is natuurlijk toch een pikkie dat hij zijn pyjama naar Xavi zat te kijken.
0: Ja, maar hij heeft een hele goede instelling. Ik heb het laatst ook ergens geschreven dat hij na de wedstrijd tegen NEC. Ik zal geen nek meer zeggen. Dat hij heel zelfkritisch was. Hè? Dat een fragment getoond werd waarin die bal te ver voor zich uitspeelt. En dat hij dan gewoon live op televisie zegt hoe slecht hij dat eigenlijk van zichzelf vindt. Nou, dat is ongekend. Dat zegt heel veel over hem.
1: Nou, dat is vooral ongekend in de voetbalwereld.
0: Ja.
1: Hè? En zelfkritisch zijn, dat zie je niet heel vaak bij spelers. Ze geven altijd een ander de schuld.
0: Ja, er zit een goede kop op, zeggen ze dan. Hè?
1: Drukke tijden weer. Dinsdag komt Como naar Rotterdam voor de Champions League. Het tweede duel. Hè? De eerste ging met 5-1 verloren in Barcelona. Dat was ingecalculeerd. Wat verwacht je van die wedstrijd tegen Como?
0: Dinsdag? Ik dacht woensdag eigenlijk.
1: Maar... Oh, woensdag kan ook. Ja. Ik dacht dinsdag.
0: Como is echt een hele goede ploeg. Ze spelen echt heel goed. Dus vooraf zeg ik, ja, als je daar een punt tegen kan halen, dan doe je het heel knap.
1: Ja.
0: Maar ik zag gisteren op YouTube Alwin zeggen van FFC 1908. Dat in de Kuip, die Europacup-avonden zijn vaak wel magisch. Dat dan komen de krachten los, waardoor je gekke dingen kunt meemaken. Nou, laten we daarop hopen dat we kunnen verrassen. Maar het is een hele goede ploeg.
1: Ja, in de Italiaanse competitie scoren ze gemakkelijk, maar ze krijgen ook veel doelpunten tegen.
0: Dat heb ik niet gezien.
1: Ja, oké. Ze hebben er na een paar wedstrijden al 6 achter de oren. Dus laten we hopen dat Feyenoord het doel weet te vinden komende week tegen de Champions League. Vanavond AZ. Vind jij dat ook de titelkandidaat met PSV en Feyenoord samen?
0: Ik denk dat er nog wel één is, helaas. Maar ik had Feyenoord vooraf niet als titelkandidaat gezien. AZ ook niet. En als ik heel eerlijk ben, je moet voorzichtig zijn, vind ik, als ik kijk naar de kwaliteit van Feyenoord en AZ, vind ik Feyenoord toch wel meer kwaliteit hebben. Maar ja, de beste wint niet altijd. Dus AZ heeft een hele degelijke, stugge ploeg, hele goede ploeg. Dus dat wordt een topwedstrijd vanavond.
1: Ja. Ze hebben wel een aderlating, hè? Want Smit doet niet mee, is geblesseerd.
0: Smit doet niet mee.
1: Ja.
0: Ja. Maar ze zullen toch nog wel andere goede spelers hebben.
1: Ja. En jij zit vanavond in de Kuip natuurlijk.
0: Ja. Ja. Jij ook toch?
1: Ja, ik ben er ook, ja. Vakkie E.
0: Ja. E. Zwaai ik even naar je.
1: Goed zo. Jij zit in vak C.
0: Vak C. Dan, ja. Ja.
1: En dan zeggen wij tegen elkaar, komen wij uit Rotterdam?
0: Kun je dat niet horen dan?
1: Dat bedoel ik. Bij iedere thuiswedstrijd heb jij hier een podium als columnist voor Feyenoord. We gaan jou weer de komende minuten het woord geven. Frans, ben je er klaar voor?
0: Ik wel.
2: Geen daden, maar woorden. Hier is Frans.
0: Lieve luisteraars, nu we het toch over Feyenoord hebben, supportersvereniging De Feyenoorder vraagt het legioen vanavond de Kuip vol te hangen met spandoeken. Het sfeerteam van de supportersvereniging heeft op dat vlak al een reputatie. Denk aan de Zilvervloot, het doek dat in 2014 over de Noordzijde rolde voor de wedstrijd tegen het Spaanse Sevilla. Of Welcome to our Lunatic Asylum. Welkom in het gekkenhuis, vorig jaar voor de wedstrijd tegen het Griekse Panathinaikos. En toen Feyenoord het in 2020 met trainer Dick Advocaat opnam tegen het Zwitserse Young Boys, hing in de Kuip een ondeugend doek met de tekst Our Dick doesn't like Young Boys. Af en toe zie ik op de Noordzijde een klein doek met een kort en krachtig Red de Kuip. Vanavond gaat het om dit soort doeken. Eenpersoonsdoeken met een simpel Hup Feyenoord. Of een steunbetuiging aan een supporter in nood. Hack het, hou vol. Steundoeken, kreundoeken. De tijd van doeken met bestuur tegen de muur lijkt achter de rug, maar een doek met eenhoorn maakt nog geen zomer, moet kunnen. Zelf voorzag ik in 1992 een grote Nederlandse vlag van de tekst Feyenoord. Niets meer en niets minder. Dat doek beleefde zijn vuurdoop op White Hart Lane, het stadion van Tottenham Hotspur. Nadat ik al voor de wedstrijd het stadion werd uitgezet omdat ik iets had geroepen dat de Engelsen niet leuk vonden, mocht ik er niet meer in om mijn vlag te halen. Mijn dure doek was ik kwijt, maar één troost, Feyenoord was een ronde verder. Later, toen bekend werd dat voorzitter Jorien van den Herik het weer eens in geldnood verkerende Feyenoord geld had geleend tegen maar liefst 12% rente, bedacht ik een doek met de tekst Jorien ne va plus, deze club is niet meer van u. Dat was wat aan de lange kant en daarom kortte ik het in tot Jorien ne va plus. Ik hing het doek aan de tweede ring en of het door het doek kwam weet ik niet, maar kort daarna stapte Jorien op. Vanavond, lieve vrienden en vriendinnen, komt AZ naar de Kuip en ik hoop op honderden doeken. Het begin van een nieuwe traditie die begint met een overwinning op de Alkmaarders. Ik neem ook maar weer eens een doek mee. Een kleintje. Op een witte zakdoek heb ik geschreven: Jorien ne va plus, deze club is er ook voor u.
2: Daar zat geen woord Frans bij.
1: Frans, heerlijk, dankjewel. Hè. Het mooie is dat die zakdoek die hij vanavond meeneemt, die heb je net volgesnoten met z'n... Hij kwam echt op tijd, hè? Dat slot van de column. Mag ik je danken?
0: Ja, dat mag zeker. Dankjewel.
1: 3 punten vanavond.
0: Laten we het hopen.

alles is liefde. En met die liefde heb ik ook de afgelopen 2 uur radio voor jou gemaakt, waar je ook bent. En aanstaande maandag doe ik dat weer tussen 2 en 4. Dank voor het luisteren. Max ligt in de sprintrace naar 8 rondjes nog steeds op kop. Dus dat gaat hartstikke goed daar in Singapore. Veel plezier vanavond bij de sportcollega's. Vanaf 6 uur op Radio Rijnmond. Een extra sport met Feyenoord AZ.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Zin in vakantie? Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
16: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
17: Een initiatief van Pfizer.
18: Het is 12 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen non-stop de beste muziek op jouw zender. Nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaert. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. Dat is 010-24-16-200. Ik herhaal 010-24-16-200. Dat nummer staat natuurlijk ook op onze website. De storing begon om 10:15 gisteravond bij KPN. En de vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar. En het ziekenhuis kan ook niet meer zelf via die vaste nummers bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. En er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen. En het Erasmus MC gaat kijken of dat misschien te maken heeft met de telefoonstoring. Gaan we naar Papendrecht, want daar woedt een zeer grote brand in een loods aan het Nanengat. Bij de brand komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert uitgegaan. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren gesloten houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, dan kun je die het beste uitzetten. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen heel goed met zeep. De veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar de verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. In de omgeving zijn wegen afgezet in verband met de brand, onder andere de Ketelweg. Er zijn geen meldingen over gewonden. Er rijden de hele dag geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. Er wordt nu onderzocht of er sprake is van sabotage. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt. In de technische ruimte bij de spoorbrug zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. En door de schade kunnen er voorlopig geen treinen rijden tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. En die storing duurt nog zeker de hele dag, maar het kan volgens ProRail ook wel langer gaan duren. En dan krijg je nog het weer. Wolken en zon vandaag en verspreid over de regio vallen er buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er wel meer zon dan vandaag. En de middagtemperatuur dit weekend die ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En er is verkeersinformatie. Ja, ik begin met de informatie over treinreizigers. Ik zei het al in het nieuws. Er rijden de hele dag, en misschien ook morgen nog wel, geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. En dat betekent dat als je nu vanaf bijvoorbeeld Leiden, Den Haag of Delft naar Rotterdam wil, of andersom, dan kan je omreizen via Gouda. Je kan natuurlijk ook de Randstadrail pakken. Dat is ook mogelijk tussen Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal. En als je tussen Schiedam en Rotterdam reist, dan kun je nu het beste de metro pakken. En er rijden ook nog, maar dat is heel erg mondjesmaat, stopbussen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. En dan zie ik ook nog een file in onze regio. En die staat op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Dus voor de Merwedebrug 2 kilometer file.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
19: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
20: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
21: Voordeelhuisjes.nl.
19: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
20: Voordeelhuisjes.nl is wederom website van het jaar.
21: Voordeelhuisjes.nl.
22: Rouwkaart, kerst,
23: uitvaartpraat.
22: Bloemstuk, koets met paarden,
23: uitvaartpraat.
22: Koffie, cake, bitterballen.
23: Uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
24: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
23: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
24: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
25: Hey, Raymond!
12: Je hebt minder last van een droge huid met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
26: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
28: Morgen.
27: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
28: Echt waar, joh?
27: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
29: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
30: Hallo, eet smakelijk voor straks.
29: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
31: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Non-stop de lekkerste muziek.
4: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
4: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in industriële kunststofbedrijfsvloeren voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen één dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
3: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor, wat denk je, maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
6: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Hey Raymond!
10: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
9: Hey Raymond!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
11: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Het is 1 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen weer non-stop de beste muziek op jouw zender. Ik ben Martin van der Boogaard en van mij krijg je het nieuws. In Papendrecht wordt met een kraan de loods uit elkaar getrokken waar vanochtend brand uitbrak. Als de loods uit elkaar is getrokken, kan de brandweer het vuur makkelijker blussen. Vanwege de brand aan het Nalengat in Papendrecht is een NL-alert verstuurd. Als je in de buurt van de brand woont, moet je ramen en deuren dicht houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, kun je die het beste uitzetten. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. Als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met zeep. De veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar de verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In die technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. Dat is 010-24-16-200. Ik herhaal 010-24-16-200. De storing begon om 10:15 gisteravond bij KPN. De vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar en het ziekenhuis kan ook niet meer via die vaste nummers bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. Er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen en het Erasmus MC gaat kijken of dat misschien te maken heeft met de telefoonstoring. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk in Rotterdam een groot Halloweenfeest gehouden. En de vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk. En daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest, waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. Een petitie om het Halloweenfeest tegen te houden is inmiddels door 7500 mensen ondertekend. En dan het weer. Wolken en zon vandaag, verspreid over de regio vallen er buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er wel meer zon dan vandaag. En de middagtemperatuur dit weekend ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En dan is er informatie voor treinreizigers. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Als je vanuit Delft, Den Haag en Leiden naar Rotterdam wil, of andersom, dan kun je omreizen via Gouda, of je kunt ook gebruik maken van de Randstadrail. Vanaf Schiedam naar Rotterdam Centraal, dan kun je het beste de metro pakken. En er rijden ook nog, maar dat is heel erg mondjesmaat, stopbussen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
16: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
17: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
16: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
16: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
18: Klachten door de verkeerde zithouding? Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u de beste relax- en staalopstoelen. In elke stijl en speciaal op maat gemaakt. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom. Of op voorbroodmeubelen.nl.
19: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbrood.nl.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl. Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Non-stop de lekkerste muziek.
10: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Download

0: weet wat je moet doen.
1: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Het is 2:00. Je luistert naar Rijnmond. Zometeen weer non-stop de beste muziek op jouw zender. Nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaert. De brand in een loods in Papendrecht is onder controle. Een uur geleden gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand aan het Nanengat in Papendrecht brak vanochtend uit en het werd al snel een zeer grote brand. Met een kraan is de loods uit elkaar getrokken, zodat het vuur makkelijker kon worden bestreden. In de loods zaten verschillende bedrijven. Vanwege de brand werd een NL-alert verstuurd. Mensen in de buurt kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En in de omgeving is ook nog verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met water en zeep. En de veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar die verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. En dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. De politie meldt dat bij die brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In die technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. Dat is 010 en dan 24162000. Ik herhaal 010 24162000. De storing begon om 11:15 gisteravond bij de KPN. De vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar. En het ziekenhuis kan ook niet meer via die vaste nummers zelf bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. En er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen. En het Erasmus MC gaat bekijken of dat misschien te maken heeft met de telefoonstoring. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk een groot Halloweenfeest gehouden. De vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest, waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. Een petitie om het Halloweenfeest tegen te houden is inmiddels door meer dan 7500 mensen ondertekend. En dan het weer, wolken en zon. En verspreid over de regio valt er een bui. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar er is wel meer zon dan vandaag. En de middagtemperatuur dit weekend die ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En dan verkeersinformatie. Ik begin met verkeersinformatie voor treinreizigers. Want tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus, ik zei het al in het nieuws, rijden In ieder geval vandaag geen treinen. Dat heeft te maken met een brandstichting vannacht. Morgen zou die storing ook nog wel eventjes kunnen duren. Dus hou dat goed in de gaten. Als je met de trein reist vanuit Delft, Den Haag of Leiden bijvoorbeeld, en je wil naar Rotterdam, dan kun je omreizen via Gouda. Je kan natuurlijk ook de Randstadrail pakken. Dus dan ga je van Den Haag Centraal naar Rotterdam Centraal of andersom. En als je van Schiedam naar Rotterdam Centraal wil met de trein, ja, dat gaat nu niet. Dus pak dan de metro. En er is ook nog mondjesmaat busvervoer van Delft Campus naar Rotterdam Centraal. En dan heb ik ook nog een paar files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Daar staat tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk Plaspoelpolder een file van 6 kilometer. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. De A16 dan Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Centrum. Een file van 3 kilometer. Dus dan heb ik het over de Van Brienenoordbrug. En file op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam voor de Merwedebrug 2 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.
0: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
10: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
10: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
12: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
14: Morgen.
13: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
14: Echt waar, joh?
13: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
15: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
17: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
18: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
17: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
19: Dit is Radio Rijnmond.
20: Non-stop de lekkerste muziek.
19: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
4: Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75. Voordeelhuisjes.nl.
3: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met 2 S'en.
4: Voordeelhuisjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeelhuisjes.nl.
5: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom lekker hangen bij het gratis Punkhangconcert. Alleen dit weekend. Want live muziek beleef je nog beter als je lekker zit. Maar dansen mag ook. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
6: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
2: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey, doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Het is bijna 3:00. En je luistert naar Radio Rijnmond. Straks weer de beste muziek op jouw zender, maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. De politie meldt dat bij die brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. De brand in een loods in Papendrecht is onder controle. De brand aan het Nanegat in Papendrecht brak vanochtend uit en het werd al snel een zeer grote brand. Met een kraan is de loods uit elkaar getrokken zodat het vuur makkelijker kon worden bestreden. In de loods zaten verschillende bedrijven. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met water en zeep. De veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar die verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. En dat is 010-2416-200. Dus 010-2416-200. De storing begon om 10:15 gisteravond bij KPN. En de vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar. En het ziekenhuis kan ook niet meer via die vaste nummers zelf bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. En er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen. En het Erasmus MC gaat kijken of dat te maken heeft met de telefoonstoring. De Rotterdamse politie heeft een jongen van 13 betrapt die op een fatbike met 66 km per uur over de Beierlandse Laan reed. De politie hield een grote controleactie op de Boulevard Zuid. Er zijn 117 bekeuringen uitgeschreven, onder meer voor over de stoep of door rood licht rijden. En ook werden mensen bekeurd die met een verboden elektrische step reden. Twee mensen werden aangehouden omdat ze met drank op of onder invloed van drugs achter het stuur zaten. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk een groot Halloweenfeest gehouden en de vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. Een petitie om het Halloweenfeest tegen te houden is inmiddels door meer dan 7500 mensen ondertekend. En dan het weer, wolken en zon, en verspreid over de regio valt er een bui. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er wel meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend, 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En dan is er verkeersinformatie. Ik begin weer met de informatie voor treinreizigers. Er rijden geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat gaat nog de hele dag duren. Misschien dat die storing ook morgen nog is, dus hou daar rekening mee. Als je tussen Rotterdam en Delft, Den Haag en Leiden wil reizen, dan kun je of de Randstadrail pakken vanaf Rotterdam Centraal naar Den Haag Centraal. Je kan ook omreizen via Gouda. En als je van Schiedam naar Rotterdam wil met de trein, ja, dat kan nu niet, dus dan pak je de metro. En er rijden ook nog stopbussen vanaf Delft Campus naar Rotterdam Centraal en terug. En dan zie ik nog een file in onze regio. En die file die staat op de A27 Utrecht richting Breda voor de Merwedebrug 2 kilometer file.
7: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl. Download nu.

0: weet wat je moet doen.
1: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaat. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Non-stop de lekkerste muziek.
2: Radio met een grote R.
4: Hey man.
5: Watch out! It's a woodpecker from space!

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat schouder aan schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, schouder aan schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Bouw aan je merk met Rijnmond Reclame. Met ons bereik je meer dan 80% van de inwoners uit de regio. Je adverteert al vanaf 1000 euro. Kijk op rijnmondreclame.nl. Rijnmond Reclame, jouw partner voor regionaal succes.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
7: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Dit is het belangrijkste nieuws vandaag op Radio Rijnmond. Mijn naam is Martin van der Boogaert. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand afgelopen nacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. In Papendrecht heeft een grote brand gewoed in een loods. De brand aan het Nanengat in Papendrecht brak vanochtend uit en het werd al snel een zeer grote brand. Met een kraan is de loods uit elkaar getrokken zodat het vuur makkelijker kon worden bestreden. In de loods zaten verschillende bedrijven. Vanwege de brand werd een NL-alert verstuurd. De Rotterdamse politie heeft een jongen betrapt die op een fatbike met 66 km per uur over de Beierlandse Laan reed. De politie hield een grote controleactie op de Boulevard Zuid en er zijn 117 bekeuringen uitgeschreven. Onder meer voor over de stoep rijden en door rood licht rijden. En ook werden mensen bekeurd die met een verboden elektrische step reden. 2 mensen werden aangehouden omdat ze met drank op achter het stuur zaten. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk een groot Halloweenfeest gehouden. En de vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest, waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. En dan het weer. Wolken en zon verspreid over de regio vallen er een paar buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ongeveer 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
9: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
10: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
12: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: Non-stop de lekkerste muziek.
8: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
6: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Airwalk. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
7: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
8: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
9: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
13: Hey Remo!
14: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
13: Hey,
14: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: Dit is het belangrijkste nieuws vandaag op Radio Rijnmond. Mijn naam is Martin van der Boogaard. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand afgelopen nacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. In Papendrecht heeft een grote brand gewoed in een loods. De brand aan het Nanengat in Papendrecht brak vanochtend uit en het werd al snel een zeer grote brand. Met een kraan is de loods uit elkaar getrokken zodat het vuur makkelijker kon worden bestreden. In de loods zaten verschillende bedrijven. Vanwege de brand werd een NL-alert verstuurd. De Rotterdamse politie heeft een jongen betrapt die op een fatbike met 66 km per uur over de Beierlandse Laan reed. De politie hield een grote controleactie op de Boulevard Zuid en er zijn 117 bekeuringen uitgeschreven. Onder meer voor over de stoep rijden en door rood licht rijden. En ook werden mensen bekeurd die met een verboden elektrische step reden. Twee mensen werden aangehouden omdat ze met drank op achter het stuur zaten. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk een groot Halloweenfeest gehouden. En de vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest, waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. En dan het weer. Wolken en zon verspreid over de regio vallen er een paar buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ongeveer 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
18: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat schouder aan schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, schouder aan schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
19: Download.

0: tot 50. Weet wat je moet doen.
1: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
2: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
7: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
8: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
8: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Non-stop de lekkerste muziek.
9: Radio met een grote R.

Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De prijs van

0: matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
2: Extra Materieel, het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra Materieel.
3: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom lekker hangen bij het gratis Bankhangconcert. Alleen dit weekend, want live muziek beleef je nog beter als je lekker zit. Maar dansen mag ook. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
2: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Fony CT, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid, Veerkade Vastgoed, Blonk Verhuizingen, B2L Cargo Care en Runners World Rotterdam Centrum.
3: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social Deal deals die je niet mag missen.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
7: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
11: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
12: Het is bijna 6 uur. Eindelijk, we zijn terug. Na 3 weken lang afwezigheid gaat de Eredivisie weer beginnen. En hoe voor Feyenoord. Feyenoord tegen AZ, wat een topper straks in de Kuip. Aftrap 6:45. Nu is het wel echt 6 uur, tijd voor het nieuws met Martin van den Boogaard.
13: Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand afgelopen nacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. De politie meldt dat bij die brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In die technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele avond duren. De brand in een loods in Papendrecht die vanochtend uitbrak was rond 1 uur vanmiddag onder controle. De brand aan het Nanengat werd al snel een zeer grote brand. Met een kraan is de loods uit elkaar getrokken, zodat het vuur makkelijker kon worden geblust. In de loods zaten verschillende bedrijven. Vanwege de brand werd een NL-alert verstuurd. De Rotterdamse politie heeft een jongen betrapt die op een fatbike met 66 km per uur over de Beierlandse Laan reed. De politie hield een grote controleactie op de Boulevard Zuid en er zijn 117 bekeuringen uitgeschreven, onder meer voor over de stoep rijden en door rood licht rijden. En ook werden mensen bekeurd die met een verboden elektrische step reden. 2 mensen werden aangehouden omdat ze met drank op achter het stuur zaten. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk een groot Halloweenfeest gehouden. En de vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. En dan het weer. Ja, het is wisselend bewolkt en er kunnen verspreid over de regio buien vallen. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. En de middagtemperatuur dit weekend komt uit op een graad of 15. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
14: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Extra materieel, het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra materieel.
16: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen Rotterdam.
17: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
18: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
19: Extra Services, de specialist in montage en verhuur van aluminium stijgers, triangelbruggen, trappentorens, dakrandbeveiliging en meer. Bereikbaarheid een uitdaging? Wij bieden snel een oplossing. Bouw met vertrouwen. Bouw met Extra Services. Extraservices.nl.
20: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
21: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
22: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer occasions op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
23: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Fony CT, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid, Veerkade Vastgoed, Blonk Verhuizingen, B2L Cargo Care en Runners World Rotterdam Centrum.
24: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
25: Download de app en start met vinden.
26: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
27: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, eet smakelijk voor straks.
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
27: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
29: Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
30: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
31: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
32: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
33: Honda, the power of dreams.
34: Is Radio Rijnmond met Frank Stout.
35: 3 weken lang ging het over Xavi, de 100ste van Van Dijk en Meerdink, Brobbey of Zirkzee in de spits. Allemaal leuk dat geneuzel in de marge, dat Nations League heet. Maar nu is het eindelijk tijd voor de Eredivisie. Sterker nog, de nummer 1 tegen de nummer 2, Feyenoord AZ. En de winnaar staat bovenaan. Een zaterdagavondwedstrijd in de Kuip met enorme belangen. Heerlijk, we zijn weer terug. En hoe, we gaan genieten van een absolute topwedstrijd. gadegeslagen door Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel.
0: Het is de start van een geweldige reeks, ook voor Feyenoord, met prachtige duels in de Champions League. Een topper in Eindhoven tegen PSV, die er binnenkort aan zit te komen. Maar allereerst maar eens beginnen inderdaad, Frank, met de topper van vanavond. De strijd om de koppositie in Feyenoord is wat dat betreft niet helemaal ongehavend uit de interlandbreek gekomen. Tsuyoshi Watanabe keerde al eerder terug vanuit Japan richting Rotterdam, maar hij heeft het niet gered. Hij kan niet spelen vanavond en dat betekent dat Mika Marmol naast Jeremiah St. Juste, hij wel op tijd fit voor deze wedstrijd, Mika Marmol daarom in het centrum gaat staan en Gavi Lopez is daarom de linksback van Feyenoord, dat verder ongewijzigd is.
1: Ja, en dat betekent Ernst in het doel, achterin Reed, St. Juste, Marmol en Lopez, het middenveld met Van Houten, Targaline en Zegiel en voorin Hajj Moussa, Ferry en Valente. Dat zijn de elf die zometeen gaan starten namens Feyenoord aan deze 49e ontmoeting met AZ, waarvan Feyenoord het merendeel in de Kuip wist te winnen. En Feyenoord bleef in de ongeslagen in de laatste 8 eredivisiewedstrijden tegen AZ. En laten we hopen dat dat nog eventjes wordt doorgetrokken. Want dat zou betekenen dat Feyenoord na vandaag koploper is in de eredivisie. Het verschil tussen de beide ploegen is op dit moment 2 punten. AZ heeft 1 doelpuntje minder tegengekregen. Nou, kortom, we weten dat er veel op het spel staat vanavond. De koppositie in de eredivisie. En die wedstrijd die begint om 6:45. Dus Feyenoord en AZ.
35: Ja, natuurlijk hebben we het in deze uitzending ook over Sparta, dat op bezoek is bij Go Ahead Eagles. Nog ongeveer een kwartiertje te gaan. 3-2 voor de ploeg uit Deventer. Zonneveld en Martens met de Spartaanse doelpunten. En zojuist was het Tankstedt. Ja, inderdaad, die naam die kennen ze nog wel in de Kuip. Alleen is het neefje van Casper Tankstedt die nu bij Toulouse speelt. Hij zojuist met de 3-2. Goed. We hebben vandaag Dylan Verderman, Thomas Bresser, Mari Oleman op het bureau. De techniek wordt verzorgd door Bob.

0: Ja, we zijn er weer. Radio Rijnmond Sport als Feyenoord speelt Disco Inferno. Eindelijk weer voetbal om het echie. Toch, Dennis en Dennis?
1: Zo is het. Ja, dat is toch het leukste wat er is, hè? Om het echie. Zeker na zo'n hele lange interlandperiode, Frank, die ik ook wel echt heel erg lang vond te duren. Ja, ben ik gewoon blij dat het weer gaat om het clubvoetbal. Want dat is uiteindelijk voor ons natuurlijk het allerleukste ook om te volgen.
0: Nou, ik heb het idee voor onze luisteraars en deze regio ook. De regio die niet zo heel erg veel met het Nederlands elftal heeft.
1: Denk ik, alle Feyenoord supporters toch wel zo'n beetje, denk ik. Niet allemaal, maar heel veel hebben vooral heel veel met Feyenoord en niet zoveel met het Nederlands elftal.
0: Nee. Ik zie Givai Zegio, als het toch over oranje gaat. Ik kom nu het veld op met een rode en witte handschoen. Dat is catchy.
1: Dat is wel eventjes geleden, want ze zijn nu bezig met de warming-up. Dus ik denk dat nog oude beelden zijn die je daar te zien krijgt. Maar ik zie hem nu ook lopen inderdaad, ja, met een lange broek aan. En ook die handschoen inderdaad, rood-wit. Of gewoon lange mouwen en die wat verder uitgetrokken. Dat kan ik vanaf hier niet zien. Maar het was wel lekker bij de kleuren.
0: Ja, zo is het. Hij is erbij. Jij zei eerst zo afgelopen vrijdag. Afgelopen gisteren, kun je ook wel zeggen.
1: Ja, het is een wedstrijdje op zaterdag. Want er zit Danny Buijs. Ja.
0: Als het begint te waaien en de blaadjes gaan vallen, dan dondert AZ in elkaar. Gaan we dat vandaag meemaken?
2: Ja, ik heb mijn AZ bingo-kaart inderdaad bij me. Gisteren in de uitzending al aan gerefereerd. Dat is wel iets wat aan ze kleeft natuurlijk. Hè. De laatste jaren financieel goed geboerd AZ. Vooral in de periode onder Robert Eenhoorn, toen hij daar nog directeur was. Maar wat ook bleef hangen was dat ze uiteindelijk dan niets winnen. Een beker dan, vorig seizoen. Dat dan wel. Maar dat meedoen om de titel, zelfs dat gebeurt eigenlijk al zelden tot nooit. Vaak haken ze echt al eerder af met ook wat gekke punten. Verliezen vaak in thuiswedstrijden. Dit seizoen bijvoorbeeld tegen Willem II al. En dat blijft toch iets wat wij AZ al jarenlang terug zien komen. Ik heb geen enkele garantie dat dit seizoen dan anders gaat zijn. Enkel alleen omdat ze nu op dit moment dan even bovenaan staan.
0: Ja, maar je hebt het over gekke gelijk spelen, gekke punten verliezen in thuiswedstrijden. Ik heb nog wel een clubje die er last van heeft gehad. Twee keer zelfs.
2: Dat clubje wordt... vervelend dat ik naar de pret moet bederven. Maar dat clubje, jij doet op Feyenoord, wordt ook niet zo vaak kampioen.
0: Nee, dat wou ik even vergeten. Dat klopt inderdaad. Maar Giovanni van Bronckhorst...
2: Maar dit seizoen wel, hè?
0: Ja, nee, natuurlijk.
2: Precies.
0: Zo is het vandaag. Even de koppositie binnenhalen en niet meer weggeven natuurlijk.
2: Gio weet hoe dat moet.
0: Ja,
2: dat precies. Heeft hij wel eens eerder gedaan.
0: Dus. Ja, toen stond hij vanaf dag 1 bovenaan. Nog even terugkomen op AZ en op Feyenoord. Het is AZ al 5 jaar niet gelukt om te winnen in de Kuip van Feyenoord. Hè, want natuurlijk wel in een bekerfinale. Ja, aan de andere kant. Het is ook lang geleden dat Feyenoord een topper heeft gewonnen in de Eredivisie.
1: Ja, dat klopt. Alleen dat is natuurlijk wel... Dit is natuurlijk best wel wat veranderd, hè, in de afgelopen periode bij Feyenoord. Dus we gaan eens kijken of het onder deze trainer die nu aan het roer staat beter gaat in topwedstrijden. Zeker in eigen huis.
0: Ja, we weten dat Lopez gaat spelen voor Watanabe. Die Japaner is niet helemaal fit teruggekomen van de interlandperiode. Marmol naar het centrum. Daar ben jij denk ik eerst nog niet zo heel erg gelukkig mee. Jij ziet hem heel graag daar aan op de linksbackpositie.
2: Nee, maar kijk, als Watanabe er inderdaad nu niet bij is. En anders had je bijvoorbeeld met Kraaienveld moeten starten in deze wedstrijd. Ja, dan is dit natuurlijk volkomen logisch. Maar als Watanabe en St. Juste allebei fit zijn. Ja, dan zie ik Marmol het liefst op die linksbackpositie. Maar ja, dat is vanavond niet het geval. Dus dan kan ik me hier absoluut in vinden, natuurlijk.
0: Dus krijgen we Lopez tegenover Oefkir. Die Rotterdamse rechtsbuiten. Lopez hebben we natuurlijk in Barcelona gezien. Nou, daar was hij niet heel erg geweldig. Niet helemaal eerlijk om dat te zeggen. Omdat hij een beetje als valse linksbuiten daar moest spelen. Hebben jullie nou een indruk van Lopez? Hoe goed is die jongen nou?
1: Ja, nog te weinig natuurlijk wel. We hebben nog niet zo heel erg veel ook gezien bij Feyenoord. Ja, tegen Barcelona is het natuurlijk wel even iets anders dan gewoon in de Eredivisie. Dus dan kun je hem eigenlijk pas zien als je hem meerdere wedstrijden hebt gezien. Ik ben ook meer voorstander van Marmol aan de linkerkant. Omdat ik vind dat hij het daar geweldig doet. Maar ja, we weten, nood breekt wetten. Omdat dus blessures zijn bij Feyenoord. Ja, dan moet je gaan schuiven. Hè. Ja, dan is het op zich logisch dat je nu deze keuze maakt. Maar ik ben wel benieuwd hoe hij het gaat doen als hij wat meer wedstrijden gaat spelen. Want daar hebben we nog te weinig van gezien.
0: Ik kreeg van de week de vraag bij een ander radiostation. Wie is nou de favoriet? Feyenoord is toch altijd de favoriet als het thuis speelt in de Eredivisie?
2: Was Peter Bos de presentator?
0: Nee, Twan van Peterstraat was het.
2: Oh.
0: Ja, maar ik snap wat je bedoelt. Ja, Dennis Kranenburg stelde ooit de vraag aan Peter Bos voorafgaand aan een Johan Cruijffschaal. Wie is de favoriet? niet. PSV of Feyenoord. En toen werd Kranenburg even afgeserveerd door een grote Peter Bos.
1: Ja. Hij vond het niet zo'n interessante vraag. Ja,
0: nee, maar ik vind het wel een interessante vraag. Dus kom even met een interessant antwoord.
1: En uiteindelijk gaan wij over Feyenoord, de vraag en hij over de antwoord.
2: Feyenoord.
0: Ja, toch?
2: Ja, Feyenoord is de favoriet vanavond. Het is in eigen stadion. Als je weet hoe Feyenoord de laatste wedstrijden heeft gespeeld. En toch ook hoe AZ heeft gespeeld. Wel veerkrachtig, hè? En ook een hele goede helft hebben ze steeds gespeeld. Maar ook steeds een hele zwakke helft. Want ze zijn meermaals op achterstand gekomen. Poetsen dat dan wel weer recht. Staan niet voor niets bovenaan. Maar als je alles bij elkaar optelt aan de voorkant. AZ ook in de Europese wedstrijden gezien. Dan denk ik dat Feyenoord toch wel de favoriet is vanavond.
0: Bij AZ geen Kees Smit, geen Jis Hoornkamp. Wie dan wel?
1: De keeper is Jari de Busser. Achterin Ilija Dijkstra, Wouter Goes, Lucas Schouten en Mateo Chavez, de Mexicaan. Middenveld met Jordi Klaas, Kelvin Stengs op 10. Daar ben ik ook wel benieuwd naar hoe hij dat gaat invullen. En Peer Koopmeiners. En voorin Ayub Oefkir. Je zei het al, Frank Oudspartaan. Max Meerdink en Rosangelo Daal. En ik sprak net nog eventjes de technisch directeur van AZ. Ons natuurlijk niet onbekend, Niels van Duinen. Daar hebben ze meestal aan kletsen ook. En hij zegt, ja, ik heb er wel vertrouwen in. Hij zegt, want we missen eigenlijk alleen maar Kees Smit. Toen zei ik ook van, je speelt nu wel in de Kuip. Fijn dat het natuurlijk een goede doel. Dus hij zegt, ik ben vooral heel benieuwd ook hoe ze zich daar tegen gaan verhouden in zo'n topwedstrijd. Dus hij is net als wij eigenlijk ook wel heel benieuwd.
0: Hij krijgt wel een paar interessante koppeltjes, hè, denk ik. Met name Hartje Moussa tegen Chavez. Nou, niet de beste linksback uit de Eredivisie. Maar je krijgt Stengs tegenover Van Houten. En ook wel pikant, Zegiel tegenover Klaasie.
2: Ja, en Stengs op dat middenveld, wat Den net al aan refereert, Frank. Dat zou wel eens de sleutel van deze wedstrijd misschien kunnen zijn. Want we weten van Stengs bij Feyenoord de laatste jaren. En ook bij zijn verhuurperiodes. Die blessures hebben wel zijn tol geëist en zijn loopvermogen. Ja, als je hem op 10 zet, het gebrek daaraan, vooral bij de huidige Stengs. Ja, tegen dit middenveld van Feyenoord. Je hebt het over koppeltjes, maar Feyenoord gaat er misschien wel heel vaak eentje vrij hebben op dat middenveld. Waardoor die koppeltjes uit elkaar getrokken worden als Stengs dat inderdaad niet kan belopen. Dus dit zou wel eens een verkeerde zet van de coach van AZ kunnen zijn. Als het inderdaad zo staat.
1: En ik heb ook nog gisteravond het tijdje zitten bellen met een van de mensen die AZ op de voet volgt.
2: Van Peperstraten?
1: Nee. En die vertelde ook. Hij zegt, ik ken dat Kelvin Stengs. Die gaat ook toch gewoon helemaal geen 90 minuten volhouden. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe ze dat dan in gaan vullen. Als hij inderdaad dadelijk op tijd gewisseld moet worden.
0: We hebben met name vaak als invaller gezien. Na een uur als rechtsbuiten. En nu moet hij dus door die afwezigheid van Kees Smit in de basis starten op de teampositie. Dat is... Dat wordt interessant om te zien. Er zijn wat individuele prijzen uitgedeeld de afgelopen week. De beste speler in de Eredivisie van de maand ging naar Hartje Moussa. Retweet met het talent van de maand. En Giovanni van Bronckhorst, trainer van de maand. Voor het eerst dat alle drie die prijzen naar één ploeg gingen.
2: De triple is nu
0: al binnen. In elk geval voor de maand september. Daarmee heb je ook wel een beetje de blikvangers, hè, van dit Feyenoord. Ja, je hebt nog Sergio en Valente natuurlijk, maar... Het geeft wel aan dat Feyenoord een ongelooflijk goede maand september achter de rug heeft natuurlijk.
2: Zeker. Ja, die uitslagen spreken voor zich en nog veel meer dan dat. Zelfs ook de manier waarop. En daar is veel over gezegd en geschreven. En terechte complimenten. Maar ook de kanttekening van oké, gaat dit ook lukken tegen de wat betere tegenstanders? Nou, we worden op ons wenken bediend in de komende periode met AZ. Met Como, met Betis uit, met de PSV uit. Tussendoor dan ook Telstar uit, dat weet ik. Maar vooral die vier wedstrijden die ik net even opzom, die vier tegenstanders. Ben heel erg benieuwd of het Feyenoord lukt om dat niveau aan te tikken van de vorige periode. Als het antwoord op die vraag ja is, dan gaan we ook wat leuke uitzendingen hier op Rijnmond maken.
0: Nou, we gaan woensdag sowieso een hele leuke uitzending maken. Feyenoord tegen Como. Je kan daarbij zijn, hè, ook bij die wedstrijd. We gaan kaarten weggeven, maar ik stel voor dat we dat nogmaals toelichten. Dat hebben we in FC Rijnmond gedaan, maar laten we dat ook even na de volgende plaat doen. En ik wil nog even van Brokers een echt tot laten horen. Dus als jullie ietsje eerder terugkomen van je broodje kroket, dan gaan we daarna nog een tweede gedeelte van de voorbeschouwing doen.
2: Ja, is dat ook... hier al heel lang niet meer, hè? Daarom is Michel van Egmond ook niet zo vaak meer in de Kuip, want het broodje kroket is weg.
0: Ja, ik, het doet mij ook pijn. Ja, wat had je vandaag dan? Gewoon een gevulde koek?
2: Nee, tandoori soep.
0: Tandoori soep?
2: Tandoori soep. En die was echt heel erg lekker.
1: Ja, Den heeft ook meerdere bakjes op. Waardoor andere collega's tweede kommer. Een lege bak.
2: Ik denk, ik ga volledig Frank Stout vandaag. Ik haal gewoon een tweede kommetje.
0: Nou, ga je niet volledig Frank Stout. Dan had je ook een derde en een vierde gehaald.
2: Maar dat ga ik nu doen.
0: Oké, nou, ga jij een derde en je vierde kommetje halen. Hebben wij wat muziek. En dan komen jullie wat eerder terug voor een tweede langere voorbeschouwing. Ja?
2: Doen we, Frank. Tot zo.
0: Hoi.

0: Open in Deventer, Go Ahead Eagles tegen Sparta eindigt in 3-3. Weer een leuke wedstrijd van Sparta. En Ter Ho, 6 minuten voor tijd met de gelijkmaker, die Finse buitenspeler. Voor de tweede keer dat Sparta dit seizoen 3-3 speelt. Eerder al in eigen huis tegen FC Utrecht. Goed, nog even, nog ruim een kwartier om precies te zijn. Nog 21 minuten. En dan begint Feyenoord tegen AZ met Marmol dus in het centrum. Lopez als linksback, omdat Watanabe niet helemaal fit is. Watanabe keerde ook eerder terug van het Japanse nationale elftal van de week. Van Bronckhorst kreeg op de persconferentie gisteren de vraag wat hij ervan vindt dat die Eredivisie nu 3 weken stil heeft gelegen.
1: Nou, het is wat voor het eerst, denk ik, dat we zo'n lange break hebben. Ze hebben natuurlijk 2 breaks in 1 gemaakt. Ik denk dat het voor trainers, ja, zeker bij clubs dat je weinig of veel internationals hebt, kan je eigenlijk niks doen. Dus ik was wel blij dat we gewoon verder konden trainen met toch wel een grote groep. Het is een lange periode. Je ziet natuurlijk wel het verschil natuurlijk met clubvoetbal en internationaal voetbal. Ik denk dat daarom dat je, denk ik ook door het verschil in misschien systeem of manier van trainen, toch wel heel veel blessures ziet ook. Ik denk dat het wel iets is wat me wel opvalt deze periode. Dus ik ben blij dat we eigenlijk alleen Watanabe hebben die twijfelgeval is. Want je moet er natuurlijk niet aan denken als je spelers kwijtraakt na een interlandbreak.
2: Jullie zaten natuurlijk echt in een goede flow, hè? Qua hoe jullie speelden ook, de uitslagen. Wat kun je nou doen om met zo'n lange break dat wel vast te houden?
1: Nou ja, voor mijn gevoel zitten we nog steeds in die flow. Ik denk dat ook het belangrijkste is. Dat we gewoon niet vergeten dat we natuurlijk hoe we geëindigd zijn. Als je moet kiezen, dan eindig je liever zo net voor de break dan dat je natuurlijk gelijk speelt of verliest. Maar ik voel ook wel aan iedereen hier op 1908 dat we dit willen continueren. En dat zie je in de manier hoe ze trainen, hoe ze met elkaar bezig zijn, hoe we ons voorbereiden. Dat verschilt niet met hoe we dat ervoor deden. En nu een zaak aan ons om dat morgen weer op het veld te laten zien.
2: Ja. Het ging al even over Watanabe en Harts Moussa. Hoe staat het met andere spelers die er al wat langer uit zijn? Ik zag wel wat beelden dat Modair op het trainingsveld stond. Ja. Gijs Smal zagen we wat van.
1: Ja, Gijs Smal heeft nog niet met het team meegetraind. Hij zit daar wel heel dicht tegenaan. Jakub heeft nu eigenlijk deze week voluit meegetraind. Dus ik hoop dat hij in de komende weken ook minuten kan gaan maken of beschikbaar kan zijn. Dus dat zijn wel positieve dingen.
2: Het is een wedstrijd tegen AZ. Over jullie wordt er dan vaak gespeculeerd van gaat Feyenoord lang mee kunnen doen? Hoe kijk je, als ik die vraag aan jou voorleg, over de tegenstander? Denk je dat dit AZ ook, net als Feyenoord, lang tot het einde wellicht mee kan doen?
1: Ja, dat ik weet niet of ik de juiste persoon ben om dat te vragen.
2: Je hebt ze goed geanalyseerd,
1: ja,
2: denk ik.
1: Ik analyseer ze voor morgen. En voor de rest bewaar ik mijn energie en mijn tijd voor.
2: Laat ik hem anders formuleren. Zie je ze als een concurrent voor jullie in die race tot het einde?
1: Nou, ik denk dat ze dat. Ik denk dat dat gewoon wel duidelijk is. Ze ziet hoe ze begonnen zijn, hoe ze uit van PSV wonnen, meneer. Wel met een groot gedeelte tegen 10 man, maar gewoon de manier van spelen, de manier hoe zij het spel zien. Is het zeker een club die kans maakt op het kampioenschap. En dat komt doordat ze het seizoen goed zijn begonnen. En daar gewoon een hele duidelijke speelwijze zit.

0: Een plaatje van Bluebells uit de jaren 90. Hoorden we net Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst. Gaan we nu naar de trainer van AZ, Leroy Echtold. Die man die zei maandag bij Rondo dat het voor 80% zeker is dat zijn elftal kampioen wordt. Zei die wel met een knipoog, hè? Niet helemaal serieus. Maar zijn elftal is vandaag niet helemaal compleet tegen Feyenoord. Feyenoord mist dus Watanabe. En AZ mist Kees Smit en ook Jis Hoornkamp. Ook die spits, die reservespits, is er niet bij. In gesprek met onze collega's van RTV NH Noord-Holland blikte Echtold vooruit op dat duel met Feyenoord.
1: Ja, dat het een beladen wedstrijd is natuurlijk. En zij spelen thuis en zij zouden heel graag van ons willen winnen. Nou, dus mooi om te kijken hoe wij daarmee omgaan.
2: Merk je dat zo'n wedstrijd als deze meer leeft in de groep dan een willekeurige Eredivisiewedstrijd?
1: Dat heb ik eerlijk gezegd niet. Nee. Nou, ze zijn net terug natuurlijk met z'n allen. Ze zijn net 2 dagen weer met z'n allen. Dus ik weet niet of daar de tijd voor is geweest. Maar ik denk wel dat ze met z'n allen er gewoon heel veel zin in hebben om deze wedstrijd te spelen.
2: En hoe zorg je ervoor dat ze geen last hebben van kuipvrees?
1: Nou, deze jongens hebben natuurlijk al een aantal wedstrijden gespeeld. De laatste tijd spelen we ook wel wat grotere wedstrijden. We spelen bekerfinale, Johan Cruijffschaal gespeeld. Dus ik denk niet dat ze daarmee echt onder de indruk zijn.
2: Nee. En wat is in jouw ogen de kracht van dit Feyenoord?
1: Dat ze gewoon goed voetballen. Ja, en dat hun ideeën heel duidelijk zijn. En dat er veel energie in zit. En ja, dat hebben ze ook de laatste 2 wedstrijden bewezen. Dat ze veel goals kunnen maken. Dus we kunnen ons barsten uitmaken. Ja.
2: En hoe ga je dat wapenen, dat scorenvermogen van Feyenoord?
1: Nou, zelf ook goed op het veld te staan. We hebben ze natuurlijk geanalyseerd wat iedereen doet. En dat op de training terug te laten komen. En dan een goed plan op los te laten.
2: En, nou, we hebben het net gehad over de sterktes. Maar waar liggen de zwaktes van Feyenoord?
1: Ja, ik denk op het moment dat ze dus zo hoog spelen en mensen zijn bezig met alleen met aanvallen en om mensen naar verliezen, ja, dan kunnen ze wel ruimtes weggeven.
2: Is AZ in dat opzicht dan een counterploeg of kan je dat je ploeg dan voor morgen maken?
1: Nee, we zijn in principe geen counterploeg, maar ik vind wel dat je alle facetten moet beheersen.

0: Gaan we terug naar de Kuip. Over 9 minuten de aftrap bij Feyenoord tegen AZ. Kranenburg is er niet, dus doen we het alleen met jou, Eerson.
1: Ik denk dat hij nog aan de soep is.
0: Ja. Als het allemaal bij zijn dieet
1: past. Ik heb het gezegd in deze uitzending, maar die is echt heel goed vandaag. De tandoori soep hebben ze.
0: Ik heb misschien ook nog zoiets wat hier op de Rijnmond-redactie rondzweeft, letterlijk. Maar ik vind de jaarcijfers van Feyenoord net even iets belangrijker. Gisteren werden die gepresenteerd. Een verlies van 12,6 miljoen netto. De omzet 51,5 miljoen gedaald naar 115 miljoen. Het zou met name komen door tegenvallende Europese inkomsten. Jij hebt gisteren na FC Rijnmond natuurlijk urenlang naar die cijfers gekeken. Je hebt ze bestudeerd. Rekenmachientje erbij. Wat is jou nou opgevallen als je ernaar hebt gekeken?
1: Nou, dat het echt wel een schril contrast is met de jaren ervoor. En dat je ziet hoe groot die impact inderdaad is van hetgeen wat Feyenoord dit seizoen dan wel weer heeft. Dat Champions League geldt. En dat ook als de Europa League dan ook nog eens tegenvalt, zoals het deed. Dat het grote impact kan hebben. Zelfs als je toch nog wel wat goede transfers maakt. Dus het verhaal waarmee Dennis de Kloes afscheid nam bij Feyenoord met hoe hij dacht liet. Daar blijken nu deze cijfers er allemaal zijn toch wel nog wel wat nuances aan te zitten. Al is het ook een gekozen beleid wat aan de voorkant bekend was. Hoe hij het heeft gevoerd altijd. Hè. Het risico nemen met zo starten vanuit de min met dit soort cijfers dat je verplicht moet verkopen. Het verhaal is deze zomer natuurlijk ook aangehaald. Dat is nu ook allemaal zichtbaar in de cijfers.
0: Ja, hij zei destijds, toen ik kwam was de situatie een 3. Ik ga weg met een 7 en het kan een 9 worden. Maar heeft de Kloes het nou wel zo goed achtergelaten?
1: Nou, dit is de balans over dit seizoen. Daar kun je natuurlijk onmogelijk een 7 voor geven. Het totale pakket is de club natuurlijk echt wel financieel gestegen. Als je die cijfers erbij pakt van voordat de Kloes starten, dan is daar nog steeds zichtbaar een verbetering. Hij heeft wel, op één punt is hij echt wel afgeweken. Feyenoord heeft ooit in de naweeën van toen Peter Bos hier technisch directeur was en de club grote financiële problemen had en daar een beetje uit opkroop met hulp van de vrienden van Feyenoord, heeft Feyenoord ervoor gekozen. Erik Gudde is daar belangrijk in geweest door te zeggen, wij gaan Europese inkomsten totaal niet meer begroten. Dat is altijd een bonus als we het halen. Feyenoord haalde het in die jaren ook vaak niet. Dus het was toen ook gewoon verstandig beleid. En inmiddels zijn er wel degelijk toch wel iets van Europese inkomsten begroot op Europa League niveau. Maar dan was wel de verwachting dat Feyenoord het iets beter zou doen op dat niveau dan vorig seizoen in de praktijk was. Ja, als je dat dan niet waarmaakt, dan kun je inderdaad echt in de problemen komen. Het is nog maar goed dat Feyenoord dus niet op Champions League niveau heeft begroot. Want dan zit je echt in de penarie. Maar dat dit een jaar was waar Feyenoord er niet veel van kan leiden, dat mag duidelijk zijn. En het onderstreept ook hoe belangrijk het is dat uiteindelijk die Champions League in dit seizoen, vorig seizoen dus wel eens afgedwongen.
0: Ja, nu heeft Feyenoord ook een financieel directeur in de persoon van Pieter Smorenburg. Wat kan hij hier nou aan doen? Uiteindelijk is hij natuurlijk ook mede verantwoordelijk hiervoor. Maar wat is zijn invloed nou?
1: Nou ja, groot, want hij is de financieel directeur ook tekenbevoegd. Dus heeft hierbij gezeten, net als de Raad van Commissarissen, hebben erbij gezeten bij die wijziging van koers. Met hoe er is omgegaan met de begroting. Nogmaals, de nuance. Ik vind dat je meer moet kijken dan naar alleen deze recente jaarcijfers. Maar naar de hele periode dat deze bestuurders er hebben gezeten. En dan is daar nog steeds ook een positieve noot die nu wat wegvalt. Dat vind ik oprecht, dat je naar heel die periode moet kijken. Maar dat het vorig seizoen met alle teleurstellingen van Ding ook hierin echt flink heeft doorgewerkt. En nog meer heeft doorgewerkt dan ik had verwacht. Ja, dat is wel iets waar je de wenkbrauw, dat de wenkbrauw doet voor ons. Hè, waarvan je wel richting de toekomst als Feyenoord zijnde moet leren.

0: Na een 5 gespeeld 15 punten. De Graafschap en Pek staan tweede met 5 gespeeld 9 punten. Ja, ik was anderhalve week geleden daar op Varkenoord met Adrie Poldervaart. Is allemaal terug te zien op onze website en op een van onze YouTube-accounts. Ja, ik vind het wel mooi hoe hij, Poldervaart, in dit geval met Jong Feyenoord bezig is. En hij zegt gewoon, joh, ik wil en spelers beter maken, maar ik wil ook gewoon kampioen worden en promoveren uiteindelijk. Ja, ik heb echt ik heb wel een zwak en een goed gevoel bij die man.
1: Ja, hopelijk lukt dat Feyenoord eindelijk. Hè. Daarvoor is het ook afhankelijk. Nou, eerst van de eigen prestaties inderdaad. Die zijn dan tot nu toe hartstikke goed. Maar wat er in de tweede divisie gebeurt met Jong Sparta en Jong Almere. Die moeten dan onder de negende plek eindigen. Nou, Jong Almere staat daar momenteel maar nog erg lang te gaan allemaal. We weten van de afgelopen seizoen hoe moeilijk die weg is. Maar het zou voor Feyenoord natuurlijk fantastisch zijn als dat eindelijk een keer lukt. En voor Poldervaart persoonlijk ook als hij degene is. Die dat kunstje dan wel uiteindelijk weet te flikken. Maar nogmaals, die weg is natuurlijk nog heel erg lang.
0: Ja, ze moesten het vandaag tegen elkaar. Ja, Jong Sparta en Jong Almere. Jong Almere heeft met 1-4 gewonnen van de ploeg van Nordin Bukhari. En Jong Sparta staat nu 10e en Jong Almere 13e. Dus dat zou goed nieuws zijn voor Feyenoord. Over jonge spelers gesproken. Die bank van Feyenoord, die is ook een partij jong weer, hè?
1: Nou, de Feyenoord onder 21 had jij het over. Die moest het vandaag zonder spits doen. En wist het toch te winnen. Want Theodoros Delianidis is de spits die daar goed werk verricht. Die zit nu, omdat Shaquille van Persie er niet is, bij de selectie van het eerste van Feyenoord. Net als Zinnagel, net als Schaken, net als Dani Slory. Tijmen Wessels, ook gewoon nog hartstikke jong natuurlijk. En eigenlijk zijn Kraaienveld van de Elza dat ook. Dus ja, op de bank is de spoeling heel erg dun bij Feyenoord. Sam Stijn, de enige echt gearriveerde naam zou je kunnen zeggen die daarbij zit. Feyenoord moet het dus maar vooral met die basis heel lang volhouden. Die basis die nu naar buiten gaat komen. Maar dat hoor je al aan de klank op de achtergrond.
0: Laten we even luisteren

0: allemaal mensen die aan het klappen zijn natuurlijk. Dennis Kranenburg zal de soep ook naar binnen hebben gegoten.
1: Nee hoor.
0: Oh, geen soep, Dennis. Oké. Okay. Mannen, ik wil nog even snel voorafgaand aan deze wedstrijd even memoreren dat je kaarten kan winnen voor Feyenoord Como aankomende woensdag. Daar moet je niet alleen een mailtje voor sturen naar sport@rijnmond.nl. Maar Dennis, kijk maar wie hem oppakt van jullie twee. Wat moet je daarvoor doen?
2: Nou, Feyenoord heeft een hoop nieuwe spelers. En die hebben lang nog niet allemaal een eigen liedje. En wij zijn benieuwd met de creativiteit van de Feyenoord-achterban, van de Rijnmond-achterban. Kom maak een filmpje met een suggestie voor een liedje voor Van Houten, of voor Ferry, of voor Marmol, of voor Gavi Lopez, voor mijn part. Dus stuur dat lekker op naar ons. En dan maken we maandag in FC Rijnmond, maakt Bart Nolles met het winnende filmpje bekend wie er bij Feyenoord komen mag zijn.
0: Ja, er zijn heel veel filmpjes binnengekomen, met name voor Ferry. Dus als je een andere speler wil toezingen, helemaal goed. Ik denk dat het een mooi moment is om het lekker over te geven aan jullie jongens. Dit is de topper in de Eredivisie. De nummer 1 tegen de nummer 2. De winnaar van vandaag staat bovenaan. We zijn weer terug. Geen oranje meer, maar gewoon lekker Feyenoord met Dennis en Dennis.
1: De spelers die staan daar klaar op het veld. En wat mooi is om te zien is dat er heel veel spandoeken in de Kuip te zien zijn. Speciale oproep ook voor gedaan om zoveel mogelijk spandoeken mee te nemen. En als je dan zo om je heen kijkt, ja, dan zie je echt dat heel veel mensen daar gehoor aan hebben gegeven. Kaders en kranen, Feyenoord gloort. Ik zie ook Beverwaard staan. 53-14, FR, Rotterdam, Legio nummer 12. Grote vlag met daar ook op You Never Walk Alone. Een spandoek voor Kalou, heb ik gezien. Kalou, Bruno Haas, die zien we natuurlijk van Lente, Hoogvliet. Er zijn er zoveel dat het te veel is om ze allemaal op te noemen. Maar mooi dat daar gehoor aan gegeven is. En dat er zoveel mensen spandoek hebben meegenomen hier richting de Kuip. Dat is toch wel een iets bijzonders. Dat doet een beetje terugdenken aan tijden van weleer.
2: Ja, prachtig gezicht is het in de Kuip voor een prachtaffiche. Feyenoord AZ om de koppositie van Nederland. Die nu nog in handen is van AZ. 7 gespeeld, 19 punten. En Feyenoord volgt met 7 gespeeld, 17 punten. Bij een overwinning gaat Feyenoord er dus overheen. Feyenoord heeft de TOS gewonnen. Gaat dus in de tweede helft richting de fanatieke aanhang spelen.

spelen. Nou ja, alsof ze aan de andere kant niet fanatiek zijn. Maar u begrijpt wat ik bedoel. En AZ gaat de aftrap verrichten, een oude bekende, met Kelvin Stengs. Jordi Klaasie is er natuurlijk ook bij AZ, over oude bekenden gesproken. Nog veel meer minuten in een Feyenoord shirt in de benen. En Stengs op het middenveld, hè, we het vooraf over gehad. Hoe gaat dat verlopen met zijn loopvermogen en dat sterke middenveld van Feyenoord ook? Nou, misschien gaat dat wel de doorslag geven met deze topper in de Kuip. We zitten er klaar voor, veel mensen staan er klaar voor. En Stengs gaat ons zo direct op gang helpen als Danny Makkely ook goedkeuring heeft gegeven.

0: Sympathiek van Makkelia. Wacht tot het gezang klaar is en dan wordt er afgetrapt. Die heeft er een gevoel voor. Kan later ook bij de radio gaan werken. Stenks heeft dus afgetrapt. De bal gaat naar voren. Lopez kopt. Valente kopt hem door. Komt wel terecht bij AZ. Dat de bal naar achter heeft gespeeld. Ferry zet druk. Hoppatee. Wippert er eentje meteen over de zijlijn heen. Dan druk je even je stempel meteen in die beginfase. Zo zit de strijd. Dennis er direct in de eerste seconde al helemaal in.
1: Dus Koopmeiners met de bal aan zijn voet in de middencirkel. Gaat dan naar de linkerkant. Chavez achteruit gespeeld naar Schouten. Sfeertje hoor hier in de Kuip. Goed gedaan ook van Makkely om even het gezang af te maken. En daarna pas te beginnen aan deze wedstrijd. Goede overname van Feyenoord met Sint-Juste die ook de diepte gelijk ingaat. De 16 ook in de bal breed kan leggen misschien wel. Daar de bal kwijtraakt aan Koopmeiners. Goede aanval van Feyenoord. Gelijk de drukte volop ook op die helft ook van AZ. Hoor eens naar het publiek joh. En kijk ook eens wat er aan de zijkant gebeurt door Zegiel. Die het publiek opjut. En gelijk die Kuip in vuur en vlam te zetten. De ingooi is voor AZ. De topper is begonnen hier in de Kuip. Feyenoord tegen AZ. En het zijn de bezoekers uit Alkmaar met de bal naar voren.
0: Wat hebben we het gemist de afgelopen 3 weken. Wat is dit dan een heerlijke start meteen. In de eerste minuut. Met de sfeer in dit stadion. Met Feyenoord dat meteen volle bak druk aan het zetten is. Dat belooft misschien wel heel veel moois deze avond. Een verre inworp nu van Feyenoord. Richting Harts Moussa. Maar AZ kopt hem weg. Wel in de voeten van Zegiel. Zo! Dan krijgt Ferry hier een aardig keekie. Maar wuift Makkely het weg. Dacht ik dat hij toch wel flink geraakt werd. Maar wordt het een inworp voor AZ daar links achterin. Dan kijkt Ferry nog even of zijn enkel nog wel vast zit. Nou, dat zit hij. Dan kan hij verder spelen. Neemt AZ de inworp. Komt Feyenoord hem weg. Komt hij bij Harts Moussa aan die rechterkant. Kan hem niet controleren. AZ dat hem uiteindelijk wegtrapt. Die bal wordt verlengd richting Meerdink. Op de eigen helft is hij nog. En Meerdink kan hem wel niet controleren. Komt hij bij Marmol. Die hem terugspeelt op Ernst.
1: Goed gedaan door Tarkaline. Die eerder kopte dan Meerdink. Waardoor Feyenoord nu het balbezit heeft. En het is Ernst. In dat gifgroene keeperstenu. Die een bal inspeelt naar Sint-Juste. Dat doet hij vrij strak. Daardoor krijgt hij hem ook weer terug. Nu naar Marmol. Feyenoord moet wel oppassen. Neemt risico met die opbouw. En Lopez laat hem dan over de zijlijn heen gaan. En daardoor de ingooi snel genomen. Meerdink staat dan redelijk vrij in het 16 meter gebied. Kan zelfs handsbal, gaan schieten. Meerdink, maar een handsbal gemaakt. Werd al geappelleerd door de spelers van Feyenoord. Uiteindelijk ook de vrije trap gegeven door Danny Makkely. Wat door de vrije trap dus naar Feyenoord toe gaat. Het is droog hier in Rotterdam-Zuid. Terwijl er wel donkere wolken richting het stadion komen.

0: Het is ook gewoon mooi om af en toe eens even om je heen te kijken en te luisteren naar dat gezang van al die mensen op de tribune. Zie je die er echt een feest van maken hier in de Kuip. En AZ dat de ingooi heeft genomen. Koopmeiners die helemaal achteruit gaat. Kan dan de bal richting de keeper zelfs teruggespeeld worden. Is het Jari de Bussen die hem dan meegeeft aan de rechterkant aan Wouter Goes.
1: Goes die bal meeneemt. Eigen 16 meter gebied uit. De bal dan weer teruglegt op de Busser. Hij dus Owusu Oduro uit de basis gepild bij AZ. Keeper die toch vaak wel goed was voor een foutje of 10 per seizoen. En daarom de Busser die daar logischerwijs nu de voorkeur heeft gekregen. Die de Busser speelt de bal naar voren. Er zit Van Houten er bovenop. Maar, zegt Makkely, onreglementair.
0: Zag je wat Zegiel deed? Even de bal ophalen en hem dan net even iets te hard tegen de billen van Stengs aangooien. Die kennen elkaar natuurlijk van Feyenoord. Zijn ook goed met elkaar. En dan toch bij elkaar eventjes opzoeken. Een klein beetje jennen in dat veld.
1: En de vrije trap voor AZ die daarna genomen is. De bal gaat naar de rechterkant. Naar de rechterkant van het veld. Waar Oefkier, de oud-Spartaan, de bal weer sober terugspeelt. En daarna meteen de diepte zoekt. De bal gaat ook richting hem. Oefkier mag hem aannemen. Hier geeft Lopez hem echt wel iets te veel ruimte, vind ik. Klaasie wil dan Meerdink meteen wegsturen met een steekbal. Maar die bal is te hard en komt bij Tjark Ernst. Ernst naar Marmol. Die gaat breed naar Sint-Juste voor het eigen 16 meter gebied langsgespeeld. Dan gaat de bal naar Reed langs de zijlijn. Reed kan een aantal meters maken. Komt dan Daal op zijn pad tegen. Gevaarlijke aanvaller van AZ. Hij kan dus ook verdedigen, want Riet komt er niet langs. De bal gaat uiteindelijk over de zijlijn, waardoor de rechtsback van Feyenoord wel een inworp mag nemen. Die bal krijgt hij daar van Echtold, de trainer van AZ. En Riet op zoek naar Ferry. Krijgt een duw in de rug. Voordeel gegeven, want de bal komt uiteindelijk toch weer bij Riet terecht. En de ruimte ligt aan de linkerkant. Via Valente moet hij nu gegeven worden op Lopez. Dat is gebeurd. Lopez weer verder door naar Valente. Het 16 meter gebied komt in de buurt nu van AZ. Maar eerst gaat de bal nog terug naar Targaline met een hoogstandje.
0: Het is Valente die dan uiteindelijk de bal meekrijgt. Lopez aan de linkerkant die de voorzet kan geven naar de eerste paal. Gekopt daar dan door AZ. Blijft wel binnen. Dus Feyenoord gaat gelijk door met druk zetten. En neemt ook over. Met nu Valente aan de linkerkant. Gaat naar Targaline met een hakje weer. Targaline en Valente die daar voetballen. Alsof het een trainingspartijtje is. Terwijl het is toch echt de wedstrijd op de koppositie in de Eredivisie in Nederland. Maar het ziet er zo makkelijk uit wat deze mannen laten zien. Dan is het daar Arash Moussa. Die gaat daar over een been heen. Dit lijkt me een overtreding. Maar het gaat dan voorlopig door. Corner voor Feyenoord. Eerste hoekschop van deze wedstrijd. Die dan genomen gaat worden vanaf de rechterkant. Het is gaan regenen. En het veld wordt dan ook lekker nat. Dan zal het een hele snelle wedstrijd gaan worden. De hoekschop door Arash Moussa. Na exact 6 minuten voetballen vanaf de rechterkant genomen. Kan kort. Ze gaat waarschijnlijk lang aan zijn aanloop te zien. Richting het doel. Nee, het is toch weer zo'n beweging waar je dan ook in tijd thuis verslag geeft. Bal weggewerkt door AZ. Misschien kans voor Targaline. Die gaat ruimte krijgen voor een schot. Targaline met een schot aangeraakt. Hij gaat erin. Hij gaat naast. Kans voor Feyenoord. Die van richting wordt veranderd. Maar naast het doel gaat Van de Bussen. Die geparkeerd stond in dat doel. En uiteindelijk een doeltrap mag gaan nemen. Eerste wapenfeit van deze wedstrijd na 6 minuten van Feyenoord.
1: De doeltrap gaat genomen worden door een van de veldspelers van AZ. Door Schouten. Die doet dat kort naar de Busser. Daar komt de Ferry aan. En de Busser met de lange bal. Meerdink verlengt. Dit moet een bal zijn voor Lopez. Oeh, die laat zich daar in de luren leggen hoor. Door Oefkier. Die er langs is dan. Oefkier. Marmol inmiddels wel terug ook. Daardoor kan Oefkier niet helemaal doorstomen. De oud-Spartaan speelt de bal naar Klaasie. En via Dijkstra komt hij weer opnieuw bij Oefkier. Dit vond ik er niet goed uitzien. Wat Lopez hier deed. In het inschatten van die situatie. Hij was gewoon later bij de bal. En Oefkier wipt hem er langs. En AZ daardoor nog steeds in de aanval. Nu alleen aan de linkerkant van het veld. Meerdink was misschien aanspeelbaar. Maar het is daar uiteindelijk nog steeds Daal. Die zelfs in de middencirkel nu uitkomt. De linksbuiten. Die zelf maar blijft te dribbelen met de bal. En dan een paas naar de rechterkant. Naar Oefkier. Die gaat hem denk ik binnen kunnen houden. Doet hij met de hak. Maar dan is daarna Lopez erbij om de bal van hem af te pakken. En Lopez speelt hem naar Valente. Nog diep op de eigen helft. Luciano Valente gaat te dribbelen. Komt daar Meerdink tegen. Die dribbelt hij voorbij. En als Klaas dan op zijn pad komt, legt hij de bal maar even terug op Targaline. Hij dus net met het eerste schot. Een bal die net naast de goal van AZ ging. Het is de enige poging die we hebben gezien in de eerste 8 minuten. Daarom logischerwijs nog 0-0. Maar Feyenoord dat nu over de rechterkant op zoek is.
0: De familie van Hadi Schwarzmusa de tribune op komt. Het is zijn broer die erbij staat. Dat zou echt een tweeling kunnen zijn. Dat is echt niet normaal. Die zien nu ook dat Anis de bal naar voren toespeelt. Goeie bal hoor, dit richting Zegiel. Is het net aangeraakt. Gaat een corner opleveren voor Feyenoord. Goed gezien door Zegiel. Want die zag ook 4 verdedigers van AZ. En 1 spits van Feyenoord. Laat hem dan over de achterlijn heen gaan. En gaf al aan aan Makkeli. Heb je het gezien, vriend? Hij is over onderweg aangeraakt. Dat betekent dus een hoekschop voor Feyenoord. Die weer genomen gaat worden vanaf de rechterkant. 8 minuten ruim op de klok. Als Feyenoord de hoekschop gaat nemen. Aan de rechterkant van Houten en Hajmoussa achter de bal. Het zou weer zo'n korte variant op kunnen leveren. En meerdere spelers van Feyenoord klaar om in te lopen richting het doel van de bus. Als de bal voorgegeven wordt aan de eerste paal. Weggekopt door Meerdink. Feyenoord gaat hem weer ophalen. Dat gebeurt met Reed. Die dan breed speelt. Zometeen naar de linkerkant. Want daar staat Targaline helemaal vrij rond de middenlijn. Dan kan hij naar Zegi. Met je 15 verder. Die moet dan terug. Want wordt opgejaagd door AZ. Uiteindelijk was het daar de druk van Dijkstra. En houdt Feyenoord de bal lekker in de ploeg. Met nu Ernst die daarin speelt naar Marmol. Goed gedaan ook door Feyenoord. Even die spelers van AZ naar voren lokken. Om dan te proberen die bal weer gewoon in de ploeg te houden en op te bouwen. Dat gebeurt achterin met de paas breed naar Sint-Juste. Die gelukkig op tijd fit is voor deze wedstrijd. Hij kan vooruit met hem aan de rechterkant wat hulp. Waaronder van Givaldo Reed.
1: In de middencirkel wordt Van Houten daarna aangespeeld. Lopez stak daar tussendoor. Zijn positie werd overgenomen door Targaline. En die wordt aangespeeld. Targaline dan naar Valente. Die wordt door Dijkstra bijna van de bal afgezet. Maar bij Valente is bijna niet hetzelfde als helemaal. Dus komt hij toch als winnaar uit de strijd. En tikt hij hem snel nog tegen Dijkstra aan. Om een inworp voor Feyenoord eruit te halen. Slim gedaan door Valente. In de 10e minuut van deze wedstrijd. 0-0. Sint-Juste met de paas naar de zijlijn op rechts. Daar is Hajmoussa halverwege de helft van AZ nog. Kruipt een klein beetje naar binnen toe. Hajmoussa dreigt dan het spel te verleggen naar de linkerkant. Maar veegt die bal onder zijn voet door en geeft er gewoon mee op Zegiel. Want die komt er nu doorheen. Nou. Zegiel naar de achterlijn. Trekt hem voor. Achter Ferry langs. En hij komt niet bij Valente. AZ trapt hem weg. Goed werk van Zegiel. En de korte combinatie volgens mij met Reed. Die hem even doortikte. Dit was goed gespeeld door Feyenoord. Begon bij Hajmoussa. Die is nu ook weer aan de bal. Tegen die zijlijn aangeplakt. Speelt de bal dan naar Van Houten. Van Houten naar Targaline. In één keer naar voren. Zegiel legt hem weer klaar voor Targaline. Die wordt daar geraakt, zeg. Oei. Ja, een kaart. Dat lijkt me ook. Maar ik was even bezorgd of Targaline wel weer snel op zou staan. En dat heeft hij gedaan inderdaad. Was dit Schouten?
0: Zeker.
1: Met de kaart?
0: Ja.
1: Louis Schouten kan zich er niets meer permitteren de rest van deze avond. De centrumverdediger. En dat is toch lekker in de 11e minuut al. En Feyenoord krijgt een vrije trap. Die wel van ver nog is. Het is bijna 40 meter denk ik.
0: Het is Van Houten die halverwege de helft van AZ achter de bal staat. Zal hem voor gaan brengen. Ik gok zomaar in de richting van de tweede paal. Ja, dan zoek het misschien wel even zijn ploeggenoot. Hij wordt daar gekopt door Sint-Juste. Maar ruim naast het doel van de busser. Die daarom niet in actie hoeft te komen. Gaat nu een doeltrap nemen. Dat doet hij achterin samen met Goes. Schouten die ook in het 16 meter gebied gaat staan. Uiteindelijk hij degene die het tikje geeft naar de keeper. Dan is de bal weer in beweging. Zet Feyenoord gelijk daar druk. Met Hajmoussa er nu naartoe. Naar diezelfde Schouten als de lange bal naar voren wordt gegeven. Alleen Meerdink daar voorin. Gaat Feyenoord er achteraan. Dan proberen hem van die bal te houden. Dat lukt. Sterker nog, hij wordt via Marmol en het hoofd van Meerdink over de zijlijn heen gewerkt. Gaat de ingooi naar Feyenoord. Gaat Reed die ingooi ook nemen aan de rechterkant. Een meter of 20 van de achterlijn van Feyenoord. Naar Ferry. Goed neergelegd zeg. Gelijk voor Zegio. Uitstekend gedaan dit door Ferry. Daardoor kan Feyenoord in één keer in een voorwaartse beweging. Met een hoog tempo ook. Als daar Hajmoussa de 16 in gaat. Hajmoussa met het schot en die gaat naast. Kans hoort dit voor Feyenoord. Daar had denk ik meer in gezeten. Valente geeft dat nu ook aan bij Hajmoussa. Van had even naar mij gekeken. Daar lag misschien wel wat meer ruimte voor een doelpunt. Uiteindelijk gaat Hajmoussa voor eigen succes na een geweldige bal van Ferry. Een heel simpel voetbewegingje, maar met grote kwaliteit. Daardoor levert dat deze kans op voor Feyenoord.
1: Ook daarna het vervolg van Zegio eerst en daarna Hajmoussa die met een prachtige beweging een tegenstander te kakken zet. En de ruimte om zelf uit te halen. Nou, dan weet je dat Hajmoussa dat inderdaad ook doet. Helaas viel die bal niet binnen. Maar wel weer een mogelijkheid voor Feyenoord. Dat Ferry nu ertussen ziet zitten bij Goes. Ferry! Ja! Geweldig werk van Nacho Ferry!
2: die de 1-0 maakt. Hij jaagt Goes op. En Goes raakt daar zo van in de war dat hij de bal tegen hem aanschiet. En dan heeft Ferry zo de doortocht. En blijft hij ijzig kalm.
0: En wat is hij ook snel, hè, die Nacho Ferry. Als je dan ziet als hij op snelheid ligt, hoe makkelijk hij dan wegloopt bij Goes. En dan oog in oog met de bussen de bal binnenschuift. Feyenoord op 1-0 na 13 minuten voetballen in de toppen tegen AZ.
3: En in de 13e minuut is het 1-0 van Feyenoord. Doe te maken met nummer 19, Nacho Ferry.
0: Terecht ook hoor, Feyenoord is echt uitstekend begonnen aan deze wedstrijd tegen AZ.
1: Maar wat een fout van die Wouter Goes, ja, hè? Want dat,
0: absoluut.
1: Zeker met de statuur die hij inmiddels heeft, mag hem dit natuurlijk niet overkomen. Hij komt echt uit het niets. En Ferry doet dit inderdaad geweldig. Maar dit mag Goes natuurlijk nooit overkomen. En Nacho Ferry heeft daar al maling aan de status. Die profiteert er optimaal van. Echt goed gedaan, zeg.
0: En wat mooi is, is dat hij ook vanaf die linkerkant oog in oog met de keeper komt te staan. We hebben in het begin van dit seizoen een aantal keer dit soort acties vanaf deze kant hebben zien maken. Dus schoot hij nog tegen de keeper aan. Ja, inmiddels is de beer los bij Nacho Ferry. En ramt hij de bal binnen achter Jari de Bussen. Feyenoord dus op voorsprong tegen AZ. Een vroege voorsprong. Dat is altijd lekker. Feyenoord speelt een uitstekende wedstrijd weer. En is verder gegaan waar het voor die Interland break uiteindelijk mee is geëindigd. Moet wel even op blijven letten. Als Meerdink daar een geweldige bal van achteruit krijgt, krijgt nu ook een kans. Ernst met een redding. Goede redding hoor. Goed zeg. De hoek van Ernst. Dat is een moeilijke hoek voor Meerdink om te schieten. Van dichtbij, dat wel. Maar Ernst houdt de bal tegen. Dat is lekker. Dat de keeper daar een goede redding in huis heeft op die inzet van Meerdink. Maar die paas van achteruit, die kan natuurlijk nooit daar bij Meerdink eigenlijk aankomen.
1: Dat was een hele goede bal van Wouter Goes. Zo had hij daar bijna zijn fout gerepareerd. Want dit was echt de paas waarmee die Meerdink vrij voor de keeper zet. Maar Ernst dus met de redding. De hoek was inderdaad niet super makkelijk. Maar ik heb Meerdink dit soort ballen ook wel eens zien maken. Dus hier komt Feyenoord goed weg. Dat het nog steeds voor staat na dat kwartier. En AZ linksachterin dat nu de bal heeft. Die gaat wel weer naar het centrum, sterker nog. Die bal gaat naar keeper Jari de Busser. Die dan in één keer de trap naar voren heeft gespeeld. Ziet daar aan de linkerkant dat daar de loopactie van Chavez is. Maar de bal komt bij Sint-Juste die hem teruglegt op Ernst. En net is belangrijk met een redding. Ernst met de trap richting de middenlijn. Die bal vliegt over Zegio heen. Dan heeft AZ daarmee weer controle over de bal. Met Peer Koopmeiners. Naar Schouten speelt hij hem. Stengs dan wordt van de bal afgebluft. En Feyenoord kan misschien gaan toeslaan meteen met de Riet. Ferry en Hartsmoussa zijn mee. De bal gaat naar Hartsmoussa. Staat tegenover Schouten. Hartsmoussa slingert hem voor naar Ferry. Die naar de grond gaat. En de bal dan niet meer kan aanraken. Maar Feyenoord heeft hem wel direct ook weer te pakken. Met Divayo Reed. Goede fase ook van hem. Die speelt hem daarna naar Targeline. En Targeline naar Lopez.
0: Hij probeerde nog te koppen terwijl hij op de grond lag. Die Nacho Ferry. Ik zag een heleboel schoenen daar ook in de buurt.
1: Dan wordt
0: dat
1: toch
0: denkt, ik zou mijn hoofd intrekken als zo'n schildpad. Maar hij dacht, nee joh, ik steek hem gewoon even uit. Ik probeer die bal nog even te koppen. Loopt gelukkig goed af voor Nacho Ferry. De doelpuntenmaker van deze wedstrijd. Hij maakte de enige tot nu toe. Nacho Ferry, Feyenoord op voorsprong na 16 minuten voetballen. Als Hartsmoussa bereikt wordt aan de rechterkant. Staat daar tegenover zijn tegenstander Chavez. Komt er niet voorbij, houdt er geen ingooi aan over. Van Bronckhorst is daar boos. Pakt de bal in zijn handen. En zegt ook tegen Chavez, ja, jij mag dan gooien. Maar eigenlijk vond ik dat Feyenoord die ingooi had verdiend. Nou ja, de grensrechter die beslist anders. En dus zegt de makkelijk, kom maar op met die bal. Gooi je die bal. Dat gebeurt nu ook. Feyenoord gelijk met druk vol erop ook. Reed die dit bovenop knalt. Uiteindelijk kan daardoor Hartsmoussa overnemen. Hups, sleept hem er even voorbij. Nu wel de ingooi voor Feyenoord. Die gegooid gaat worden zometeen halverwege de helft van AZ. Reed loopt gelijk een paar metertjes extra door. Die dan de ingooi zou gaan nemen. Ik heb beter of, nou, het zal het zijn, 20-22 vanaf de achterlijn van AZ. De ingooi van Givairo Reed, die kijkt. Targeline loopt vrij, kopt hem dan richting de rechterkant. Daar zit dan AZ weer tussen. En is dat de zonde. Sint-Juste daar toch met wat haast in die bal naar voren. Maar Reed houdt het over zich. Hij gaat achteruit naar Marmol. En zo heeft Feyenoord de bal snel weer terug achterin. Nu bij Valente.
1: In de middencirkel op de eigen helft inderdaad staat Valente met de bal. Speelt er naar Gavi Lopez om hem vervolgens weer terug te krijgen. En dan heeft hij iets gezien. Geeft hij een geweldige bal. Zegt Reed die net de aanname niet lekker heeft. Valente ziet dat dan toch weer wel.
0: Een wereldbal zeg.
1: Ja, Reed loopt daar tussen de linies. Maar Valente ziet het en weet die bal waar te krijgen. Het is dat de aanname niet 100% is. En dat de bal een meter van zijn voet afspringt. En daardoor kan de Busser uitkomen en heeft hij hem. Anders kan Riet hier misschien wel de 2-0 binnen schieten. In wat tot nu toe een heerlijke Feyenoord AZ is. Feyenoord heeft de bal weer. Lopez zit ertussen bij een hoge bal naar voren van AZ. Weet Ferry niet te bereiken. Maar dan raakt AZ even helemaal naar de kluts kwijt in de opbouw. Speelt Targaline daar helaas Hartsmoussa niet goed in. Gaat de bal nog wel tegen zijn voet aan. Maar ook over de zijlijn uiteindelijk. Hartsmoussa die de rand van het 16 meter gebied stond. En AZ dus met de ingooi. Met Chavez, de Mexicaan. Die hem lang bij zich houdt. Dan uiteindelijk naar Stengs speelt. Stengs wurmt zich langs een tegenstander. Kan dan Meerdink inspelen. Ja, dan staan er drie Feyenoorders omheen. Wordt de bal daar afgepakt. Gaat Meerdink ook naar de grond. Zou er een overtreding zijn gemaakt door Zegiel. Zo is het inderdaad. Vrije trap voor AZ. En Meerdink krabbelt weer op. En gaat verder spelen. Inmiddels de 19e minuut. 1-0 dus voor Feyenoord.
4: Het is Schouten die op de middenstip staat. De paas naar voren geeft naar Oefkie. Dat is een goede speler normaal gesproken. Maar deze bal is wat te hard voor hem.
1: Ja, hier kon Oefkie vrij weinig aan doen natuurlijk.
4: Nee, daar kon zelfs Usain Bolt niet bij. Nee. Die bal die werd daar veel te hard naar voren gespeeld. Gaat daar over de achterlijn heen. En dus kon die oud-Spartaan daar niet bij. En dus is het een doeltrap voor Tjark Ernst. Die een goede redding in huis had op die inzet van Max Meerdink. Die op de rand van de 16 nu staat. Om zo meteen druk te gaan zetten op diezelfde Tjark Ernst. Die ziet dat nu ook gebeuren. Gaat dan naar Targaline.
1: Dit vind ik riskant hoor.
4: Ja, dit is echt onnodig wat hier weer gebeurt. Maar er wordt daar iets gedaan door een van de spelers van AZ. Ik denk te vroeg ingelopen.
1: Ja, bij de doeltrap stond Oefkie al in het 16 meter gebied.
4: Maar je ziet het al, hè, dat Ernst veel tijd nodig heeft. Denk dan, ik ga maar naar mijn linker toe. En dat is komt er toch een soort twijfel, waardoor hij dan een hele slechte paas naar Targaline geeft. Daardoor kom je nu met de schrik vrij, omdat er wordt afgefloten door Danny Makkely. Maar dit is toch eigenlijk ook gewoon onnodig. En je vraagt ook een beetje om problemen. Om op deze manier dan op te bouwen. Zeker met Ernst, hè, die dan toch te lang nodig heeft om daar iets tot een keuze te komen.
1: Ter verdediging, het is natuurlijk wel zo. Er wordt niet voor niets nu afgefloten. Oefkie is er zo snel bij, omdat hij al in dat 16 meter gebied staat. Anders zou hij er niet zo snel al bij zijn geweest.
4: Maar, was het Oefkie die daarbij stond of was het Meerdink die daarbij stond?
1: In ieder geval werd dat druk zetten al te vroeg gestart natuurlijk.
4: Ja, maar goed, fijn. Je vraagt er ook een beetje om. Want het scheelt dan ook misschien een half metertje. Maar je moet het ook gewoon niet over jezelf afroepen.
1: Ik ben het met je eens, Demmer. Je weet dat ik geen fan ben van dit opbouwen van achteruit als de vier man van de tegenstander al daar lopen. Die tegenstander komt er trouwens nu aan voor Feyenoord. AZ combineert door over de linkerkant. Ja, bal wordt voorgetrokken door een hoekschop. Rosangelo Daal werd daardoor Meerdink notabene vanaf de linkerkant ingespeeld. En Daal wat meer in de as. En levert AZ een corner op. Volgens mij hun eerste hoekschop van de avond. Na 20,5 minuut spelen. Nacho Ferri. Hij maakte de 1-0. Dat is de tussenstand. En nu de hoekschop van AZ vanaf de linkerkant. Makkely houdt in de gaten wat er gebeurt in het doelgebied. Als de bal daar komt. Die is hoog. Die valt bij de tweede paal. Via de kruin van Wouter Goes gaat hij over de achterlijn. Probeerde nog te koppen. Maar die bal was toch te hoog daarvoor. En daarom dus een doeltrap voor Feyenoord.
4: Kijken of hij weer te vroeg in gaat lopen. Dan wordt er weer afgefloten. Moet er weer opnieuw genomen worden. Duurt het allemaal weer wat langer. Feyenoord staat op een 1-0 voorsprong. Dus het zal Feyenoord zorg zijn als het allemaal wat langer duurt. Feyenoord heeft de voorsprong te pakken. De vroege voorsprong. Feyenoord speelt ook tot nu toe een prima wedstrijd tegen AZ. In die strijd om de koppositie. En de goal die door Feyenoord werd gescoord komt op naam van Nacho Ferri. Terwijl Zegiel hier overneemt. Daar AZ er weer tussen. Feyenoord neemt dan gelijk weer over met Van Houten naar Targaline. Even opletten, want er staan veel spelers van AZ. Goed gelopen door Valente. Speelt in naar Reed. Ruimte voor het schot misschien wel. Gaat naar de zijkant. Daar is het Hartsmoussa op de punt van de 16. Met een tegenstander tegenover zich. Kap naar binnen, kap naar buiten. Gaat uiteindelijk via de buitenkant proberen de actie te maken. Komt daar niet voorbij. Ja, en dit zijn van die momenten. Dan drijft hij zijn actie te ver door. Had eigenlijk al eerder daar de bal misschien voor kunnen geven toen hij naar zijn linker ging. Dat wilde hij graag. Ferry stond al klaar, kregen we uiteindelijk niet. Dus komt Feyenoord niet verder dan een doeltrap van AZ.
1: Goede tactische vondst volgens mij van Feyenoord ook. Om Riet in de laatste paar minuten steeds vaker ook het middenveld in te sturen. Dan moet of Daal kiezen tussen bij Hartsmoussa blijven of met Riet meelopen. Nou, als hij dat niet doet, dan ontstaan er meteen ruimtes op dat middenveld. Want dan moet Stenks eventueel zijn man laten lopen. En heel vaak laten ze dus de Riecht gaan. Al een paar keer gezien nu.
4: Beetje de Geertruida-methode, hè?
1: Daarmee gebeurde dat ook regelmatig, inderdaad. Zo hebben we Riet al een paar keer in de as zien opduiken. En heeft Feyenoord hem ook kunnen aanspelen. En dan komt AZ opeens een mannetje tekort op dat middenveld. Werkt tot nu toe best wel aardig bij Feyenoord. Dat nu op de eigen helft nog aan het rondspelen is. Hier krijgt Zegiel toch een tik op zijn voet. Een gele kaart ook direct daar uitgedeeld.
4: Daal toch?
1: Door Daal.
4: Ja.
1: Ja, Daal die op de voet van Zegiel daar stapt. Die springt op alsof hij door een Aziatische hoornaar gestoken is. Daarom viel ik even stil. Ik dacht, oeh, heeft hij echt last? Dat valt gelukkig betrekkelijk mee. Zegiel kan gewoon verder. Maar pijnlijk was het wel. Tweede gele kaart al voor een AZ-speler. Wat zei je dan?
4: Nee, sorry. Ja.
1: Ik was iets aan het vertellen.
4: Nee, was heel verhaal te vertellen. Ja, ik zeg gelijk door, joh. Ja. Naar Lopez. Maar...
1: Nou ja, dat is op zich gebeurd. Alleen zat er een AZ-speler tussen. Maar Lopez mag nu de inworp nemen. En die gaat hem ver gooien richting Ferry.
4: Het is Lopez die Ferry de bal ziet koppen. Die gaat ook over de zijlijn in de ingooi voor AZ. Het was een goede opening van de Hajmoussa van de rechts naar links. En omdat Dijkstra doorstapte, dacht ik, nou, daar ligt wel wat ruimte voor Valente. Nou, probeerde Lopez dat wel. Alleen werd die bal onderweg aangeraakt. Dan ging hij dus over de zijlijn in. Is het nu weer een ingooi voor AZ. Dijkstra die dat doet. Naar Klaasie. Gekke bal van Klaasie. Daar zit Feyenoord dan tussen. Wordt weer ingeleverd. Klaasie naar Stenks. Terug naar Klaasie. De oud-Feyenoorders naar elkaar. Nu naar Koopmeiners. Die net over de middenlijn terug te vinden is. Gaat dan breed naar de rechterkant. Naar Goes. De man van de assist bij de 1-0 van Ferry. Onbedoeld natuurlijk. Want hij maakte een fout waar Ferry van profiteerde. En het is nu Schouten die breed gaat naar Koopmeiners. Kapt hem terug. Koopmeiners kan dan weer terug naar Louis Schouten. Spelers uit de eigen jeugd natuurlijk van AZ. Sowieso al veel spelers uit de eigen jeugd bij AZ altijd in het eerste elftal. Terwijl dit een hele slechte pas is van Dijkstra. Die de bal inlevert. Fijn dat daarover kan nemen. Ferry zich te makkelijk van de bal af laat zetten daar. Waardoor AZ weer over kan nemen. Hier had Ferry wel iets meer kunnen doen. Maar doet dat uiteindelijk niet. En dus zit AZ met de bal. Minuut 25 van deze toppen tussen Feyenoord en AZ. En de Rotterdammers die leiden met 1-0.
1: Door het doelpunt van Nacho Ferry. Ook hij staat op de eigen helft nu. Want AZ is aan de bal. Wordt naar de linkerkant van het veld verlegd. Waar Daal toch wat ruzie met de bal heeft. En normaal gesproken toch wel een technisch zeer vaardige speler. Dit past even niet bij hem. Dus die bal gaat over de zijlijn. En zo heeft Feyenoord hem. Inworp is genomen. De bal gaat hoog naar de linkerkant naar Lopez. Naar Marmol. Twee tegenstanders in de buurt. Marmol weer naar Lopez. Dan Valente die de bal mee wil nemen. Dat lukt niet helemaal. Weet daar toch weer met een uitstekende bal Zegiel te vinden. En Zegiel krijgt hem bij Reed. Feyenoord is nog op de eigen helft. Maar dat gaat niet lang meer duren. Want hier gaat de bal naar Hajmoussa. En die is op stoom wellicht tegenover Chavez. Hajmoussa geeft hem mee op Reed. Die hem voorttrekt. Komt die bal daar niet tegen een hand aan? Dacht ik daar even. Hij gaat in ieder geval over de achterlijn voor een hoekschop. Ik denk dat ik de enige was die dat dacht te zien. Dus dan zal het vast niet kloppen. Want anders had denk ik dat legioen het ook wel gebruld. Als dat inderdaad Hens was. Misschien iets met een wens en een vader en een gedachte aan mijn kant. Kan ik niet uitsluiten. In de 26e minuut is het dus een hoekschop voor Feyenoord. Een hoekschop die genomen gaat worden door Hajmoussa. Makkelie fluit. Omdat er wat mannen aan elkaar zitten. Dat mag niet. En hier komt die corner. Die is lekker gedraaid, zeg. En wordt dan weggekopt in de voeten van Tagalide. Oh! Hij vliegt naast. En ik zag hem al binnenvliegen. Maar weer iets met die wens en die vader en die gedachte. Want het gebeurt niet.
4: De trap genomen door AZ. Kort naar de Busser. Dan biedt Stenks zich aan. Gaat uiteindelijk naar Goes aan de rechterkant. Die gaat weer terug naar de Busser. En zo is het AZ dat achterin opbouwt. En
0: daar de tijd voor neemt. Terwijl er nu druk gezet gaat worden door Tagaline. Die geeft het signaal van het is wel genoeg zo. We gaan nu vol erop met z'n allen. Dan geeft AZ een lange bal naar voren. Daar kan Feyenoord nog niet van profiteren. Deze bal van Meerdink die valt in een soort niemandsland. En dan zit Feyenoord daar wel tussen. Goede slijding daarin gezet door Van Houten. Daardoor kan Hajmoussa gaan lopen. Twee, drie man om zich heen. Dan gaat hij allemaal voorbij. Maakt niet uit. CGL laat hem gaan, want die stond buitenspel. Dus mag het nu wel verder, omdat Hajmoussa daar de bal alsnog zelf ook komt te halen. Een paar acties van de Algerijn. Daarna CGL uitstekend gedaan hoor, door Hajmoussa. Van Houten nu wipt hem naar voren. Die bal die valt tussen Ferry en Reed. Uiteindelijk Krokkes om de bal. Gaat Ferry ermee vandoor. Wel de 16 weer uit. Kapt hem daar dan half terug. Maar hij heeft wel Schouten achter zich staan. Probeert daar dan een corner uit te halen met een hakje. Dat lukt niet. Feyenoord gaat daar de bal verliezen. En dus is het AZ dat vooruit kan verdedigen. Maar Feyenoord, jawel, heeft de bal snel weer terug.
1: Overtreding ook van Meerdink op Tagaline. Maar voordeel gegeven. Omdat de bal toch bij Sint-Juste van Feyenoord terecht kwam. Ernst. Die een hoog standje daar ook nog even met een diepe bal. Dat vind ik ook wel mooi om te zien. Een beetje flair bij Ernst. Dat hebben we nog niet heel veel eerder bij hem gezien. Beetje een ijskonijn. Dit vond ik een grappig momentje. Wat hij daar deed. Ik heb ook wel wat techniek liet hij daar zien. Met geen enkele tegenstander in de buurt. Het is Sint-Juste die daar een opening heeft naar de linkerkant. En die valt net niet goed. Bij Valente. Maar ik vond het een alleraardigste poging van Sint-Juste. Want het is centimeterwerk, waardoor Valente hem niet kan controleren. Als dat wel zo was, stond hij met een helemaal vrij aan die linkerkant. En hadden we gezegd, wat een geweldige opening van Sint-Juste. Het wordt uiteindelijk een doeltrap voor AZ. En die is genomen, kort, wordt gekaatst richting Goes. Goes met een soort boogbal richting Meerdink, die hem niet kan controleren. Sint-Juste laat hem ook lopen. En Riet tikt hem terug naar Ernst. Nu geen kunstjes, want Meerdink komt op hem afgelopen. Dus in één keer die bal maar een hengst geven. Dan wordt hij weer gekopt door AZ in de buurt van de middenlijn. Komt hij opnieuw bij Ernst terecht, die de bal nu aanneemt en zijn eigen doelgebied meeneemt.
0: Ja, dat zet de bal op zijn voet. Ik hoop niet dat hij de ook gaat hoog houden. Hij wacht even tot er wat spelers in de buurt komen en dan pakt hij hem in zijn handen. Dat vind ik uiteindelijk uitstekende keuze van deze Duitse doelman van Feyenoord. Geeft hem mee aan Marmol, die opgejaagd wordt door Oefkeer. Gaat voorlopig nog altijd door. Die Marmol, slechte paas dit, ingeleverd. Ook door AZ daarna weer, waardoor Lopez overneemt. Geeft hem weer mee aan Tagaline. Rond de middenlijn aan de linkerkant. Terug naar Valente, dan weer naar Tagaline. Terug naar Marmol. En zo is het Feyenoord dat de bal heeft rond de middenlijn. Met Marmol die breed gaat naar Sint-Juste in deze 49e ontmoeting tussen Feyenoord en AZ. Waarbij de Rotterdammers na een half uurtje met 1-0 voorstaan door de goal van Nacho Ferri. En aan de linkerkant is het nu Marmol die bereikt wordt. Meerdink erachteraan, dan naar Valente, terug weer naar Sint-Juste. Feyenoord probeert AZ wat naar voren te krijgen. Neemt ook best wel wat risico, maar het loopt vooralsnog goed af voor Feyenoord. Met nu Reed die naar Valente gaat. En dan kan die eventueel naar de linkerkant. Maar Mol die daar staat. Aan de zijkant staat Lopez die ingespeeld kan worden. Gebeurt niet. Dan maar weer naar Sint-Juste. Het is daar wel druk hoor op die helft van AZ. Niet heel gek. Want er staan daar 20 man ongeveer op elkaar geplakt. Om te kijken wat er allemaal gebeurt. Terwijl ik zo meteen even al mijn opstellingen en statistieken terughalen uit vak KK. Want dan waait alles zo'n beetje naartoe.
1: Een tyfoon voorbij hier.
0: Een kleine tyfoon hier over. Ja, die is al een half uurtje aan het razen. Luistert naar de naam Feyenoord. Want Reed die gaat vandoor. Goede actie nu van Reed. Die de bal mee gaat nemen naar de helft van AZ.
1: En weer een kapbeweging van Reed. Daardoor heeft hij nu ruimte op dat middenveld. Tagaline loopt daar vrij. Die krijgt de bal. Speelt er naar Lopez. Zou de voorzet misschien kunnen geven. Komt met een kapbeweging. Dan is die ruimte voor een voorzet er nu niet meer. Geeft hij de bal aan Van Houten. Van Houten naar Tagaline. Die kan aannemen en wegdraaien bij Goes. Het spel gaat naar rechts nu. Naar Hartsmoussa. Die geeft hem weer mee op Tagaline. Nu moet die voorzet komen vanaf de achterlijn. Hij wordt nog net aangeraakt, die bal. Hoekschop dus voor Feyenoord. Net als Tagaline hem wil klaarleggen voor Ferry. Die al positie aan het kiezen was. Of Gavi Lopez. Had twee opties. Uiteindelijk kon hij de keuze toch niet maken. Omdat AZ toch nog ingreep. We gaan de 32e minuut in van deze wedstrijd. Met de corner voor Feyenoord. Het staat 1-0. Door een doelpunt van Ferry. Het zou ook lekker zijn als Feyenoord de tweede weet te maken uit de corner. Die wordt kort genomen nu. En komt dan bij Hajmoussa. Die er langs komt hoor. Ja, hij wurmt zich er langs. Hajmoussa. Dan wordt hij aangepakt. Oei, en zou AZ misschien zelfs kunnen counteren. Maar dat wordt dan direct ongedaan gemaakt door Charles van Houten.
0: Goed gedaan door Van Houten. Die daar echt een omschakelmoment van AZ om zeep helpt. En zorgt dat Feyenoord de bal weer in de ploeg heeft. Diezelfde Van Houten nu aan de bal. Geeft hem mee aan Zegiel. Valente zegt, kijk eens naar de linkerkant. Hier ligt best wel wat ruimte. Waarom komen we even niet die kant op? Ja, hij is de captain. Dus dat gebeurt dan ook. Als Marmol bereikt wordt aan de linkerkant. Kan eventueel naar Valente. Maar gaat naar Sint-Juste. En Sint-Juste dan weer naar Zegiel. Zegiel aan de rechterkant. Kan tussendoor eventueel naar Van Houten. Kan hem ook overslaan. Van Houten laat hem voor zich voorbij lopen. Een beetje zoals Timber dat altijd deed. Hè? Die bal niet aannemen, maar aan je voorbij laten gaan. Valente die twijfelt. Wil die pasen of wil die je meenemen? En maakt dan zelfs een overtreding, zegt de scheidsrechter. Nou, ik vond hier nou niet zo heel erg veel aan de hand. Maar Makkeli ziet hier een overtreding in van Valente. Tegenover nota bene 2 van AZ. Zoveel was hier volgens mij niet aan de hand. Maar vrije trap gegeven door Danny Makkeli. Dus is het AZ dat de vrije trap heeft genomen.
1: Feyenoord staat niet alleen voor. Feyenoord is ook echt de bovenliggende partij. Domineert. AZ heeft 1 kans gehad met Meerdink. Feyenoord al meerdere mogelijkheden. Het zou mooi zijn als Feyenoord de krachtsverhoudingen die er zijn ook kan omzetten in een dus grotere voorsprong dan de 1-0 die er al is. Maar nu eerst oppassen voor een diepe bal van AZ. Die is aangenomen door Daal. Stengs sluit bij. Chavez is er overheen gekomen aan die linkerkant. Daal met Zegio bij hem in de buurt. Wil dan Chavez inspelen, maar trapt de bal in de voeten van Reed. Reed die meteen de bal naar voren speelt richting Harts Moussa. Maar de bal gaat aan Harts Moussa voorbij. Dus heeft AZ hem weer overgenomen. Even een fase dat AZ dus wat meer, wat langer aan de bal is. Fijn dat ook met alle spelers terug op de eigen helft. Gewoon een iets langere fase. We hebben nog niet vaak gezien dit spelbeeld. En Klaas in de as kijkt waar de ruimte dan eventueel is. Via Koopmeiners gaat de bal naar Daal. Dan is Chavez voor hem. En Daal juist wat meer teruggetrokken. Durft het niet aan om zijn actie te maken. En houdt de bal in de verdediging. De bal komt bij Goes. Goes gaat naar rechts. Naar Oefkier. Tegenover Lopez. Oefkier die dribbelt richting het 16 meter gebied. Geeft het balletje dan mee. Geen buitenspel blijkbaar. Dan komt er wel voor je wel buitenspel. Ik had daar al sterk mijn twijfels bij. Omdat die Dijkstra daar wel heel erg vrij stond. En al heel ver bij de achterlijn. En uiteindelijk gaat de vlag inderdaad de lucht in. En krijgt Feyenoord een vrije trap.
0: Genomen worden, denk ik, door Ernst. Die iedereen ook maar gelijk naar voren dirigeert. Zegt tegen de grensrechter of de bal op de goede plek ligt. Ja, zegt hij, dat is uitstekend voor mij. En Ernst die gebaart ook waar iedereen een beetje bij elkaar moet gaan komen. Ja, de spelers luisteren daarnaar. Die heeft ook de wind mee, Ernst. Dus de keeper die er al een paar stapjes terug. Ja, die de bussen.
1: Vliegt er in één keer in, dadelijk die bal.
0: Vliegt er inderdaad in één keer in. Terwijl Ferry dit handig doet. Geeft hem met zijn borst aan Klaasie. En dan valt hij zo weer voor zijn voeten terug. Onbedoeld bij Klaasie. Slim gedaan door Ferry. Als Valente bereikt wordt. Achteruit dan de bal speelt naar Marmol. Breed naar Sint-Juste. Eventueel kan hij naar de zijkant naar Harts Moussa. Die heeft er wel zin in tegenover Chavez. En het is Harts Moussa die een actie gaat maken. Chavez die trapt er niet in. Neemt de bal over, die Mexicaan. En gaat dan lopen. Trekt naar binnen toe. Geeft dan een hele slechte paas naar de zijkant toe. Zelfs Echtold kan er niet bij. Die trekt dan wel een soort van sprint. Of deed net alsof. Maar hij probeerde nog mee te rennen met de bal. Maar die was ook voor hem veel te hard. Daardoor gaat hij over de zijlijn. En is de ingooi voor Feyenoord. Die gaat genomen worden door de Givairo Reed. Kijkt natuurlijk naar voren, naar de spelers die daar staan. Reed bereikt Ferry. Goed gedaan, zegt door Ferry. Een wippertje naar Targaline. En daarop kan Feyenoord in één keer naar voren. Halverwege de helft van AZ nu Valente, die naar binnen toe gaat. Kan eventueel naar Zegiel. Geeft daar een paas naar Harts Moussa. Goed gezien weer hoor, door Valente. Wat ziet hij toch altijd die ruimtes om die splijtende paas te geven. En een vrije trap nu voor Feyenoord. Was dit Hens?
1: Ja, duidelijk Hens. Ja. Een volleybalactie van Oefkier.
0: Dus een vrije trap dan voor Feyenoord. Ja, 10 minuutjes voor de rust. Feyenoord, jij zei het net ook al, Den. Is de bovenliggende partij. Ruim de bovenliggende partij. Dan zou het toch ook wel eens fijn zijn om dat gelijk ook om te zetten. Zeker ja. In zo'n wedstrijd tegen AZ.
1: In misschien
0: een,
1: nu.
0: Ruimere voorsprong. Ja,
1: misschien nu uit die vrije trap die Feyenoord krijgt. Het is fris in de Kuip deze avond. Zo. Het is 13 graden. Maar het ouders zou zeggen, met de wind erbij is het gevoelsmatig toch nog een stukje kouder. Maar dat publiek kan heel erg warm worden als deze vrije trap door Zegio of door Harts Moussa eens lekker op het hoofd van een van die medespelers in het 16 meter gebied van AZ wordt gelegd. Valente bijvoorbeeld, die een duw in zijn rug krijgt. Daar wordt even voor gefloten door Makkeli. Dan is er opnieuw vasthouden. Met Goes die daarbij betrokken ook is. En Zegiel staat klaar En trapt in één keer. Wel verrassend, maar ook veel en veel te hoog. Ik had het over Ed Alders. Die bal vliegt bijna naar de weerkamer van Ed in Barendrecht.
4: Ja, die zal zijn apparatuur binnenhalen nu.
1: Iets te hoog gemikt, deze bal, door Zegial, zullen we maar zeggen. Dat is jammer. Kans daarop verkeken. Kans op een eventuele 2-0 voorsprong voor Feyenoord. Zo blijft het 1-0. Zitten we in de 37e minuut. Doeltrap AZ is genomen. Nemen ze wel wat risico mee. Kort en meteen een kaats voor langs aan dat doel. Terwijl Ferry daar ook staat. Maar AZ heeft de bal nog steeds in zijn bezit. Met Jari de Busser. Die de bal nu meeneemt. Zijn eigen 16 meter gebied uit zelfs. Feyenoord valt hem niet aan. Want hij nog verder zijn goal uit. Als hij zo door blijft gaan staat hij straks op de middenstip. De Busser, nou nu vindt Feyenoord het genoeg. Wordt er druk gezet door Targalin. En die de Busser die raakt meteen in paniek. Trapt die bal naar de zijlijn en Feyenoord zit er bovenop.
4: Ja, en alleen is het AZ dat daar wel uit weet te komen met Dijkstra. Terwijl je zo ziet dat Feyenoord gelijk daar dan hoog druk zet. En wat ik ook mooi vind, is als het dan niet lukt en je de bal niet krijgt, ook gelijk in hoog tempo wordt omgeschakeld naar de eigen helft. Waaronder door Valente, die linksbuiten stond. Nu rechtsback staat zo'n beetje. Koopmeijers dus nu met een kans, die schiet en die gaat over. Een metertje over het doel van Ernst, die zijn hand omhoog steekt. Maar de Duitse keeper ziet dat het niet nodig is. Die bal die gaat over het doel heen. Dus een doeltrap voor Tjark Ernst. Maar wel mooi dat de spelers van Feyenoord niet alleen maar druk zetten ver op de helft van AZ en dan terugschokken. Maar ook gelijk daarna in vol tempo teruggaan naar de eigen helft om daar te assisteren. En te voorkomen dat AZ op gelijke hoogte komt. Want Feyenoord staat nog altijd op een 1-0 voorsprong. Na 38 minuten voetballen. Nu ook weer veel risico in die opbouw met Van Houten. Het gaat maar net goed hoor. Met 3-4 man van AZ die daar druk zetten. Terwijl hier Nacho Ferri hens maakt. Mag AZ nu door omdat Schouten overneemt. Daar het blok gezet door Lopez. Komt Ernst er ook uit. Die gaat er over de zeilen heen tikken. Goed gedaan van de keeper. Ingooi voor AZ.
1: Wel heeft Lopez het af en toe moeilijk met Oefkier. Die hier de inworp niet goed neemt. Maar het mag van Makkeli. Terwijl Feyenoord vindt dat de inworp nu naar Feyenoord had moeten gaan. Makkeli laat het doorgaan. En dan komt er wel bij Schouten in de buurt van de middencirkel. Schouten naar Matteo Chavez. Bal dan weer naar Schouten. Die speelt hem naar links. Daar is Daal tegen de zijlijn nog aan. Harts Moussa is ook mee. Daal kan de bal toch inspelen. AZ wil doorcombineren via Stengs naar Meerdink. Daar zit Feyenoord tussen. Bal gaat vooral heel erg hoog. Wordt dan een paar keer heen en weer gekopt. En uiteindelijk kan AZ hem meenemen. Daal die richting de cornervlag gaat. En dan weer terughaalt. De bal tussendoor steekt naar Stengs. Met een gelukje krijgt hij nog bij medespeler Chavez. Dan gaat hij weer naar Daal opnieuw. Het publiek wil dat Feyenoord er werk van maakt om weer in balbezit te komen. Want AZ heeft hem steeds iets vaker. Bijna zit Ferry ertussen bij Koopmeijers die ietsje veel tijd pakt. Maar hij krijgt hem toch nog bij Goes. Goes dan weer naar Oefkier. Oefkier die de bal meegeeft. Die lijkt me wat hard. Hij wordt nog wel binnengehouden door Klaasie. En dan uiteindelijk door Marmol. Klaasie doet dat wel slim. Door Marmol nog aangeraakt gaat hij over de achterlijn. En zo krijgt Kelvin Stengs namens AZ een hoekschop te nemen. Met nog ruim 5 minuten in de eerste helft wordt dit de eerste AZ-corner vanaf de rechterkant.
4: Kelvin Stengs staat achter de bal. Ayoub Oefkier die komt zich ook melden. Oudspeler van Feyenoord, oudspeler van Sparta. Terwijl Targalina even zijn veten strikt. Zegt Makkeli, ik heb een horloge meegenomen. Nou ja, ook gewoon een scorebord waar de klok op meeloopt. Maar geeft aan dat er wat extra tijd bij gaat komen. En Targalina denkt, nou, dat is prima, dan strik ik ze even goed ook. Kan hij straks zo'n splijtende paas misschien wel geven. Waar Feyenoord op 2-0 van gaat komen. Eerst maar eens die hoekschop afwachten. Die door AZ genomen wordt. Ja, Targalina moet wel even omschieten. Heeft dan nu positie gekozen. Als de hoekschop kort genomen wordt door AZ. Gaat het eigenlijk naar Daal. Dan naar Oefkier. Breed naar Koopmeijers. Die brengt hem in één keer voor. Althans, dat was het idee. Feyenoord zit daartussen. Dan verlengd door AZ. Maar wel naar Reed. Die gaat dan lopen. Maar wordt van de bal afgezet door Oefkier. Gaat er dan gelijk achteraan. Dat doet Targalina ook. Echt als ja, stel hongerige terriers gaan ze er dan ook achteraan hè, bij Feyenoord. Dat vind ik echt heel fijn om te zien. Dat ze gelijk vol op druk zetten. Gelijk met die hoge intensiteit erachteraan gaan. Maar voorlopig is het toch wel altijd AZ dat de bal heeft. En een aanval op probeert te zetten. Nu aan de linkerkant is de bal bezit bij Oefkier. Die uiteindelijk de bal terugspeelt. En komt weer via Goes zometeen bij Klaassen.
1: Speelt wel een goede wedstrijd die Oefkier ook in verdedigend opzicht. Lopez heeft het moeilijk met hem over hongerige terriers gesproken. Hij was het die Rita nog wist te achterhalen. En daardoor AZ aan de bal te helpen. En AZ dat de laatste paar minuten toch steeds ietsje sterker ook aan het worden is. Niet dat ze nou heel veel gevaar stichten. Maar het spelbeeld dat het eigenlijk enkel alleen maar Feyenoord is. Dat hebben we al een tijdje niet meer. Feyenoord dat nu wel de diepe bal van AZ wegkopt met Sint-Justen. En uiteindelijk neemt Segio hem aan de rechterkant mee. Legt hij terug op Ernst. Oh, die bal is te kort. En dan gaat Meerdink naar de grond. En wat doet Makkely?
4: Hij geeft een penalty.
1: Hij geeft een strafschop aan AZ. Ernst is het er niet mee eens. Ik zie weinig andere Feyenoorders verhaal halen. En hier gaat het mis met de terugspeelbal van Segio waar Meerdink tussen zit. En Ernst raakt daar zijn tegenstander. Er gaat nog wel naar gekeken worden door de VAR. Dennis Kranenburg wurmt zich in allerlei hoeken om ook een herhaling van dit moment te zien. Want ze zijn er nog niet over uit. Er is een check of dit nou inderdaad een strafschop is of niet. Wordt Meerdink hier geraakt of niet? Stand wordt niet eerst. Komt Feyenoord hier goed weg. Want een fout was het sowieso natuurlijk. Die bal van Zegiel. Met Meerdink die daar nog liep. Ik zie Dennis Kranenburg zijn schouders ophalen.
4: Ja, we zien nog geen herhaling.
1: Daar heb ik heel veel. Oh, ja, dat is ook een detail. Makkely gaat kijken naar het scherm. Hij wordt geroepen door de VAR. Ja. Erwin Blank. Die zegt, kom zelf maar even kijken. Want wij denken dat dit geen strafschop is. Dan zou Feyenoord opgelucht adem kunnen halen. Als Makkely het eens is met Erwin Blank. Die aangeeft, geen strafschop. Jij zit weer, Den. Je hebt nog steeds geen herhaling
4: gezien. Ik sta hier op het scherm achter mij mee te kijken bij de collega's van de NOS. Ja, en dan sta je gewoon een kwartier mee te kijken. En dan zie je vervolgens dat er gewoon helemaal niks op dat scherm te zien is. Dat is toch ook wel een beetje gek. Makkely moet nu inderdaad naar het scherm.
1: Ik denk dat ze in Zeist, in het VAR-centrum, wel een herhaling van dit moment hebben. Makkely staat met zijn neus tegen dat scherm aangedrukt om te bekijken, is er nou contact of niet? Ja, vanuit de hoek die ik nu zie, inmiddels op een klein schermpje voor me, zie ik ook wat. Ja, dat blokt ook een speler van AZ het zicht richting die bal. Het duurt heel erg lang. Het is heel moeilijk te zien, ook voor Makkely, of er nou contact tussen ze Ernst of Meerdink. Dan gaat iedereen fluiten. Maar ja, als hij het niet helemaal zeker weet, dan laat hij zijn besluit staan. Hè? Dus laten we maar hopen dat hij toch iets kan zien dat het niet zo is en het daarom terugdraait.
4: Ik denk dat hij er wel voor gaat. Hè? Als ik het op dat scherm hier heel ver afzie, dat Meerdink er wel echt voor gaat. Voor die strafschop. Makkely laat zich niet gek maken door 50.000 fluitende en schreeuwende mensen.
1: Wij zien nu ik zie nu een ander shot. Het lijkt inderdaad dat Meerdink zijn voet al optilt. En zich daarna laat vallen. Het is niet heel erg makkelijk om te zien. Ik moet het Makkely nageven. Het is echt moeilijk om te zien. Wat gaat hij doen? Hij loopt weer terug het veld in. Maakt het VAR-gebaar en zegt geen strafschop. En het wordt gevierd alsof er net een goal is gemaakt. Start dan ook die tune maar in.
4: Maar als je al zo moet kijken of het wel of geen aanraking is. Wel of net niet. Weet je al, ja.
1: Maar Den, is het dan geel? Moet je dan niet nu ook geel geven voor een stalbe? Ja. Want dat is dan dus blijkbaar de uitkomst.
4: We zijn niet de enige die zich dat afvragen. Want er staat nog ongeveer 12.000 achter het doel van Ernst. Ook van, hey, waar is die kaart? Waar is die kaart?
1: Hij gaat ook verder met een scheidsrechtersbal.
4: Ja.
1: Dan zijn ze er denk ik gewoon niet over uit.
4: Ja. Het is 3,5 uur. Oh, 3 minuten. Ja, die VAR-check die duurde zo lang dat ik dacht van, we gaan nog even door. Maar het is uiteindelijk een lange bal die gegeven wordt door Ernst. Nou, het kan voor Feyenoord ook wel het moment zijn dat die angel bij AZ er weer even uitgehaald wordt. Want AZ was juist bezig aan een sterke fase. Feyenoord kan misschien nu ook alweer omzetten. Nu met de balbezit vooruitgespeeld. Ferry die dan verlengt in de richting van Zegiel. Komt niet aan. En dus komt hij bij de busser. Dat het momentum een beetje wegzakt. Althans, dat is de hoop die er dan is. Stengs met een bal naar voren. Die komt dan aan bij Daal. Gaat lopen. Wipt hem over wat spelers van Feyenoord heen. En stuurt daar dan Dijkstra de diepte in. Die geeft de paas naar Oefkier. Daar zit Marmol ook bij. Die zegt,
0: Not on my watch. Geeft de Oefkier een kleine schouderduel. En die bal die gaat er over de achterlijn heen. Doeltrap voor Ernst. Die dus geen penalty tegen kreeg. En met nog anderhalve minuut te gaan aan blessuretijd gaat hij een doeltrap nemen. Met die 1-0 voorsprong voor Feyenoord.
1: Het gaat nog een hete avondje worden. Want AZ heeft dit seizoen al een paar keer een slechte eerste helft gespeeld. Maar daarna echt een uitstekende tweede helft. En AZ is sterker en sterker geworden in de loop van deze eerste helft. Waar Feyenoord heel sterk begon. Nu liggen er twee van AZ trouwens geblesseerd op de grond. De eerste komt Tangaline denk ik niet zoveel aan doen. Met Meerdink, daarna met Klaas hij wel.
0: Ik denk dat die Meerdink...
1: Ja, sorry, ik zeg het verkeerd om. De eerste wel, daarna de buitenpartij met Klaas. Dat is een beetje ongelukkig. Ja, er komt inderdaad geel voor Tangaline. En dat zal dan zijn voor die eerste overtreding. Op Meerdink, die nog steeds op het gras ligt. Dan gaan die 3 minuten blessuretijd er toch iets meer worden.
0: Het zou mij niet verbazen, Den, als er toch nog wat wordt gezegd ook tegen Makkelier. Want volgens mij strekt hij hem echt wel aardig door ook, hoor, op het been. Ik zie ook de collega's hier van andere media achter me ook zeggen van... Nou, het is wel een hele stevige van Tagaline. Die daar denk ik niet mag klagen als het bij geel blijft. Volgens mij geeft die Meerdink gewoon echt een schop.
1: Maar Makkelier geeft aan opstaan en verder spelen. Dus het blijft bij geel.
0: Gelukkig maar.
1: En AZ met de vrije trap. Nogmaals, AZ is in de loop van deze eerste helft nog steeds ietsje sterker geworden. En Feyenoord moet die 1-0 voorsprong tot aan de rust in ieder geval even vast zien te houden. Zo lijkt het spelbeeld nu te zijn. Met Daal, die naar binnen toe komt. Meter of 30 bij de goal vandaan. Zegio in de buurt. En Riet in de buurt, die zit ertussen. Hoopt daar direct Hartsmoussa te lanceren met een tegenstoot. Maar dat gebeurt niet. De bal gaat langs Hartsmoussa. En dan fluit Makkely na exact 3 minuten voor het rustsignaal. Gaat Meerdink nog een keer verhaal halen. Of de kleurkaart voor Tagaline toch niet anders had moeten zijn. Maar dat is niet gebeurd. En die strafschop kreeg hij uiteindelijk ook niet. Hij doet zijn kousen nog omlaag. Laat zien waar hij geraakt is. Dan haalt Segio Meerdink daar weg. Zegt hij, joh, wij zijn toch maatjes bij Oranje. Gedraag je eens even, man. Klaas zie nu bijna hoofd tegen hoofd. Met Makkely nog. Ze zijn boos bij AZ. Over het verloop van deze eerste helft. Logisch ook, want de tussenstand is 1-0 voor Feyenoord. Maar nog alles om voor te spelen in de tweede helft. Want dit is zeker nog niet gedaan. Straks het tweede bedrijf van Feyenoord AZ.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Radio met een grote R.
8: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
10: Oh ja joh?
9: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
11: Extra materieel. Het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers. Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra materieel.
12: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
13: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
14: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardijen Rotterdam.
15: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Fony CT, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid, Veerkade Vastgoed, Blonk Verhuizingen, B2L Cargo Care en Runners World Rotterdam Centrum.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches sounding looking like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
19: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
20: De nieuwe Bed 2TTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
21: Echt waar, joh?
20: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
22: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
23: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
24: Feyenoord leidt halverwege tegen AZ met 1-0 door een doelpunt van Nacho Ferri. Maar, was het nu wel of geen strafschop voor AZ? Nou, ook hier op de redactie is er wat twijfel. Overal zal er twijfel zijn. Dat is, ongetwijfeld leidt dat tot napraten na afloop van de wedstrijd. Wij gaan ons even vermaken met wat muziek in excess. Daarna ook nog wat berichten buitenlands voetbal. Nog meer voetbal uit de Eredivisie. Oftewel een round-up tijdens de rust van Feyenoord AZ. Stand halverwege 1-0 voor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst.

let you know. Sparta heeft vanmiddag een punt overgehouden aan het doelpuntrijke uitduel met Go Ahead Eagles. In Deventer keek de ploeg van Rogier Meijer tot twee keer toe tegen een achterstand aan. Maar de Rotterdammers toonden veerkracht en het werd uiteindelijk 3-3. Zonneveld was opnieuw een blikvanger bij Sparta. Hij maakte de 0-1 met een halve omhaal. Het werd daarna 1-1 en toen Zonneveld met een eigen doelpunt. 2-1 voor Go Ahead. Direct daarna de eerste goal in de Eredivisie van Martes. 2-2, Tankstedt met de 3-2, maar Terho na een blunder in de go-ahead-verdediging. Hij bepaalde de eindstand op 3-3. Sparta heeft nu al 6 wedstrijden op rij niet gewonnen, staat momenteel 12e, maar alle ploegen daaronder komen later dit weekend nog in actie. Nog meer Sparta-nieuws, want in de tweede divisie verloor Jong Sparta vandaag met 4-1 van Jong Almere. In diezelfde competitie ging Barendrecht hard onderuit bij de treffers. Stond zojuist nog 3-0 vlak voor tijd. En de meest opvallende uitslag in de tweede divisie was de derby van Katwijk. Quick Boys tegen Katwijk 6-0. Niet heel erg lekker voor Luigi Bruins, de trainer van Katwijk. Zag zojuist een interview van hem bij de collega's van Omroep West. En hij zei, ja, ik heb kennelijk die druk niet weg kunnen nemen bij mijn spelers. Eerste grote derby voor Luigi Bruins in het shirt van Katwijk, als trainer van Katwijk. Gaat dus met 6-0 verloren. Goed, straks nog wat buitenlands voetbalnieuws. Is nog wat meer muziek. Animal, Cat's Eye.

0: Gaan we eventjes een rondje langs de buitenlandse velden maken. Arsenal is in de Premier League weer op gelijke hoogte gekomen met koploper Manchester City. In eigen huis won het met 2-1 van Leeds United, dat zijn eerste nederlaag van het seizoen leed. En morgen speelt City uit bij Liverpool. Gaan we naar Spanje, want daar is de wedstrijd in de Primera División tussen Rayo Vallecano en Athletic Club uit Bilbao in de eerste helft gestaakt nadat supporters van Vallecano meerdere keren voorwerpen op het veld hadden gegooid. De fans uit daarmee hun onvrede over het beleid van voorzitter Presa. En dan hoor ik u ook denken, wat heeft Como nu eigenlijk gedaan van het weekend? Want woensdag is natuurlijk om 6:45 Feyenoord tegen Como in de Champions League. Nou, die spelen morgen pas thuis tegen AS Roma. En wil je nou kaarten winnen voor die wedstrijd tegen Como? Dat kan, dan kan je een mailtje sturen naar sport@rijnmond.nl. En daarbij vragen we aan je, maak eens een video en verzin erbij een lied voor een van de nieuwe spelers van Feyenoord. Er is echt massaal ingezonden voor Nacho Ferry. Nou oké, daar kunnen we nu wel genoeg liedjes uitkiezen. Maar Van Hout heeft nog geen liedje, bijvoorbeeld. En ook andere spelers hebben nog geen lied. Ook bijvoorbeeld een jongen als Reed en Zegio hebben ook nog geen eigen liedje. Dus verzin een stadionbanger en mail dat dan vervolgens naar sport@rijnmond.nl. Maandag in FC Rijnmond maken we de winnaar bekend. En tot slot nog een berichtje over de Formule 1. Want Max Verstappen heeft ook voor de hoofdrace van de Grand Prix van Singapore de pole position veroverd. De viervoudige wereldkampioen was net iets sneller dan Charles Leclerc. Lewis Hamilton reed de derde tijd. Voor de Red Bull-coureur is het een perfecte zaterdag geweest in Singapore, nadat hij ook al de sprintrace had gewonnen in een chaotische regenrace. En dan is Verstappen altijd goed, hè. Het is de eerste keer dat Verstappen de pole grijpt in Singapore op een circuit waar hij nog nooit heeft gewonnen. WK-leider Kimi Antonelli veroverde de vierde startplek. Zijn Mercedes-teamgenoot George Russell werd zesde, maar moet achteraan beginnen vanwege een motorwissel. Goed. Dennis en Dennis zijn nog altijd niet terug op een plekje in de Kuip. Oftewel, de broodjes koket smaken lekker, blijkbaar. Nou ja, goed, hebben wij nog wat tijd voor. Ze zijn er wel, ze zijn er wel. Nou, tjongejonge.
1: Allang, joh.
0: Allang, nee, krijg ik helemaal geen seintje. Maar mij wordt ook niets verteld.
1: Horen zeggen. Nee, ik zit zo stilletjes naar jou te luisteren. Nou, dat vind ik allemaal reuze interessant.
0: Dat snap ik, ja. Dat snap ik.
1: Nee, ik zat er al een tijdje.
0: Terwijl je helemaal geen liefhebber bent van de Formule 1.
1: Dat klopt, het was ook sarcastisch.
0: En dat hoor ik bij jou nooit. Hé, vertel, wij op de redactie zijn het er niet helemaal over uit. Wel of geen penalty. Hoe was het in de perskamer in de Kuip?
2: Eigenlijk hetzelfde, daar was best wel wat discussie. Ik heb net die herhaling één keer teruggezien. Ja, ik zie het nog steeds niet, waarvan ik dan denk, nou, dit is dan de overtreding.
1: Ik heb nog geen herhaling gezien waaruit ik zie dat er contact is. Maar er schijnt ook een herhaling te zijn. Maar die heb ik dus nog niet gezien, waaruit het dan wel weer blijkt dat er toch contact was. Wat voor mij veel meer een moment is dan dat, is komt Tagaline niet goed weg met slecht skill.
0: Ja.
1: Maar jij bent toch de presentator, Frank. Jij mag zeggen waar we het over hebben.
0: Nou, ik vind dat toch een minder opvallend moment dan die strafschop, met alle respect. Want je kan ook zeggen...
1: Nee, qua opvallendheid snap ik je. Maar ik bedoel qua welke van de twee discutabeler is.
0: Oh, zo.
1: Dat bedoel ik.
0: Ja, en jij vond het misschien wel een rode kaart.
1: Dat had zomaar gekund, denk ik. Ja, dat eerder dan dat het moment met Meerdink toch een strafschop was.
0: Nee, je kan natuurlijk zeggen, bij die strafschop... Hij geeft een penalty. Ja. En uit die beelden, uit die talloze herhalingen... wordt niet duidelijk dat het absoluut geen strafschop is.
1: Kan je ook? Andersom toch ook? Nou, je ziet het toch niet. Ik heb geen beeld gezien waarop je ziet dat er contact is. Dus dan is het geen strafschop.
0: Ja, als er zoveel discussie is, kan je ook zeggen, dan moet die beslissing van de scheidsrechter blijven staan. Alleen ja. Goed, dat is een beetje het verhaal van...
1: Die snap ik. Die snap ik dat die discussie er is.
0: Ja, precies.
1: Je komt in ieder geval goed weg. En dat het een enorme ziekenhuisbal van Zegiel was. Dat vergeet je dan bijna. Die mag natuurlijk nooit überhaupt ernst in die positie brengen.
0: Hebben jullie Zegiel en Meerdink nog na afloop samen naar binnen zien gaan? Wel in discussie.
1: Ja, dat eerst leek dit nog te willen lijmen, maar daar was Meerdink nog niet van gediend. En dat ging nog door, in ieder geval tot waar wij het hebben kunnen zien bij het begin van de spelerstunnel.
0: Ja, we kunnen het heel goed met elkaar vinden natuurlijk, de twee, maar nee. Ja, Zegiel, die leek zoiets te zeggen van, jongen, wat was het nou?
1: We zijn begonnen trouwens, Frank.
0: Oh ja, nou ja.
1: Dat jij op de startknop drukt.
0: Ja, ja, inderdaad. Voor Visual Radio, hè.
1: Ja, precies.
0: Goed, je kan ook gewoon gaan kijken. Nou, ja. Ga je gang, jongens.
2: Dan gaan we zeggen dat de bal over de zijlijn heen is gegaan. En dat AZ de ingooi gaat nemen. Zo aan het begin van de tweede helft. Van Feyenoord dus voorstaat met 1-0. Na die goal van Nacho Ferri. En ik heb net met wat collega's gesproken. En als je hem dan ziet sprinten. Dan zie je dat hij heel snel is. En het schijnt dat hij zelfs een beetje het niveau sprints had. Dat Haaland zelfs aan weet te tikken. Echt dik 35 kilometer per uur. Ik mag het in sommige wijken niet eens meer rijden. Maar hij loopt het hier op het veld.
1: Is echt wordt geflitst.
2: Ja, wordt hij gewoon geflitst inderdaad. Nou, dat gebeurt sowieso al met al die fotografen langs het veld. Maar dan zie je dat hij niet alleen lang en sterk is, maar ook nog eens heel erg snel. En dat we steeds meer onder de indruk raken van Nacho Ferri. Die net dus zijn vierde treffer van dit seizoen maakte en Feyenoord op 1-0 zette. AZ met de bal.
1: Dat is de vijfde, hè, Den? Die tegen Zwolle, die is gewoon aan hem gegeven.
2: Ja,
1: dat weet is, dat er veel mee gepingpongd is met die goal.
2: Dat is ook zo, ja. Inderdaad, de vijfde al inderdaad. Ja. Dus wat dat betreft is die op dreef, die Nacho Ferri. De bal gaat terug richting de busser. Die hem dan meegeeft aan Schouten. Schouten die kan dan wat oplopen, omdat er nog niemand in de buurt is om het hem lastig te maken. En dus gaat de bal weer naar de rechterkant via Goes, die dan vooruit speelt. Komt bij Dijkstra terecht, wil dan voorbij Valente. Die houdt hem een klein beetje vast en dus gaat hij terug naar de eigen helft. Balbezit nog altijd voor AZ.
1: AZ speelde dit seizoen al meermaals een slechte eerste helft in uitduels, om daarna een hele goede tweede helft te spelen. Dat mag vandaag niet gebeuren, want Feyenoord staat slechts met 1-0 voor. En AZ werd al steeds iets beter. Kortom, het is hartstikke spannend in de Kuip. Zo bij het begin van de tweede helft. Terwijl Daal aan de bal is. Naar binnen toe komt in de buurt van de middencirkel. Maar wel een hele slechte paas geeft. Daar zit Lopez tussen. En Lopez speelt de bal langs Schouten. Of langs Koopmeiners. En kiest meteen de diepte. Maar legt de bal daarna niet goed breed op Van Houten. Waardoor Feyenoord balverlies heeft geleden. En AZ daardoor dus weer aan de bal is gekomen met de Goes. En via Klaasie gaat hij naar Schouten. Terug weer naar Jordi Klaasie. En dan de bal mee op Koopmeiners. Wordt hij richting Meerdink gespeeld. Meerdink die hem aan kan nemen. Daal die de bal krijgt. Chavez komt mee op. Daal speelt de bal wat ongelukkig tegen Riet aan. En zo heeft Feyenoord hem weer. Sint-Juste slechte trap naar voren zegt. Daar zit Klaasie tussen. Maar Klaasie levert dan weer in bij Riet. En nu zou Feyenoord misschien voor het eerst uit kunnen komen in deze tweede helft. Met Hartsmoussa. Zegio's mee. Hartsmoussa komt naar binnen toe. Gaat daar liggen. En Feyenoord krijgt de vrije trap na de overtreding van Koopmeiners.
2: Riet en Stengs. Die beginnen grappen een beetje met elkaar. Als Feyenoord de vrije trap heeft genomen, komt dan uiteindelijk bij Sint-Juste terecht. Terwijl er een heleboel mensen nog onderweg zijn naar hun plek op de tribune. Ze zijn toch echt al 3 minuten bezig aan die tweede helft. Is het Marmol die opgejaagd wordt door Oefkeer. Gaat daardoor terug naar de keeper van Feyenoord. Naar Tjark Ernst. Die met de schrik vrij kwam nadat hij dus geen penalty tegen kreeg vlak voor de rust. En zo is het Ernst met de bal aan zijn voet. Lange trap naar voren, naar Ferri. Krijgt daar een duw in zijn rug. Staat niet van onder de indruk, maar kopt hem uiteindelijk wel in de voeten van Wouter Goes. Die hem dan mee kan gaan geven aan Jordi Klaasie. Breed dan naar Schouten, vlak voor de middenlijn. Dan tussendoor gespeeld naar Koopmeiners, die daar goed wegloopt bij Zegiel. Koopmeiners dan naar de linkerkant. Daal die bereikt wordt. Dan gaat Hartsmoussa erachteraan. Daal naar binnen toe. Hartsmoussa die doet vervolgens niks. Daardoor kan hij doorlopen. Geeft hem aan Klaasie. Klaasie dan breed naar Dijkstra. Aan de zijkant naar Oefkeer. Vlak bij de punt van de 16 Oefkeer. Aan de linkerkant van Feyenoord. Kapt hem. Gaat daar wat acties proberen te maken. En dan de bal af proberen te geven. Dat doet hij bij Dijkstra. Terug weer naar de rechterkant. Naar Stengs. Die zich daar ook mee gaat bemoeien. Oefkeer die dan de kaats geeft. Er zit Feyenoord tussen. Feyenoord is slordig. Wordt ingeleverd. Het hakje van Meerdink. Kans misschien voor Stengs. En Meerdink laat hem lopen. Daar een kans voor AZ. Hij gaat over. En dan is het Reed die het viert als een doelpunt. Uitstekend gedaan ook hoor. Door die verdediger van Feyenoord. Die daar echt een gigantische kans van AZ om zeep helpt. Goed gedaan door Reed. Levert wel een corner op voor AZ. Maar Feyenoord moet wel even wakker worden. De tweede helft is begonnen.
1: Ja, het is met hangen en wurgen uiteindelijk om Meerdink eerst af te stoppen. Uiteindelijk komt de bal nog voor de voeten van Chavez. Die lijkt te kunnen scoren. Maar Jiviro Reed denkt daar anders over. En voorkomt een doelpunt van AZ. Dat de lijn van de slotfase van de eerste helft doortrekt. AZ is sterker op dit moment. En hier komt de hoekschop van de bezoekers uit Alkmaar. De koploper nu nog. Als het blijft zoals het nu staat met 1-0. Gaat Feyenoord die koppositie overnemen. Maar we zijn nog niet klaar. De bal, de hoekschop wordt weggekopt door Feyenoord. Komt in de buurt van de middenlijn terecht. AZ speelt hem even terug naar de busser. En de keeper dan weer naar Oefkier. Oefkier die wat risico neemt. Wil wegdraaien bij Ferri. En Wouter Goes weet wat er kan gebeuren als dat misgaat. Want die ging in de fout. En Ferry scoorde tot nu toe enige doelpunt. Maar met Oefkier loopt het beter af. Want hij speelt de bal uiteindelijk terug naar de Busser. Via de linkerkant speelt Chaves de bal naar erg zorg. Gaat hij over de zijlijn heen. Feyenoord dus met een ingooi op de middenlijn. Is het Riet die kan kiezen. Met Segiel, Hartsmoussa, Ferry iets verder weg. Hij kiest voor Ferry, maar weet hem niet te bereiken. Want Peer Koopmeijers zit ertussen. Wil dan meteen de bal weer inspelen naar Oefkier. Daar zit Gavi Lopez dan weer tussen. Speelt er naar Segiel. Slordig balcontact. Feyenoord zet wel direct druk. Zo komt Segiel toch weer aan de bal. Speelt hem daarna naar Hartsmoussa.
2: Hartsmoussa gaat er vandoor. Die gaat daar proberen twee spelers te passeren. Lukt niet. Uiteindelijk wordt hij van de bal gezet. Riet dan gelijk bovenop. Bovenop Daal. Die zegt ook van hier met die bal. Uiteindelijk neemt Feyenoord wel over, maar gaat wel ten koste van een overtreding die Rita had gemaakt op Rosangelo Daal. En dus is het een vrije trap voor AZ die genomen gaat worden. Halverwege de eigen helft aan de linkerkant wordt uiteindelijk achteruit gespeeld. Komt bij Klaasie terecht, dan breed naar de rechterkant. Wouter Goes die bereikt wordt. Komt zometeen Tagaline in beeld. Paas naar voren naar Dijkstra, die wel wegloopt, maar de bal laat liggen. Dan zegt Tagaline, neem ik hem wel mee. En kan verder misschien een aanval in gaan zetten. Zegio gaat lopen, moet opschieten met de paas. Gaat dat doen naar de rechterkant. Rand van de 16 is het Hartsmoussa met het wippertje naar de tweede paal. Valente legt hem terug, kopbal! Ferry op de mat en over! Oh, wat een kans voor Feyenoord dit zeg. Een geweldige bal van Hartsmoussa naar de tweede paal. Die Valente daar al had zien lopen. Legt hem goed terug naar Ferry. Maar Ferry net niet helemaal lekker meer in positie. Met een soort vallende omhaal probeert hij hem dan nog richting doel te krijgen. Kopte hij hem trouwens.
1: Hij kopte hem. Ja.
2: Een vallende omhaal met zijn hoofd. Kan helemaal niet. Maar hij deed het toch.
1: Met AI kan veel tegenwoordig.
2: AI kan veel. Ferry maakt een omhaal met zijn hoofd. Uiteindelijk ging hij net over het doel heen. Feyenoord had dichtbij de 2-0 voorsprong. Nu een overtreding gemaakt tegen de zijlijn aan. En is de vrije trap voor AZ. Goede actie was dit. Ook van Hartsmoussa. Zonde dat het niet beloond wordt met een doelpunt.
1: Nu 53 van Feyenoord AZ. Stand is 1-0. AZ heeft de vrije trap genomen. Goes neemt de bal mee. Voorbij de middenlijn is dus op de helft van Feyenoord. Nu speelt de bal in naar Meerdink. Feyenoord zit er bovenop met Marmol, met Van Houten, met Valente. Het is een melee van spelers. Daal komt uiteindelijk als winnaar uit die kluwen van spelers. En heeft de bal van die linkerkant. Daar is het Daal die hem heeft tegenover Hartsmoussa. Die speelt de bal dan naar Koopmeijers. Niet Koopmeijers, maar Peer Koopmeijers. En Wouter Goes krijgt de bal daarna van hem. Dan gaat hij naar Oefkier, de oud-Spartaan. Valente staat tegenover hem. Speelt hem naar Stengs. Die legt hem meteen klaar. De paas gaat richting Klaasie. Klaasie weer naar Stengs. Stengs weer naar Klaasie. Het gaat even makkelijk nu bij AZ. Dat de achterlijn haalt. En de bal gaat voortrekken richting Meerdink. Hij wordt weggewerkt door Feyenoord. Dat het moeilijk heeft met AZ. Al een tijdje inmiddels. En Valente die uitverdedigt richting Zegiel. Die wordt ook flink onder druk gezet. Feyenoord dan toch maar met een hoge bal naar voren van Marmol. Een duw in de rug bij Hartsmoussa. Die hem toch kan controleren die bal.
2: Doet hij goed ook. En ook het paasje naar Van Houten is dan goed. Toch altijd Hartsmoussa halverwege zijn eigen helft. 2-3 man om zich heen. Hij gaat dan naar Sint-Juste. Dat doet hij goed. Als Hartsmoussa nu als een soort nummer 10 op het veld zich tussen de linies ook aanbiedt. Kan hij ervoor zorgen dat Feyenoord daar een extra mannetje heeft. Goed gedaan ook dit. En nu kan Sint-Juste er vandoor. Paas naar Zegiel. De middenlijn over. Dan gaat Stengs er ook achteraan. Nog altijd Zegiel. Geeft de bal dan mee aan Reed. Gaat over de zijlijn heen. Het laatst geraakt door Mateo Chaves. Dus is de ingooi voor Feyenoord. Gaat genomen worden door Reed. 54 minuten onderweg in de Kuip. Feyenoord leidt nog altijd met 1-0. Als Hartsmoussa de bal krijgt, gaat dan op avontuur. Twee man voorbij. Nog altijd Hartsmoussa. Geeft een dippertje daar naar Ferry. Vrije trap toch?
1: Ja. Ja, zeker.
2: Recht voor het doel. En ben ik nu al benieuwd wie deze vrije trap voor zijn rekening gaat nemen. Ja, die de bussen is in ieder geval heel druk met het neerzetten van de muur.
1: Ik denk dat Hartsmoussa gaat nemen.
2: Dat zou zomaar eens kunnen. Zegiel meldt zich ook, Den. Als hij makkelijk de muur neer gaat zetten. Spuit daar over de schoenen heen van Max Meerdink. Als de vrije trap genomen gaat worden door Feyenoord. De spelers van AZ zouden denk ik niet weten waar die streep voor bedoeld is. Dat geeft dat nu ook aan. Ja, toch maar eens kijken als de vrije trap genomen wordt door Feyenoord. Achter de bal Hartsmoussa. Achter de bal Zegiel. Hartsmoussa met de aanloop gaat hem nemen. Door de muur leeft een corner op voor Feyenoord.
1: En het doet toch maar weinig. Eigenlijk al jarenlang met vrije trappen op hele kansrijke positie. Eigenlijk al sinds het vertrek van Persie. En dan bedoel ik als speler. Dat Feyenoord een echte specialist op dat gebied ontbeert in de selectie helaas. Wel een hoekschop. Die gaat er bijna in één keer misschien in. Maar de Busser die slaat die bal uiteindelijk naar beneden. Gooit hem daarna wel uit. En nu een sprintduel met Targaline die daarbij betrokken is. En uiteindelijk wint Feyenoord het van Oefkier.
3: Die Riet is wel
1: een
3: beer.
1: Want Riet komt helpen. Want Riet komt vanaf eigen helft ook terug. En weet na het voorwerk van Targaline de bal af te pakken.
2: Beetje matten, hè? Stijn.
1: Ja, even wat gedoe langs de zeiler met Sam Stijn die bezig is aan een warming-up. Dat hij even met Oefkier aan de stok krijgt. Inworp is inmiddels genomen. Valente pakt de bal af. Hij gaat wel weer over de zijlijn. Dan gaat Oefkier Valente nu wegduwen. Nou, dan komt Makkeli even tussen beiden.
2: Ja, dan gaan ze weer verder. Hè? Weer Oefkier en Stijn.
1: Ja. Volgens mij maakte hij het nu even goed. Volgens mij gaf hij nu even een schouderklopje.
2: Ja, ik denk, hij komt zo in de ploeg. Dan krijg ik het ook schop van hem. Ja.
1: Inworp AZ is wel genomen, denk ik. Komt bij Meerdink, die hem nog klaarlegt. Feyenoord moet de boel daar nu wel afstoppen. Gaan een vrije trap krijgen, lijkt me. Als de pootje haken plaatsvindt door Eyüp Oefkier. We zijn 57 minuten bezig bijna. Feyenoord AZ, 1-0. Een spannende topper om de koppositie in de Kuip. Zoveel is duidelijk.
2: Lange bal van Ernst richting Valente. Die schampt hem, komt niet bij Ferry. Zit AZ er dus tussen. Bal gaat achteruit naar Goes. Dan de Targaline die daar echt als een gek aan het doorjagen is. Echt niet normaal. Dan staat Meerdink buitenspel bij deze lange bal naar voren. Is de vrije trap voor Feyenoord. En die gaat gewoon worden halverwege de eigen helft. Maar Mol die heeft daar geen haast. Heel gek. Doet het op zijn gemak. En uiteindelijk kan hij dan zo meteen de vrije trap gaan nemen. Maakt een schijnbeweging. Hoop spelers die daar dan intrappen bij AZ. Uiteindelijk gaat hij voor de korte variant naar Van Houten. Terug dan weer. En uiteindelijk lang naar Valente. Een moeilijke bal dit naar Ferry. Die hem kwijtraakt tegenover twee spelers van AZ. Goed gedaan. Dit dan door Valente. Door hem vooruit te spelen. Daar gaat Zegiel er vandoor. Voorbij Goes. Zegiel houdt hem binnen. Wipt hem zelfs nog voor. Maar die bal die is hard. Hij houdt hem echt nog maar net binnen. Daardoor kan hij geen richting meer aan de bal geven. Komt die voorzet in de handen van de Busser. En dan zit de AZ met het balbezit. 58 minuten onderweg. AZ met het balbezit. Feyenoord leidt met 1-0. Als Daal gaat lopen, Van Houten probeert hem van de bal te krijgen. Goed gedaan hoor door Van Houten. Daardoor neemt Feyenoord weer over met Targaline. Die gaat lopen. Daar de loopactie ook van Hartsmoussa. Die loopt zomaar weg daar bij zijn tegenstander. Gaat schieten. Hé! Hey, dit is toch een penalty? De bal wordt gespeeld. Nou, misschien was ik iets te stellig daar ook in.
1: Ik denk dat je iets te stellig bent.
2: Iets te stellig. Nou, oké, vooruit. Vooruit.
1: Nee, Schouten met een sliding van achteren. Dat wel. Maar hij speelt de bal. Hartsmoussa springt op. Het is geen sprake van zelfs een...
2: Nou, vooruit. Corner dan maar.
1: Ik vind het jammer dat ik je moet corrigeren. Ja, in deze
2: kan niet mee terug.
1: Ik had het graag anders gezien.
2: Het leek echt een hele stevige overtreding zijn. Maar toen dacht ik daarna, nou, misschien valt het eigenlijk best wel mee. Dat bleek ook wel het geval.
1: Het is wel een hoekschop. Ja. En die gaat vanaf de rechterkant genomen worden door Feyenoord. Dat dus leidt met 1-0 tegen AZ. Hier komt de bal van Van Houten. Die komt strak voor.
2: Ja! Ja!
1: Is dat Lopez?
2: Lopez.
1: Lopez. Die hem binnenloopt. Niemand heeft in de gaten dat hij daar zo vrij staat. 2-0.

0: standaard situaties. Feyenoord maakt er een doelpunt uit.
1: Doelpunt te maken met nummer 16. Javi Lopez.
0: En Lopez maakt een doelpunt in deze topper tegen AZ. Feyenoord op 2-0 na exact een uur voetballen.
2: Van Houten met de corner, hè?
0: Van Houten met de corner. En die bal die wordt daar door Lopez tegen de touw aangewerkt. En dat is wel mooi. Je ziet dat op een gegeven moment dat het sfeertje opgepookt wordt door het publiek. Komen wij uit Rotterdam, kun je dat niet horen dan. En gelijk op dat moment neemt Feyenoord die corner en valt hij binnen. Mooie samenwerking daar tussen het publiek en de man op het veld. En Feyenoord op een 2-0 voorsprong. Na de goal dus van Lopez. Spaanstalige doelpunten vanavond hier in de Kuip. Als Ferry nu een omhaal maakt, wordt daar wel ondersteboven gewerkt. Houdt fijn dat de bal bezit. Waar neemt AZ over, Den?
2: Een half uur nog in deze topper. En Feyenoord verdubbelt de voorsprong. En kan de koppositie gaan ruiken. PSV won gisteravond al, staat op 19 punten. Maar Feyenoord zou bij een overwinning vanavond op 20 punten komen. En dus in zijn eentje sowieso aan kop staan. Maar zover is het nog niet. Maar het ziet er hartstikke goed uit. Met de 2-0. En even de doelpunten tune in de herhaling. Nou, uitkijken voor AZ met Stenks. Die wil gaan schieten van afstand. Bal wordt geblokt. Maar komt nog wel bij Koopmeiners terecht. Weer terug naar Stenks. Dan is het Riet dan tussen. Koopmeiners die hem dan weer afpakt van Riet. Chaves die hem meegeeft. Dit ziet er toch gevaarlijk uit van AZ. Daal, de bal op de hak van Stenks. Gaat dan de lucht in. Sint-Juste trapt hem weg. Harts Moussa in duel langs de zijlijn. De bal gaat over die zijlijn heen voor een inworp voor Feyenoord.
0: Dus Riet die gaat gooien. En daar nog 4 seconden voor heeft, zegt Makkeli. Dan gooit hij hem snel naar voren. Wel naar Koopmeiners. En die kopt hem dan weer naar voren. Levert AZ in. Sint-Juste gaat vooruit. Verlengd door Koopmeiners. Waardoor de ploeg uit Alkmaar over kan nemen. Dan zit de Schouten. Die breed speelt naar Koopmeiners. Het gebeurt allemaal rond de middenlijn. Terwijl het publiek weer zingt. Komen wij uit Rotterdam. Kun je dat niet horen dan? Dat was het moment net voor de 2-0 van Feyenoord. Dus het AZ met het balbezit. Als Daal naar binnen toe trekt. Van Houten probeert ertussen te komen. Dat lukt in tweede instantie. Gaat terug naar Ernst. En die neemt geen risico. En die trapt in één keer de bal ver naar voren. En dan gaat Ferry er maar achteraan. Die loopt eigenlijk op alle ballen die worden gespeeld wel. Alleen deze kan die nooit onderscheppen. Omdat AZ daar tussen zit met meerdere spelers. Is het nu de Bussen die de bal zo meteen mee kan gaan geven. Dat kan bijvoorbeeld naar Klaasie. Zou ook naar de rechterkant toe kunnen. Hij heeft de keuze zat.
2: 2-0 voor Feyenoord. De Busser is aan de bal. Segiel zit er bijna tussen. Als de paas door de Busser naar voren wordt gegeven. Maar hij komt aan bij een medespeler vanuit het perspectief van de AZ-keeper bezien. Daal naar Stenks en weer terug naar Daal. Dan de diepte gezocht met Oefkier. De bal gaat over de achterlijn, was niet goed van Rosangelo Daal. Doeltrap dus voor Feyenoord. Dat misschien zo gaat wisselen. Ik zie wat reservespelers die weer de dugout opzoeken. Of gaan ze daar allemaal weer zitten? Lijkt nog geen beweging te zijn met een wedstrijdshirt dat aangetrokken wordt. Dan gaan weer wat andere spelers een warming-up doen. Terwijl Zegiel daar Valent in de diepte wilde aanspelen, maar de bal niet goed raakte, kwam bij een tegenstander terecht. En zo is AZ aan de bal gekomen. Speelt Chaves een breed. Komt hij bij Goes nu. Goes is op de helft van Feyenoord. Speelt de bal naar rechts. Lopez moet daar nu verdedigen. Nadat hij net de 2-0 heeft gemaakt. De bal gaat weer terug naar Goes. Goes die hem doorspeelt richting Oefkier. En Oefkier weer terug naar Goes.
0: Wat ik wel mooi vind is op het moment dat AZ via de rechterkant opbouwt. Sipke Hulshof die dugout uitvliegt. En de spelers van Feyenoord probeert te bereiken. En dat doet hij met ferme armgebaren. En hij springt ook driftig heen en weer. Terwijl het nu matter wordt met Goes aan de zijkant. Spelen ze allemaal op elkaar. De dugout van Feyenoord stroomt leeg. En een van de spelers van Feyenoord ligt daar geblesseerd op de grond. Ben ik benieuwd wat daar dan zo meteen door Makkeli wordt gedaan. Spelers worden uit elkaar gehaald door andere spelers weer. Echt duwen en trekken. Het gaat daar ook met Oefkier. Die zich toch ook wel meerdere keren daar bemoeid met van alles. Gaat Sint-Juste er naartoe. Die tilt hem met 2 handen op en die neemt hem mee. Doet hij goed wel, Sint-Juste. Goes die klapte bovenop. Zegt Van Bronckhorst nu ook, wat ben je nou aan het doen, jongen?
2: Ja, dit was het momentje van Wouter Goes, hè?
0: Ja.
2: Blijft toch in zijn spel opgesloten zitten.
0: Ja, ik snap het ook wel. Als je 2-0 achter staat, dat er frustratie in zit. Dat is natuurlijk ook niet menselijk ontvreemd wat dat betreft. Wat er gebeurt in de herhaling, als we dat zien. Ja, geeft hij gewoon een schop. En dan blijft hij er ook bij staan. En dan is het uiteindelijk alles en iedereen op elkaar, Den. Elleboogje erbij krijg ik zelfs door van de collega's achter me.
2: Ja, ja, dat is het scherm. Hij komt met zijn arm erin op kinhoogte.
0: Ook geen gel.
2: Maar niet iets, ik wou sowieso zeggen, niet iets voor een rode kaart of iets dergelijks. Laten we daar duidelijk in zijn.
0: Ja,
2: een buitenpartij nu van een van de AZ-spelers over de voeten van Ferry heen. Van Goes. En een vrije trap voor AZ. En Klaas is aan de bal. Minuut 66. 2-0 voor Feyenoord. Langs de kant zijn ze niet blij met hoe Feyenoord nu staat. Hoe Feyenoord defensief staat. Dat er ruimte is aan de rechterkant voor AZ. Die ruimte wordt ook benut. Voorzet wordt gegeven richting Meerdink. Sint-Juste kopt hem weg. Ofwel aan de voeten van Goes. Zo is AZ weer wat sterker. Goes wordt uitgefloten na dat moment van zo even. Feyenoord met een mannetje minder. Vandaar het drukke coachen langs de kant. Maar lijkt het op dat Targaline er weer bij kan.
0: We hebben de minuut eruit
2: kan komen zo. De voorzet die gepakt wordt door Ernst. Moet inderdaad een minuut langs de kant blijven dan. En volgens Makkeli is die minuut nog niet voorbij. Nu wel. En zo is Feyenoord weer met 11 man op het veld.
0: Die bal die wordt gegeven aan Lopez. Die ook een duw in zijn rug krijgt.
2: Zo.
0: Een schop uitgedeeld aan Valente. Jongen zeg. Dit is toch wel een kaart. Ja, zeker. Een gele kaart voor Goes. Die nadrukkelijk solliciteert ook naar een kaart.
2: Hij kreeg hem er net niet. Ik denk, nou, dan probeer ik het gewoon nog een keer.
0: Ja, kijken hoe ver Makkeli het dan laat gaan. Het handje dan aan Valente. Die geeft ook een handje. En die zegt ook, nou heel gauw weg. Dan kan je lachen. Valente die zit eventjes nog op de grond daar. Terwijl Lopez ook overeind krabbelt. Gaat AZ zo wel wisselen. Twee spelers daar klaar. Om in de ploeg te komen. Eén daarvan is Casius. Die hier klaar staat.
2: En Wesley Pataks.
0: Ja. Daal gaat eruit. Dijk staat eruit.
2: Daal voor Patatti.
0: Ja,
2: curry voor Friet. Ik weet niet of je daar nou beter van wordt.
0: Patatti. Dubbele wissel aan de kant van AZ.
2: Wel lekker man, zo'n daalcurry. Heb je dat wel eens op? Van die daalcurry, dat is lekker man.
0: Daalcurry, dat zegt mij dan helemaal niks. Maar
2: moet ik even proberen.
0: Die blauwe ogen. We voetballen weer.
2: Maar Patatti lust ik ook hoor.
0: Patatti. Ben jij team Patatti of team Friedi? Het is AZ met de bal, we gaan lekker de bal
2: team
0: volgen.
2: Putt,
0: het is fijn dat misschien gaat profiteren. Het lukt net niet. De bal wordt uiteindelijk door AZ meegenomen. En zij dus met het balbezit en nu ook op de helft van Feyenoord.
2: Een hoge bal gespeeld. Door Koopmeiners doorgekopt. Dan uiteindelijk springt hij zo ver weg die bal. Dat hij bij Ernst terechtkomt. Gemaakt Sint-Just ook met de handen. Laat maar gaan. Laat maar lopen. Want die is voor Ernst. Meerdink geeft Ernst daar nog een duwtje. Nadat hij hem wegspeelt. Segio krijgt hem. Maar heeft geen controle over de bal. Zo kan Koopmeiners hem afpakken. En komt hij bij Oefkier. Die speelt vanaf de linkerkant nu. Patatschi is ingevallen. Oefkier naar Stengs. Stengs weer terug naar Oefkier. Riet gaf hem even wat ruimte. Oefkier naar Klaasie. Klaasie terug naar Oefkier. Goed gespeeld. Het schot wordt geblokt. Deze keer door Sint-Juste. Dat zagen we eerder al een keer bij Riet. Die zich ervoor gooide bij een schot van Chavez. En toen de gebalde vuisten. Nu is het Sint-Juste die met de borst naar voren staat. Omdat hij een belangrijk blok heeft. En AZ zo van scoren weet af te houden. Nog ruim 20 minuten. 2-0 voor Feyenoord. Maar wel de corner nu voor AZ.
0: Gaat genomen worden van de linkerkant van AZ. De rechterkant van Feyenoord. Als die door de Koopmeiners ingedraaid wordt naar de tweede paal. Daar over een hoop mensen heen gaat. Teruggekopt dan door, ik denk Goes. Weggewerkt door Feyenoord. Dan komt hij bij Zegial. Legt hem in één keer even dood op de grond. Gaat naar Valente die in één keer naar voren gaat. Oh, en het hakje van een van de spelers van AZ voorkomt dan. Dat Feyenoord daar een enorme kans op gaat zetten. Overtreding nu gemaakt. Ik denk door Schouten.
2: Ja.
0: Vrije trap voor Feyenoord. Rond de middenlijn. Zonde zegt dat hakje ertussen zat van AZ. Anders had het echt een vrije doortocht geweest in de richting van de bussen. Vrije trap genomen, gaat naar Sint-Juste. Kan vooruit naar Hajmoussa. Kan vooruit naar de rechterkant naar Reed. Daar gaat hij ook naartoe, net te laat, waardoor de Reed rugdekking krijgt. Geen overtreding hier gemaakt. Dat is de ingooi voor AZ.
2: Ja, hij lacht er ook bij het opstaan, Hajmoussa.
0: Ja, mooi. Ja, dat zie je van de meter of 40 inderdaad. Dat is ook een enorme grijns dan verschijnen van, oké, ik heb het geprobeerd, helaas. Ingooi genomen, gaat naar Meerdink. Die krijgt daar Sint-Juste over zich heen. Daardoor kan Feyenoord wel weer overnemen met nu Ferry. Ferry naar Zegiel. Die bal is niet goed. Koopmeiners kan ertussen komen. Dan gaat Zegiel proberen die bal binnen te houden. Dat lukt niet. Doeltrap is dan voor AZ. Want hij is over de achterlijn heen geweest. En dus gaat de bus erop nemen. Exact na 70 minuten voetballen.
2: En dus nog 20 minuten te gaan. Nog steeds spannend tussen Feyenoord en AZ. Die 2-0 helpt wel. Bij 1-0 was het nog een stuk spannender. Maar AZ geeft zich zeker nog niet gewonnen. En probeert tot die aansluitingstreffer te komen. Feyenoord heeft het weer even moeilijk in deze fase. Stengs speelt de bal in naar Koopmeiners. Die hem dan heeft klaargelegd voor Patachi. Er komt de voorzet vanaf de rechterkant. Die komt tegen het lichaam van Valenta. Maar Klaas die pikt de bal op. Feyenoord daarna dat hem weer afpakt. Een overtreding van Goes op Ferry. Even het vasthouden en het bijna weggooien van Ferry. Te licht om een tweede gele kaart voor te geven. Dat gebeurt dus ook niet. En met een vrije trap voor Feyenoord natuurlijk. Die bal gaat naar Jarek Ernst. Ernst naar Sint-Juste. Terug naar Ernst. Die hem aanneemt. En dan naar voren trapt. Stil onder druk wordt gezet. Bal is te hoog voor Ferry. En komt daardoor helemaal terecht bij Jari de Busser. De keeper van AZ die meegeeft op Goes. Die uitgefloten wordt sinds dat opstootje langs de zijlijn toen hij er met zijn arm inkletste. Goed speelt wel naar Klaasie. Slechte paas van hem. Die komt bij Jivairo Reed uit namelijk. Reed naar Hartsmoussa. En die ontdoet zich daar van Oefkier. Hartsmoussa die ontdoet zich helemaal nu van Oefkier. En kan doorlopen. Dan wordt hij opgevangen door Goes. Wil het publiek een vrije trap. Wil Hartsmoussa een vrije trap. Maar zegt Makkeli, niets aan de hand. Het spel gaat door.
0: Meer recht van spreken dan bij die bal aan de zijlijn. Want daar was niks aan de hand. En hier was toch wel wat contact. Er werd ook best wel flink gehinderd. Ook daarvoor nog. Maar geen vrije trap dus voor Feyenoord. Dus gaat het spel nu door de benen van Houten. Daardoor Stengs nu rond een meter of 20 van het doel van Feyenoord. Levert hem alleen in. Wordt dan overgenomen door AZ. Komt bij Chaves. Die dan weer vooruit gaat. Zoekt Stengs. Er zit Targaline weer tussen. Weer terug naar Chaves. En zo is het balbezit dus nog steeds voor AZ op de helft van Feyenoord. Met nu Goes die de zijkant opzoekt. Met Oefkier. Oefkier die inspeelt. Krijgt hem ook gelijk weer terug. Dan is het Oefkier die gaat lopen. Uiteindelijk meegeeft aan Klaasie. Is het daar het draaien van AZ. Is de voorzet gegeven richting de tweede paal. Daar de bal gekopt. Daar is het trouwens Oefkier die de bal krijgt. Als hij opgejaagd wordt door Hajmoussa. Twee buitenspelers tegenover elkaar. Lijkt hij inderdaad naar Feyenoord te gaan? Nee, zegt Makkeli. Volgens mij tikt Hajmoussa via de voeten van Oefkier over de zijlijn heen. Daar wil Makkeli dan niets van weten. Dus gaat Chaves de bal gooien namens AZ. Een meter of 7, 8 vanaf de Rotterdamse koordevlag. Als daar wel wat spelers van AZ in de buurt staan, gaat hij achteruit naar Koopmeiners. Die kan dan breed naar de rechterkant. Hij houdt hem voorlopig altijd bij zich, weer Koopmeiners. Dan vooruit naar Klaasie, terug weer naar Koopmeiners. Een hoop spelers van AZ die om de bal vragen. Maar er is niet heel veel beweging. Dus is het puzzelen voor die ploeg. Als dan toch Oefkier bereikt wordt, moet de Reed wel oppassen. Dan nog de voorzet, daar zit Sint-Juste tussen. Maar de ingooi voor AZ. Dat wel de duimschroef een beetje aan probeert te draaien.
2: Goed gedaan van Sint-Juste in plaats van een hoekschop dan de ingooi weggooien. Inderdaad AZ bij fases in deze wedstrijd inderdaad ook sterk en hij verder het moeilijk. Oefkier doet dit goed tegenover Reed. Haalt de achterlijn, trekt hem voor. Sint-Juste trapt hem weer weg. Hartsmoussa kan hem niet binnenhouden. Weer een ingooi voor AZ. Dat er daardoor nog in lijkt te geloven. 2-0 voor Feyenoord. 17 minuten nog. En AZ lijkt zo direct nog een keer te gaan wisselen. Ik zie daar een blauw shirt opdoemen in de dugout. Feyenoord wissels lijken nog niet aanstaande te zijn. Een slechte paas nu richting Goes. Die hem met een sliding nog wel binnen kan houden. En helaas lukt de Targaline niet om de bal daarna over te nemen. Is het toch Patachi die de bal dan voor Targaline vandaan nog kan aannemen. Stengs aan de bal. Speelt hem richting de rechterkant van het veld. Wordt hij meteen teruggekaatst in de middencirkel. Is het Koopmeiners met Klaasie in de buurt en met Goes in de buurt. Goes wordt ingespeeld. Goes dribbelt langs Targaline. Dan gaat de bal het 16 meter gebied van Feyenoord in. Maar is die niet goed, niet nauwkeurig. Kan Tjerk Ernst hem oprapen. Doet Meerdink daar een beetje vervelend. Maar Ernst, even een handje in de nek. En de Duitse doelman van Feyenoord rolt hem uit naar zijn rechterkant, naar St. Justen. We gaan richting het laatste kwartier in de Kuip. St. Justen naar Reed, die heeft het ook moeilijk. Met Oefkier nu en met Meerdink. St. Justen weet dat toch van Houten te vinden. Maar die laat zich de bal afpakken door Koopmeiners, die ook een overtreding maakte. Maar Feyenoord blijft aan de bal met Segio.
0: Dus Feyenoord dat vooruit gaat met nu Targalide, die de middenlijn oversteekt. Met heel veel ruimte ook voor zich. Kijk eens naar Valente bijvoorbeeld. Ja, dan is de paas niet goed voor Targalide. Die hoorde natuurlijk ook dat wij daar riepen dat hij naar Valente moest. Dat gebeurde uiteindelijk ook, maar de paas was niet goed. Nu wordt Zegi al niet bereikt. Daardoor kan AZ overnemen. Gaat het ineens van links naar rechts en van rechts weer terug naar links. En is het Oefkier nu ver op de helft van Feyenoord tegenover Sint Justen gaat schieten. Wild schot daar van Oefkier die naast stelt. Ja, zo is Feyenoord onderweg naar misschien wel een kans. En aan de andere kant is het AZ dat op doel weet te schieten. Of althans, richting doel. Feyenoord gaat zometeen wisselen. Is dat van de Elshout die daar zijn shirt uittrekt?
2: Ja,
0: lijkt het?
2: Volgens mij wel. Ja.
0: Gaat Feyenoord in ieder geval de doeltrap nemen. Dat gebeurt richting Ernst, die opgejaagd wordt. Maar de bal dan naar voren van die Duitse keeper in de richting van Valente. Kan er niet bij. Bal gekopt door AZ, maar weer overgenomen door Marmol.
2: Meteen de rust en de controle bij Mika Marmol. Die dan de bal inspeelt richting Zegiel. Daar zit Koopmeiners dan weer tussen. En een nieuw AZ aan de bal. Stenks legt hem klaar voor Klaasie. En dan gaat hij naar Schouten. De linker centrumverdediger van AZ geeft hem mee op Oefkier. Veel betrokken in het spel. Ook nu vanaf de linkerkant. Een Spartaan die een prima wedstrijd speelt. Maar geen rendement heeft kunnen halen uit al dat gevaar. Goes gaat nu ook weer op zoek naar Oefkier. De aanname is daar. Hartsmoussa moet hem nu vaker verdedigen dan andersom. Oefkier met de trucendoos die hem voortrekt. Weer Sint Justen die de bal weg weet te trappen. Zegio kan er natuurlijk niets mee met die harde bal. Zo komt hij dus bij Koopmeiners. Speelt hij naar Klaasie, krijgt hem weer terug. Nu een paas waar dan wel Hartsmoussa tussen zit. Zegio wil meteen Hartsmoussa in een counter wegsturen. Dat lukt niet, daar gaat Chavez liggen. Doet hij wel slim, die Mexicaan. Want zoveel is er niet aan de hand, maar weet dat hij de vrije trap krijgt. Als hij gaat liggen. En Feyenoord gaat wisselen nu. In het laatste kwartier. Het set van Zegio zit erop. En Dennis zei het al. De speler die hem komt vervangen is Tobias van den Elshout.
1: Plaats van nummer 22, Tobias van
0: der Elshout. Vrijtrap van AZ genomen en inmiddels bij Klaasie aangekomen. Dan gaat hij naar Koopmeiners. Hij kan terug naar Klaasie. Kan ook naar de rechterkant. Dan gaat het eigenlijk naar Klaasie. Dan naar Schouten. Met je of 10 over de middenlijn. Als Schouten wat op kan lopen. Dan komt hij in deze een heleboel Feyenoorders dus tegen. Dan kan Van der Elst zijn voeten tegenzetten. En is het Marmol die daar probeert te voorkomen.
2: Goed hoor.
0: Dat er wat gebeurt.
2: Echt goed.
0: Sterk. En kijk eens hoe ze daar naar elkaar toe lopen. Die spelers van Feyenoord vieren die actie van Marmol. Alsof hij net een hat-trick heeft gescoord. Mooi om dat te zien.
2: Voor een verdediger is dit, is dit een soort doelpunt. Ja, dat is echt heel goed verdedigd.
0: Zeker, hij voorkomt daar echt dat Meerdink bij de bal kan komen en gevaarlijk kan worden. Dat doet hij echt goed, die Marmol. En daardoor even met de borst vooruit. Lange bal naar voren. Komt hij dan bij Van der Elsa bij zijn eerste de beste kans misschien wel gelijk. Of eerste de beste actie ook gelijk een kans. Dat gebeurt niet. Is de busser op tijd erbij. Raakt daar Van der Elshout lichtjes. Tikt hem even op zijn bips. Zegt ook van, dat is niet persoonlijk. Van der Elshout zegt, nee dat weet ik. Ik heb ook nergens last van. Dus is de ingooi wel voor Feyenoord. Maar Marmol deed dat echt goed hoor. Bij die actie met Meerdink. Zou Feyenoord wel op zou moeten schieten met die ingooi. Makkelijk staat af te tellen. En dan wordt hij zo in de handen. Of op het hoofd gekopt van een van de AZ'ers. Mag Feyenoord het nog een keer proberen.
2: Een nieuwe inworp inderdaad. Sliding van Van Houten. De bal gaat nog langs de voet van Oefkier. En dus opnieuw Reed vanaf de rechterkant met de bal in de handen. Opnieuw op zoek naar Ferry. En Schouten wint dat duel. AZ trapt de bal weg. Komt hij op het hoofd van Van Houten. Die kopt hem wel in de voeten van Stenks. En daardoor kan AZ doorspelen. Klaassen die hem naar de rechterkant legt. Doet die bal niet helemaal goed. Goes met een sliding. Krijgt hem toch nog mee. Dan dendert AZ daar door met Casius. Casius in het 16 meter gebied. Feyenoord pakt dan toch de bal gelukkig. Maar af uiteindelijk van hem. En Ernst die hem een ros geeft richting de zijkant. Gaat ook over de zijlijn. Een wissel bij AZ daardoor. De wedstrijd van Klaassen zit erop. Krijgt een applaus natuurlijk. Vanwege zijn verdiensten in het verleden. In het shirt van Feyenoord. En die waren groot. En dat zijn ze niet vergeten hier. En Bendegoes Kovac is de vervanger van Jordi Klaasie. De laatste 11 minuten van Feyenoord AZ. Tussenstand 2-0 door goals van Ferry en Lopez.
0: AZ met de bal, met Goes, die inspeelt naar Koopmeiners. Naar een slijding van der Elshout. Gaat over de zijlijn in. Heeft van der Elshout hem geraakt, want hij gaat naar AZ. De ingooi wordt dan genomen door de bezoekers. Als die achteruit gaat, komt hij weer bij Goes terecht. Gaat weer naar Koopmeiners. Dat moet allemaal aan de rechterkant bij AZ, rond de middenlijn. Als Oefkie zich dan laat zakken, kan hem meegeven aan de linkerkant. Dat gebeurt dan ook bij Chaves, die de voorzet geeft. Strakke voorzet ook, hoor. Daar is hij denk ik aangeraakt door een van de Feyenoorders nog. Ja, dan is de corner voor AZ. Maar Mol trekt echt een heel verongelijkt gezicht bij. Maar weet stiekem ook wel dat hij degene is die hem het laatst heeft geraakt. Waardoor het een corner is voor AZ. Gaat genomen worden vanaf de linkerkant van Feyenoord uit gezien. Is het daar... AZ dat de bal gaat indraaien. Patac, die de bal daar geeft. Als die weggekomen wordt door Feyenoord. Daar nog een keer geschoten in de handen van Ernst. En die denkt ook, ja, dit zijn lekkere balletjes voor een keeper, hoor. Gewoon recht op je af en dan niks aan te doen. En dan kan je hem zo in je handjes pakken. Gelijk een verre uittrap ook. Die lijkt wel
2: een
0: uit. Dit is gewoon een overtreding.
2: Krijgt
0: daar een enorme poor in zijn rug.
2: Dit is
0: van
2: een overtreding.
0: Van AZ.
2: Casius.
0: Van Casius inderdaad, ja. En Makkeli wuift het weg. Niks aan de hand. Nee, oké.
2: En dus kan AZ weer komen, want die blijven gaan voor de aansluitingstreffer en dan een spannende slotfase. Maar Reed wil daar niet aan meewerken, tikt de bal daar goed weg voor de voeten van Chaves. Dan Harts Moussa, vrije trap wordt nu wel gegeven.
0: Met de panna.
2: Hij speelt Koopmeiners door de benen, die houdt hem dan vast. Harts Moussa gaat naar de grensrechter voor het moment van zo even van waarom steek je je vlag niet de lucht in. Maar voor een vrije trap voor mij. Nu werd de vrije trap wel gegeven op de eigen helft. Harts Moussa moet opletten, want de bal gaat zijn kant op. Is uitgekomen bij Reed. Reed trekt naar binnen toe. En ja, ziet dat er ruimte er is voor Valente. Oh. Die schiet in één keer met links. Maar de busser kan hem met zijn voeten keren. Ik denk die gaat hem aannemen en schiet dan met rechts. Hij doet het verrassend in één keer met links. Maar weet de busser er niet mee te verrassen. Luciano Valente. Het was echt een grote kans, hoor. Op de 3-0 voor Feyenoord. Het wordt een corner. En de vorige corner van Feyenoord leverde de 2-0 op. Dat was het doelpunt van Gavi Lopez. En wie nam toen de corner? Jawel, Charles van Houten. En wie neemt nu de corner?
0: Charles van Houten.
2: Vanaf blijkbaar verstandig.
0: De linkerkant. En hij gaat hem indraaien in het doelgebied van de bussen. Die daar niet uit kan komen. Blijft daar staan. Dus is het AZ wel dat wegwerkt. En Feyenoord wel weer over. Met nu Targalin. De combinatie daar gezocht. Krijgt hem dan ook weer terug. Legt hem dan breed naar Van der Elshout. Ruimte voor het schot misschien wel van Van der Elshout. Bal geblokt. Als AZ eruit probeert te komen. Moet Van Houten daar ingrijpen. Dat doet hij dan ook. Botst dan eventjes tegen Echtold aan. En zegt ook...
2: Het is ook van graniet.
0: Ja, echt, dat is een grote kerel. Maar Van Houten die zegt... Allee, 2-0 hè, vriend. Dat is de ingooi die door Feyenoord genomen mag worden. Ja, bij AZ staan ze nog te roepen naar elkaar. Er zit AZ er nu ook tussen. Balletje terug naar de bussen. Net voordat Ferry in de buurt komt. Een lange bal naar voren van hem. Gaat over de zijlijn heen. En er zit de ingooi voor Feyenoord. Die genomen gaat worden aan de linkerkant. Vlak voor de middenlijn. Met nog 7 minuten aan officiële speeltijd te gaan. En Feyenoord leidt met 2-0.
2: Dit mag Feyenoord natuurlijk niet meer weggeven. Nu er nog zo betrekkelijk kort te gaan is. 7 minuten. Ik zeg niet dat dat onmogelijk is. AZ dit seizoen al vaker van achterstanden teruggekomen. Maar het zou niet meer moeten mogen met zo kort te gaan voor Feyenoord. En een 2-0 voorsprong dus. Het is AZ dat de bal kwijtraakt, zou ik zeggen. Maar het is AZ dat een vrije trap krijgt van Makkeli. En AZ heeft haast met het nemen van die vrije trap. Want straalt in ieder geval uit dat het er nog in gelooft. In ieder geval een aansluitingstreffer. Daar zijn ze hartstochtelijk naar op zoek al een tijdje. Chaves aan de linkerkant ingespeeld. Harts Moussa is daar dan terug. Loopt de bal van zijn voeten af voordat hij hem voor kan geven. Wel een hoekschop voor AZ. Corner gaat vanaf de linkerkant komen. Peer Koopmeiners gaat hem nemen. Geen spelers van Feyenoord meer bezig met een warming-up. Ook Sam Stijn niet meer. Hier komt de corner van AZ. Die gaat hoog naar de tweede paal. Wat wijfelende Ernst. De bal wordt voorgekopt. Half geraakt door Riet. Komt dan in de voeten terecht. Koopmeiners die krult hem naast.
0: Opa.
2: Hij kwam in de voeten van Patatje. Die legde hem af op Koopmeiners. Maar die krult hem naast. Het is fijn dat toch wat spelers de dugout uitstuurt. Om straks wellicht toch nog te gaan wisselen. Het zijn vooral echt jeugdspelers die er nog zijn. Hè? Buiten Sam Stijn en Mats Del. Veel jonkies bij Feyenoord. Dat toch ook weer veel blessures heeft al. Maar wel op weg is naar de koppositie.

het gezang laten horen. Omdat Feyenoord de bal rond dat gaat eigen helft. Gaat er wel een kans komen van de Elzout. Met 3-0 van de Elzout. Nog een keer van de Elzout naast. Oh, oog en oog met de keeper. Schiet hij hem eerst tegen de bus eraan. En vervolgens schiet hij hem naast. Een gigantische kans op 3-0. En een gigantische kans voor van de Elzout. Om zijn invalbeurt te bekronen met een doelpunt. En de 3-0 van Feyenoord. Maar hij schiet hem eerst tegen de keeper. En in de rebound gaat hij dan naast. Is er een overtreding gemaakt door Marmol op Meerdink. Die we niet hebben gezien hè, vandaag, Meerdink. Echt goed in de tank bij die verdedigers van Feyenoord. En wel de vrije trap die genomen mag gaan worden. Terwijl Hulshof tegen Hajmoussa zegt. 15 meter terug, achteruit. Als het AZ dat inlevert, goede schijnbeweging van Valente. Vrije trap, omdat die vastgehouden wordt. Bij AZ zijn ze boos. Ja, dan doen ze dat toch echt zelf. Heerlijke sfeer hoor in de Kuip met die 2-0 voorsprong van Feyenoord. Laatste fase van deze wedstrijd. En nog een keer met z'n allen. Allemaal!

0: Lopen er een beetje achter bij elkaar. De ene gaat wat sneller aan de ene kant van het stadion dan de andere kant. Maar het sfeertje is er.
1: Feyenoord uiteindelijk weer eens een grote wedstrijd winnen. Vorig seizoen lukte dat niet. Vanavond wel 2-0. Een paar minuten nog. En Arts Moussa wil op weg naar de 3-0. Uiteindelijk gaat hij te makkelijk naar de grond in het strafschopgebied. Krijgt hij geen strafschop. Kijkt hij weer vragend naar de grensrechter. En aan de andere kant is het Oefkier die de bal langs Targaline legt. En Oefkier die gevaarlijk kan worden. Oefkier die hem voorgeeft, heel scherp. Die gaat over de achterlijn. Gevaarlijk balletje zeg van Oefkier. En Neerdink leek er volgens mij ook niet meer helemaal op te rekenen. Want zo verkeerd was dit balletje van Oefkier denk ik helemaal niet. En zo tikt de tijd weg. Voor 3 punten waarmee Feyenoord over AZ heen gaat op de ranglijst. En op plek 1 uitkomt. 2,5 minuut nog. Doeltrap Feyenoord is genomen. Kort genomen. Dan gaat hij terug naar Ernst. En die schiet hem zo in de voeten van Patacci. Dan kan Stengs hem naar voren spelen. Dan roep je het over jezelf af. Dan dat dadelijk toch nog spannend wordt. Hier komt die bal voor en wordt hoog overgeschoten. Nou, gelukkig werkt AZ niet mee. Denzo Casius. Dat was toch Casius? Nee, het was niet Casius. Het is Kovac.
0: Kovac, ja.
1: Die hem hoog overschoot. Feyenoord gaat wisselen nu ook. Het is
0: Diarra, toch?
1: Diarra die erbij gaat komen. En Nacho Ferri die eruit gaat. Ferri die toch ook weer een doelpunt heeft bijgeschreven. Dwong die zelf af tegenover Goes. Hij dwong Goes tot die grote fout. Maakte zijn 5e van dit seizoen. Lopez maakte de 2-0. Dat is de tussenstand. En Diarra, die ook bij de Interland break nog scoorde voor zijn land, krijgt wellicht de kans om dat vanavond voor Feyenoord ook weer te doen. Al is het vooral een zaak om geen tegengoal te krijgen. Dat de Vriet ook begrepen. Want die verdedigt hier lekker tegenover Oefkier.
0: Het is Arts Moussa die bereikt wordt. Gaat dan terug naar Sint-Juste. Arts Moussa die dan tussen de lijnen gaat lopen. Goed gedaan zegt dit. Kan daar naar Targaline. Breed naar Van Houten. Van Houten die gaat voor bal. Bezit bij Targaline. Terug naar Van Houten. Bal gaat rond. Het hey klinkt bij iedere bal die gespeeld wordt door Feyenoord. Nu Ernst naar links naar Marmol. In het eigen 16 meter gebied. De laatste minuut loopt. De officiële minuut. Terwijl Diarra hier op de bus staat te wachten. Is het Goes die instapt. Daardoor kan AZ er ineens van door. Niet goed van Diarra. AZ dat probeert gelijk een kans te creëren. En wordt het aan het gejuich in het stadion. Deze bal gaat ruim ver hoog over de achterlijn heen. Terwijl Ernst nu zelfs het publiek staat op te jutten. Die Stoïcijnse Duitser die eerst al een actie maakte met die bal achter zijn standbeen langs. Staat nu met de handen in de lucht hier naar het publiek te gebaren. Ja, krijgt ook steeds meer vertrouwen. En dat is toch ook lekker, hè? Gaat ook gewoon weer de nul houden als dit de eindstand blijft. Deed Feyenoord in de voorgaande twee wedstrijden natuurlijk ook, hè? Tegen Utrecht en tegen PEC Zwolle. Maakte daarin 12 doelpunten. En nu ook op een 2-0 voorsprong in de slotfase van deze wedstrijd. Feyenoord koploper na vanavond in de Eredivisie. Maar de vraag is alleen, wordt het 2-0? Wordt het misschien nog 3-0 voor Feyenoord?
2: Speeltijd van de tweede helft maar 3 minuten.
0: Ja, de Feyenoord in ieder geval nog 3 minuten de tijd om er eentje te prikken. Arts Moussa wil ook nog wel, hoor. Zo, die krult hem over de kruising heen. Metertje of 2-3 wel. Maar even snel naar binnen. Gelijk uithalen en die verre hoek zoeken. Deze keer zelt hij over.
1: In de blessuretijd zitten we van Feyenoord AZ. De eerste van een reeks met prachtige, maar ook moeilijke wedstrijden. Die gaat Feyenoord winnen. Hier is nog een overtreding. Ja, deze is rijp voor een tweede gele kaart, hoor. Een harde overtreding op Targaline. Goes, uiteraard zou ik willen zeggen, de dader. Dit is gewoon een tweede gele kaart, hoor. Ik snap niet waarom Makkeli hem niet geeft. Ik weet, de wedstrijd zit er al bijna op. Maar volgens mij krijgen ze niet veel duidelijker dan dit. En ik denk dat hij hem alleen maar niet geeft omdat hij al een keertje geel heeft gegeven. Maar goed, dat is speculeren wat er in het hoofd van Danny Makkeli omgaat. Ik vind het onbegrijpelijk dat hier niet nog een kaart voor komt.
0: Ja, hij maait gewoon echt naar het been ook van Tak. Ja,
1: ik ben ervan overtuigd als hij nog geen kaart heeft dat hij hem wel hiervoor krijgt. Maar dat mag er niet toe doen. Maar goed, dat drukt de sfeer niet, hoor je op de achtergrond, want Feyenoord gaat winnen. Feyenoord krijgt plek 1 in handen van de Eredivisie. En het is Van Bronckhorst wel eens een keertje eerder gelukt met Feyenoord. En toen gaf hij die plek nooit meer uit handen. Dat mag van mij ook nu weer gebeuren. Terwijl Ernst een bal daar loslaat, maar daarna toch snel wegwerkt op een voorzet van Ofkier. We hebben nog 1 minuut te gaan van die 3 minuten blessuretijd. Oeh, leidt Harts Moussa daar balverlies. Speelt hij de bal terug. Maar komt hij wel bij een AZ-speler terecht. Kan Stengs hem nog meegeven aan Patacci. Zit Tagaline daarbij. Draait Patacci toch weer de andere kant op. Speelt hij hem naar Chavez. Chavez die hem voorttrekt. Een handje van Ernst. Die een clean sheet wil houden vandaag. En dat lijkt te gaan doen. Of gaat Stengs hier van afstand misschien nog schieten. Die bal wordt geblokt. Komt dan weer bij Chavez. Die wordt ook weer geblokt. Chavez, kijk eens. Die baalt. En daar gaat weer die gebalde vuist van Riet. Die maar weer in zijn bal blokt.
0: Ik vind het wel mooi, die gretigheid die je ziet bij die spelers van Feyenoord. Hup, doeltrap, goed gedaan door Riet. Kijk eens, hup, gaat weer naar het publiek toe. Kom maar, laat je maar horen, zegt hij hier in Rotterdam. En Oefkie zegt ook, wat doe je nou man? Riet geeft hem een klein zetje en zegt, ja, we staan 2-0 voor. Zo doe je dat hier in Rotterdam. Dat vier je gewoon als je met 2-0 voor staat tegen een concurrent. Doeltrap voor Tjark Ernst. Het zal een van de laatste opwentelingen zijn van de bal. Want de tijd zit erop in deze wedstrijd. Feyenoord gaat 3 hele belangrijke punten bijschrijven. Aan het begin van een hele drukke, belangrijke fase ook in dit seizoen. Met de belangrijke wedstrijden in de competitie. PSV straks komt er natuurlijk aan binnenkort. Champions League wedstrijden die eraan gaan komen. En het is afgelopen. Makkelie fluit voor het einde van deze wedstrijd. Tussen Feyenoord en AZ. Editie 49. Wordt door Feyenoord winnend afgesloten. En inderdaad, Feyenoord wint met 2-0. Na doelpunten van Ferry en Lopez. We gaan erover napraten. Dat doen we natuurlijk straks in de podcast. We gaan de persconferentie nog doen. Met onder meer trainer Giovanni Van Bronckhorst. Die ongetwijfeld meer dan tevreden zal zijn met deze overwinning van zijn ploeg. Zoals gezegd, wint Feyenoord hier in de Kuip van AZ met 2-0.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio. Met een grote R.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom. Of op voorbroad.nl.
7: Kozijnen nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Kijk op paulenpaul.nl.
6: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbroad.nl.
8: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardijen Rotterdam.
9: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in industriële kunststofbedrijfsvloeren. Voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen 1 dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
10: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek. Van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt

0: met vertrouwen. Bouw met Extra Services. Extraservices.nl.
1: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom lekker hangen bij het gratis Bankhangconcert. Alleen dit weekend. Want live muziek beleef je nog beter als je lekker zit. Maar dansen mag ook. Ontdek alle 30 binnenkomers op WOMOalexandrium.nl.
2: Feyenoord staat bovenaan in de Eredivisie, omdat het met 2-0 wint van AZ. Ja, het staat er echt. Feyenoord 8 gespeeld, 6 gewonnen, 2 keer gelijk, 20 punten derhalve. En ook nog eens het beste doelsaldo van de Eredivisie. 27 voor en slechts 7 tegen. PSV staat tweede, 1 puntje minder dan Feyenoord. AZ ook 1 punt minder dan Feyenoord. Zij staan derde, Twente vierde en Ajax vijfde. Als we dan nu kijken naar de wedstrijden die vanavond nog gespeeld worden, dan is nu bezig Fortuna Sittard tegen FC Twente. 8 uur begonnen daar, stand 1-1. En om 9 uur is het Ajax-NEC. Dan de aftrap in de Johan Cruijff Arena. Goed, we gaan nog even lekker nagenieten van deze heerlijke overwinning van Feyenoord op AZ. 2-0 doen we met de Cardigans, Love Fool.

Ja, plaatje uit de jaren 90. Volgens mij van de soundtrack de film Romeo en Juliet. Maar goed, dat zeg ik uit het blote, letterlijk kale koppie. Mooie dag voor Feyenoord dus. Het wint met 2-0 van AZ. Spaanse doelpuntenmakers Nacho Ferri en Gavi Lopez. Eerder op de dag won Feyenoord onder 21 met 4-1 bij Jong FC Groningen. Feyenoord 4 bovenaan, hard op weg een kampioen te worden. En dat is altijd lastig, hè, als trainer voor een belofte elftal. Dat is

0: balanceren tussen de spelers klaarstomen voor het eerste, of wil je liever kampioen worden? Dat is ook de vraag die is gesteld aan Adrie Poldervaart, de trainer die sinds dit seizoen werkzaam is op Varkenoord. Wat wil hij nou het liefst?
1: Of is de uitdaging om die twee hand in hand te laten gaan? En dat is de uitdaging. En dat vraagt heel veel communicatie. Dat vraagt heel veel verstand en kalm blijven in sommige situaties. Maar wel steeds proberen die lat zo hoog mogelijk te leggen. En als wij spelers af moeten leveren aan het eerste elftal, dat is het ultieme doel. Want dat is gewoon een belangrijke kweekvijver voor het eerste elftal. Dat is al jarenlang gebleken. En dus dat staat altijd bovenaan. Dus Feyenoord 1 is altijd het maximale. Dat is het belangrijkste.
2: Maar Andries,
1: in de slipstream moeten wij presteren. En dat proberen we te doen.
2: Maar als je in Feyenoord onder 21 zit, de echt goeie zitten toch al bij Feyenoord 1?
1: Ja. Ja, maar die kunnen nog steeds met de onder 21 meedoen. Dus die doen af en toe ook wel weer eens met ons mee. Tijmen Wessels doet bijvoorbeeld mee bij Twente uit. En als zij minuten nodig hebben, als ze een tijdje misschien bij het eerste elftal niet spelen, of voor wat voor reden dan ook, dan kunnen ze weer bij ons, sluiten ze dan weer aan.
2: Je bent hier nu 3 maanden. Heb je het gevoel dat je de juiste stap hebt genomen? Twijfel?
1: De twijfel, nee, omdat ik nadenk over je vraagstelling. Niet twijfel of ik de juiste stap kwam, want die stap heb ik zelf genomen. Ze vroegen mij, ik heb daarover gesproken en uiteindelijk hebben ze voor mij gekozen. Dus, maar ik weet niet, als ik deze 3 maanden elders had gedaan bij Quick Boys, wat dan het verschil zou zijn. Maar ik heb dit met volle verstand gedaan en ik ben er hartstikke blij mee. Dus op die vraag, dan moet ik zeggen, ja, dan is het de juiste stap.
2: En waarom heb je dat, heb je die stap genomen?
1: Nou, omdat ik hier weer bij een topclub terechtkom en daar is zoveel mogelijk qua accommodatie, qua faciliteiten, qua voeding, qua analyse, data en dergelijke. Dingen die ik wel al beheers, maar sommige dingen nog niet. En je bent de hele dag met trainers zitten om je heen, om jezelf maar uit te dagen en te prikkelen en na te denken, waardoor je rugzakje alleen maar voller en voller wordt. Dus voor mij is het gewoon vanuit een groeimindset, is mezelf ook weer uitdagen en prikkelen. En ik ga met een kern werken van onder de 21 jaar. En normaal had ik jongeren bij een eerste elftal. Nu zijn het alleen maar jongeren. Dus dat is voor mij ook een enorme uitdaging.
2: Ben je bang, of misschien wel helemaal niet bang, dat je nu een beetje uit beeld raakt bij profclubs? Ja, is dat op het hoogste niveau?
1: Ja.
2: Wat begin je te lachen?
1: Omdat...
2: Stomme vraag.
1: Maar heel vaak wordt die vraag gesteld. En ik kan daar nooit zoveel mee. Omdat sommige spelers, als ze dan bijvoorbeeld van... Ik chargeer even. Je gaat van de onderkant van de eredivisie naar het midden van de eredivisie. En dan zeggen ze, wat is je volgende stap? Probeer eerst nou bij die club in het midden van de eredivisie uit te blinken dat je misschien naar de top van de eredivisie kan. Nu zit ik hier en ik heb in al die jaren, en ik doe het nu 28 jaar, nooit aan carrièreplanning gedaan van nu wil ik dit en over 3 jaar wil ik daar en dan over 4 jaar wil ik dit. Leef gewoon in het moment. De laatste tijd iets te veel meegemaakt dat momenten zomaar voorbij kunnen zijn en lig je onder de grond. Dus ik koester dit en hier moet ik alles uithalen wat erin zit. En dat doen wij met z'n allen, met mijn staf en met de club. En dat voorlopig gaat dat goed.

0: Ja, het is altijd lekker om zo'n mooie avond passend te beëindigen. In dit geval met Mika en Happy Ending. Ja, maandag gaan we hierop terugkomen in FC Rijnmond. Op die heerlijke overwinning van Feyenoord tegen AZ. Eindstand 2-0. Feyenoord heeft de koppositie overgenomen. En laten we hopen dat het nog wekenlang tot aan mei blijft duren. Melvin Boel en Harry van der Laan gaan er in FC Rijnmond op terugkomen. En wij nemen straks een podcast op. Die zie je over een paar uurtjes op je podcastkanaal verschijnen. Fijne avond nog. Bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat schouder aan schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, schouder aan schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
5: Bouw samen met Rijnmond Reclame aan je merkennaamsbekendheid. Met ons bereik je meer dan 80% van de inwoners uit de regio. Radio, tv, online of juist crossmediaal. Je adverteert al vanaf 1000 euro. Plan vandaag nog jouw campagne. Neem contact op met een van onze mediaadviseurs. Samen laten we jouw merk effectief groeien. Kijk op rijnmondreclame.nl. Rijnmond Reclame. Jouw partner voor regionaal succes.
6: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
7: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
6: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
8: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen Rotterdam.
6: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
9: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
10: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.
1: Next train will be leaving from platform 1.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.